0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Morgen. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen, dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, vooral omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Waarom mat in Grauw een museum ticht? Waar is de laatste visker van Makkum? En waar is die schuldwier dat het scootje juster van Dokkum omgang bij de IFK's in Heeg? Ja, ben al je vragen? En dan wordt die krijgt aas. Niet Friesland van de Moorn.
2: Friesland van de Moorn.
1: Mij Harm Wijstra.

0: Zomerhutten, Oerseizen, Stevie Winwood en Higher Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We hebben nu 8 vroeken dingen en draaien van deze Jolinse vroekjes. Nou, moest maar rekenen 20 manier. Dat is weer heel slecht.
0: De vissersvolk van Makkum, die dreigt het Utterstjen. De eerste aanzien meer door in Friesland van de Moorn. En we zijn ook in Grauw. Want nee, maar liefst 60 hier met het museum Het van Friesland, daar de dwarren sluiten.
4: Nou, wij weten dat we hier per 1 januari... 22 uitmaten. Ja, nu maar we dus zien dat wij uw mooie spullen die we hebben, dus uw collecties, dat we die ergens opslaan kennen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van Tuesday 4 augustus 2026. Ik ben mij Feike Wouda om in Riochterhand van de Sjoggers Links. Goedemorgen Feike.
5: Ja, goedemorgen Harm. Ja, wiels de grutte natuurbron in Limburg om nog hield dit uitvrijden binnen Duinbron in Noord- en Zuid-Holland vol onder controle. En protesterende boeren die ontkomen aan een boete omdat ze de kentekenplaten van haar trekkers afplakt hier.
1: Omroep Friesland. Friesland van de Moorn.
0: Je moet ik weer een soort zinnen. De temperaturen die rinnen vlug op. Het werd juist warm. 30 rond 32 graden. In vergelijking met juster is de luchtvochtigheid een stukje heger. En het viel er toch klam en brozig aan. Moorn. Ja, dan wordt het weer wat minder warm. Zit er een matige, ontkrachtige zuidwestenwind. De temperaturen rinnen uitelkoor van 23 graden op het water. Ont 26 graden dieper de provincie. Met jocht. Simmer in Friesland. Ont jocht noeren. Friesland van de Moorn. Mij Nijs, maar ik muziek. Plus, als ik het net zo lang, al vindt ze het zelf wel. Dit is Davina Michel en duurt te lang.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Stuur je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: Davina Michel en Hatro Braak uit de beste zangers van Nederland. Disse duurt te lang.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Nee, Santer hier moet het museum Het van Friesland in Grauw de Dwarren sluiten. Een museum dat hier rondte, maar de hier wordt opzijnd door de eigenaar. En een nieuwe locatie die is er nog net. Het museum ziet hem derm voor eerst rondte voor opslag. De oplossing zou een multifunctioneel centrum wijzen, vertelt Bouke Hooghiemster van het museum.
3: Wij binnen vanuit meerdere verenigingen er ook de andere wijze om te commentaar een MFC, dus een multifunctioneel centrum, maar een heel soort organisaties daarbinnen. Nou ja, dat is een nood aan het slagen. Maar waar weet dat het nou wel komt. En wij hier wel een plan B. Dat we hier blijven in het Orgeriet Nijhuis. Maar nou wij weten dat we hier per 1 januari... 22 uitmaten. Ja, nu maken we dus zien dat wij uw mooie spullen die we hebben, dus uw collecties, dat we die ergens opslaan kennen. En daar hebben we er ook met wanden. We hebben al wat rond een voen, wat we hen kennen. We hebben ook al een kantoor rond, dat kennen we hier. Hier hebben we ik al, dus daar kennen we al te plak. Maar we moeten naar meer gaan. En dat maken we machinaal als bestuur. Maar ik mag de gemeente benamen, maar we zien dat we daaruit komen.
4: Ja, je zegt al dat MFC, dat komt wat dreig van de groen. Hoe kent dat?
3: Ja, dan zit je met verschillende organisaties. En je zit er natuurlijk, waar vind je een geschikte locatie in Grauw? Het juist in het centrum. Want wij als museum, en ook praat ik alleen nog over het museum, wij willen natuurlijk zo dicht mogelijk zitten waar wij denken de meeste bezoekers te treffen. En dat is toch in het centrum. Want de wettersport komt benamen van uit de Marwaai en de Grauwaai. En ja, als wij dan een locatie hebben die te dichtbij is, dan kennen we zowel de Grauwsters als de toeristen betjeien. Nou ja, ontnota ben we daar nog net in slagen. Maar ik zul de toekomst wat dat betreft net negatief te meten. Ik denk dat wij de verzwaring maken dat we die locatie vinden. En de dochter Griff aansnijdt zijn mogelijkheid voor dat we zitten. Mooie oude organisaties hier in Grauw. Dat komt clear, daar zorgen wij voor. Nou ja, en dan kennen wij vanuit uw opslag die we voeren, kennen wij nooit zo'n nieuwe locatie daar. En dat zou prachtig werden. En daar hebben we natuurlijk ik de jonge Rijn van nodig. Hè? Want wij zijn een museum. En we zijn als bestuurder ik al wat ouder. Maar wij willen ik van de jonge Reinha en die had de toekomst. En om heel eerlijk te zijn zit ik daar net doorheen. Daar moeten wij machinaal niet slagen.
4: Ja. Ah, dus nou, die jonge Rijn zit goed. De gemeente die werkt het net zo wel goed, maar je hebt, ik word stiepen van het HCL. Jou het, maar nog hield het is er niet. Waar gaat het dan mis?
3: Ja, dat, zes dat maar, jou dat maar om. Wij zijn al van oud, denk ik, roef van 2020 binnen wij onder gang om dat MFC te stand te brengen. En de reacties daarop winnen ik positief. Maar dan gaat het om een locatie. En dan gaat het erom dat je machinaal met een tal organisaties daaruit komen. Nou, want nota is dat net slagen, maar omdat ze daar is het misgang, ja, dat waar ik naar rond aan.
4: Maar nou ga je hem dus eerst voor eerst naar je orenopslag. Had eerst net alles past er misschien in. Maar dat moet ik wat kosten. Hoe ga je hem dat financieel opvangen?
3: Nou, daar willen wij dus ik met de gemeente over praten. Wij hebben een goed contact met de gemeente. Wij een gedeelte van de hier die we hier nou betalen, wil ik betalen door de gemeente. En wij hopen in goed oorlog met die gemeente, waarbij het HCL natuurlijk ik jet, hopen wij zodanig verder te komen dat we opslag rond te vinden kennen, wij we stikken opslag kennen. En mijn help van de gemeente. En dan teruggaan met het stripje naar een MFC in Grauw.
4: Dus dit is net de eind van het museum.
3: Ik hoop je net. En dat mat ik eigenlijk net. Want we hebben zulke bijzondere steken hier in dit museum. Die ben van Grauw van zoveel weerde. En ik van mensen die hier komen, dat zeggen ze ik alle jaar. Nee, het zou zonde wezen dat net meer tentoonsteld worden. Dus daar gaan wij vanuit dat dat weer komt.
0: Zijt Bouke Hooghiemster van het museum Het van Friesland in Grauw. Op zich dus naar nije romte.
1: De media van de Moor.
0: Ja, die branden daar in het zuiden van het land, dat is wat.
5: Het gaat maar al daar. 100 bunden land is al troffen troch die brand. Juster wie het eerst nou gaat om een gebied van 21 bunden en nou dus al 100. Dus dat vrijt het een behoorlijk uit daar in Noord-Limburg, bij Oostrum. Dus ik een NL alert is uitdien. Ten noordeesten van Oostrum, er is een paar dwarpen. Inwoners die kregen dus dat NL alert vanwege de smoke en dat bloed voor eerst ik nog yielden. Ja, honderden brandwachtmeesten die ben dwaan om die brand onder controle controle te krijgen. Daar ben ik twee legerhelikopters die ben inzet. Maar ja, doet Juster waar toen masten die ermee ophouden. Maar ze dadelijk om zo'n uur, dan kennen ze weer on de slag. Maar ja, in Limburg, ja, daar gaat natuurlijk alle aandacht heen. Maar in Noord- en Zuid-Holland, in het dunengebied, daar wie ik brand, twee branden dus. En ja, bij Overveen in Noord-Holland en in Goede Reden in Zuid-Holland. Die ben intussen blust. In elk geval bij Overveen, daar mag een campings tijdelijk ontrommen worden. Want ja, daar kwam het vuur te dichtbij. Maar nou, just die in de rin van de jong kon die meestal bij waarom. En ja, er is in totaal een gebied van 150 bij 50 meter is er oud baand. Dus het geeft me mal met de natuurbrand. Ik zeg trouwens, ik nog beelden in Kroatië. Daar wie je in die taf van, ah, ik even wat vuurwerk uitsteken.
2: Oh, handig.
5: Nou, heel handig, dat wie in heuvels dan verderop, in de vierde. En even letters, just inderdaad, enorme, die hele heuvelkam stier in de brand. Dus doe dat nou net.
2: Het is zo droeg, dus het hoeft maar in een vonkje.
5: Ja, precies. Dus, nou. Dan goed nieuws voor de tientallen boeren die vliegende week de A34 bij Almelo kwartetiert blokkeren. Die krijgen geen boete, want de politie kan die net uitdelen. Want de trekkers, of de kentekens van de trekkers, die wie een oorplakt.
2: Maar hien ze toek dien?
5: Dat hien ze heel toek dien. Stien zijn 80 boeren met een trekker op de snelweg tussen Wieren en Almelo. Ja, protesteren ze een stikstofplan van het kabinet. Blokkade die door net heel lang. Nog geen oren, maar veroorzaken wel een lange file daar in de buurt van Almelo. Nou, uiteindelijk heeft de politie de trekkers van de snelweg kreeg. En ja, er ben je wel beelden maken, zei de politie Wurtvierder. Maar ja, op basis van die gegevens gaat waarschijnlijk geen opvolging meer plaatsvinden. We hebben onvoldoende informatie. Ja, het opplakken van de kentekens is verbinden. Maar ja, dan heeft de politie in zo'n situatie, dat er zoveel trekkers binnen is, dat dreig wat om te dwaan. En de actievierders die vonden de actie in elk geval slagen. Het was een echt een spontane actie.
2: Ja.
5: Nou ja, ik ken ze altijd zeggen van, we doen het voor het milieu of voor het klimaat.
2: Ja.
5: Dan wist mijn rust te litten, toch?
6: Vaak wordt dan kist apen wij lezen.
5: Ja. Ja, als die vers plaatst en zei ze dat het voor het klimaat is, dan mag je het litten doen. Nou.
2: Goed.
5: Foei.
2: Aarsen, dan geven we hem makken, want de viskerij die had het daar dreeg. Zo dreeg dat die drie rutensterren zijn een van de laatste viskers daar.

0: Zien we van toch er in Tusken, Phil Collins. En er komt weer wat libben in Collins. Hij houdt weer wat interviews.
1: Oh, nou, gelukkig maar.
0: En hij
1: net zo goed mij, hè?
0: Nee, want hij had, had eigenlijk op de deerlijn.
1: Ja, precies.
0: En dat week juist het thema in een interview in de Sunday Times.
1: Ja.
0: Want zijn bands die al ontbijt om afscheid te nemen van Phil.
1: Is wat.
0: Want zijn nieren bejoegen het. Zijn organen voelen al je stil.
1: Ja.
0: Het kwam uiteindelijk eigenlijk doordat er maar een klem zoekt hier.
1: Ja.
0: Ja. En hij zegt zelf, ik heb me helemaal niks meer. Ik heb me helemaal niks meer van heugen dat die band om in bed stien, want samen in we hier. Hij beseft dat er gelok gewoon had.
1: Ja.
0: Hij had net een drup weer aanrekken.
1: Oké. Okay.
0: En hij denkt nou, het is een muzikant. Waarom om muziek maatje?
1: Jongen, jongen. Nou, het is wel mooi, het is wel mooi muziek. Hij maakt een mooie muziek.
0: Ja, maar hij is daaraf leuk. Om niet in eer.
1: Oké. Okay.
0: Want hij speelt het al zo'n 2022 zelf niet meer.
1: Nee. Hij had toen nog wel eens een optreden, joh, maar dat wie ik. Nou moest hij ondersteund worden ook en in een rolstoel. En dat zeg ik net echt heel fris uit, Sisma. Maar ja, het zoet al wel mooi weg dat er weer muziek
0: Het is wel een legende.
1: Dan hoop ik wel stereo trouwens.
0: Ja, net ook niet in kant. Nou ja, hij is hier nog in de Rock and Roll Hall of Fame bijzetten, zeg maar. Want dat wie ik op dat moment dat het zou mingen.
1: Ja. Oh ja.
0: Maar hem gauw even in het lesje zetten.
1: Ja.
0: Maar hij er weer aardig bij.
1: Nou, mooi, gelukkig.
0: 4 van hier, dat is de Can't Stop Loving You van Phil Collins.
2: Het is nog petit, maar
3: Harm Wijstra
2: is al wekker.
3: No do nog.
2: Van Sijs rond Njoggenoren.
3: Friesland van de Moor.
0: Voor de viskers van Makkum is het eens net meer mogelijk om rond te komen van de eelviskerij op IJsselmar. Dat jere uw simmerverslagjouwer Hajo Bootsma. Hij weer in de haven van Makkum.
4: Makkum zit voor mij synoniem aan de skip mooi de won ervoor. Won 38. Douwe, die is van jou, hè?
5: Het weer vroeger van Wonsredeel. Het is nou Zuidwesthoeken worden.
4: Ja, maar dan zet je hem er net. Is SWFDL, hè?
5: Nee, want dan moet alles weer verloren worden.
4: Nee, dat maakt me net. Want won, ik vind won ik wel wat haven trouwens.
5: Ja. Nou, dat is heel wat al. Nou, won.
4: Won 38.
5: Won 38, ja.
4: Hoe lang doe je het al?
5: Ik doe het van mijn 17 jaar al. Ik ben nu 66.
4: En je doet het met mijn broer?
5: Mijn broer, ja. En broer, mijn broer is... Ik al... die is 70 hier. Dus deze generaties die het straks ik uit. En,
4: wat met jou, Mark Vreje?
5: Ik ben 66.
4: Dat is hartstikke een pensioen toch?
5: Ja.
4: Nou. Ging je als skipper nog een pensioen?
5: Nou ja, we moesten van die zaken zwaar hier nou. Financiering moest, financieel moest het zelf van die zelf zwaar hier. En ik doe er zelf ook een overwerk bij. In de bouw, in de gips. Gipswand en plafond. Nou, dat ben nooit gedwongen, wie je dat anders vond. Want we zijn toen, het is een heel lang geleden. Moesten we beperken. We moesten de beste man van ons drogen. Dat was september, oktober, november. En daar moesten wij eigenlijk 2 treden van ons inkomen verdienen. En dat hebben ze toen maar die deelstand omheen gezien te krijgen. En dat toen eraf ging. En we zullen altijd bij wat waarom krijgen, maar we krijgen nooit bij wat waarom.
4: Nee, dat is vaak, hè? Had je wat kwijt, wanneer krijg je wat waarom?
5: Dat weet ik. Dat is straks maar de boer niks, ja.
4: Wat vind je hem nou... Je primaire, weet je, om op visken, is dat echt, is dat nog eel of is dat poen?
5: Eel, ja, poen. Wij visken altijd is poen bezwerst. Als er bij nog wat zee en het water heeft, dan ben je kilo's. Wij zijn echt poen. Nou, maar ja, het is nou heel slecht. Omdat je lege wetterstand en een verkeerde wind. Wij hebben een zuidwestelijk windje, zuidelijk.
4: Ja, hij
5: zit nu altijd in de Noordhoek en Noordoost. En dat is een verkeerde wind van hier.
4: En dan gaat de vis voort. Hoe zit dat dan?
5: Ja, dan stroomt erin verkeerd. Die gaat dan naar Wieringen daar, naar de oever. Wij moeten de stroom aan deze kant uit, hè. Dan maak hem daar.
4: En je kunt net even naar Wieringen daar?
5: Nee, we is vijfste plakken aan de Amsterdijk.
4: Ja, want dat ben voor de duidelijkheid, hè. Want als je over de Amsterdijk rieden, dan zie je vaak wel die pijl niet weten staan.
5: Ja.
4: En daar
5: staan die grote voeken tussen. En het keerwand heeft hij daar. Nou, dat is net televisie, dat is het net zelf.
4: Ik ken het maar keerwand, het is in principe gewoon een
5: keerwand. Dat zegt uit. En dan moet ze belang zwemmen en dan gaat ze naar de Fokata.
4: En dan hoop ze dat er wat in zit.
5: Ja.
4: Maar als dan dagen dat je hem nou een paard ging, dat ze bedelg is, dat ze al wist van het is het net.
5: Nee, maar ja.
4: Dan wordt omheen gehaald dat er niks in zit.
5: Het is een verrassing, maar de jongen wordt heel slecht. Zo slecht hebben we het nog net gehad, vertier.
4: Überhaupt wat ophellen dan, of weet helemaal niks?
5: Nee, helemaal niks. We hebben nu 8 voeken dienend en 3 van deze liedje voekjes. Nou, moest maar rekening 20 per niel. Dat weer heel slecht.
4: Dat is net vervaren.
5: Nee. Maar ja.
4: Dus dat is echt een economische tik voor je?
5: Ja, voor u zeker, ja. Als je bij hen gelukkig had alles een leek spultje is. Want als je een soort schuld hebt, dan kan dat net meer. Nou. Als de, wij maken nog maar eigenlijk wel 5 maanden op Ielfiski.
4: Maar nou is er een hele discussie. Want de IJsselmaar, dat wij nou eigenlijk op Utrecht, dat is het zwierd wetterreservaat van Nederland. Of het eerste, wat is het? De bufferopslag. Er moet eigenlijk nog wat bij om wetter.
6: Ja,
4: is dat voor je dan positief?
5: Ja, maar ze kunnen beter wat heger horen. Maar ja, ze zijn bang wat er dan een dikke westerwind komt, dan kan het wetter net futspuien.
4: Nee, want is weer dan stilte duiver op naar Makkum daar.
5: Ja, ja. Ja.
4: Alles uit consequenties, hè? Ja,
5: consequenties. En wind is het beter, ik wat wetter, heger wat hoger. Als je maar nou zit, iedereen zit er mooi.
4: Iedereen gaat droeg.
5: Iedereen gaat droeg, ja.
4: Hier is nog een al.
5: De boeren zitten mooi, maar de bouwboeren niet. Maar net sproeien. Ze is dan krijgt weer volle meer bacteriën in het wetter en alles, algen en spul.
4: Maar rooien.
5: Rooien, ja.
4: Maar ja, waar rooit het? En de wien de andere kant op, hè?
5: De andere kant op, ja.
4: Westen wien en dan krijg je goede vangst.
5: West of zuidelijke wien, dan krijgen we betere vangst, ja.
4: Dus die skiers van de viskerij in Makkum.
5: Die steert uit.
4: Ja. Steert uit?
5: Ja, die steert uit. Er is straks nog, wij horen misschien toch weer hier op of over 2 jaar. En dan is er nog in. Dat zijn poepjes nog, de moest zo'n zondag. Die visken dan alleen op IJsselmaar nog.
4: De laatste der Mohikaan.
5: Ja, de laatste. Ja. Ze hebben uiteindelijk een beetje kapot maken om die man draaien. Frieshellen. En ze hebben nooit compensatie. Want dat is je, de eerste jaar weer knap compensatie. Het tweede jaar weer de held. En het derde jaar koest er niks meer mee. En nu krijg je niks meer. Red die maar.
4: Red die maar. Fisk je maar en zeg maar wat
5: ja,
4: je helpt.
5: Ja, ja.
4: En zie je het in die paar maanden, dat is meest.
5: Ja.
4: En is de wien draaien.
5: Wien draaien, ja. En ik moet erbij werken. Over werk. Ja. We hebben net Mike op snoebisfiskie, hè. Maar dan ben ik wie eerst 50 netjes. En dat zijn nou ik nummer 8. En dan kan je iets breken met mijn opzien niet.

0: begin van deze dag, I'll Follow the Sun, muziek van The Beatles. Ja, dus dat is alweer Jalverson, het naast het Friesland, komt eraan.
1: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De oergang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
2: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus ja, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
1: Dit weekend in Friesland Dok, stil aan de overkant.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: 1 minuut over Jalverson is het. Het Friese nijs nou met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Voor de tweede dag op rij was kocht het KNMI Joerf met Code Giel voor tieren warm waar. De temperatuur kan boven de 30 graden uitkomen. En terug de hege luchtvochtigheid kan het benauwd en brotsen gewoon vielen. Na 60 jaar maakt museum Het van Friesland in Grauw de dwarren sluiten. Museum hield de ruimte, maar die hier wordt op zijn terug de eigenaar. Een nieuwe locatie is er nog net. Het museum zieken daarom voor eerst ruimte voor opslag. De oplossing zou een multifunctioneel centrum wezen. Die plan bindt er al zo'n 2000 jongetjes, maar komt het dreef van de groen. Bouke Hooghiemster van het museum.
6: Dan zit je met verschillende organisaties. En je zit er natuurlijk, waar vind je een geschikte locatie in Grauw? Het juist in het centrum. Want wij als museum, en ook praat ik alleen nog over het museum, wij willen natuurlijk zo dicht mogelijk zitten waar wij denken de meeste bezoekers te treffen. En dat is toch in het centrum.
5: Een vliegtuig uit juist een Nederlanding maken in een stuk grijden bij Ballum op het Ameloan. Dan stel rekken de bies kansjeren, bedaren met landingsgestel in een sleet. Je wie brutsen de chill na en roen ik de propellerskee op. Bij de Nederlanding is net in verwoende rekken, de oorzaak is net bekend. En de wineer te houden onder het scootje Eben Hezer van Dokkum, dat juist er omsleeg in een wedstrijd van de IFKS. Dat zei skipper Willem Kramer.
7: We gingen de boei iets zo ziel, dat we gingen hem al rond. En toen, nou, die wien, dat wien verschrikkelijk vlagerig. Hier, we zitten hier onder de wal. En dat werd het hier verschrikkelijk raar om die BM heen. En toen kwamen we er gewoon verschrikkelijk rond in. Nou ja, ik zeg hem al aankomen, we wien al aan het opsturen. Maar, en de scoorderman, die ging dan knik jong naar mooie, luide kieken al in het wetter. En konden we vrij weinig meer.
5: Ik heb nog nooit zo volle vaktermen in 18 seconden yet.
0: Ja, dat is echt een skipper.
5: Dat scootjesiel, dat is toch echt wel wat ja, voor specialisten. Deven Hezer die ziel trouwens in de B-klasse van de IFKS.
0: En dus 40 geloot gelukkig goed.
5: Ja, maar net in verwoende rekken. Dat is altijd het belangrijkste.
0: Zo is het. Meer nijs is altijd te vinden in uw app en ook op omroepfriesland.nl.
4: Het is
0: Friesland
4: voor de morgen. My Harm Wijstraat. Zemmer in Friesland. Omroep
0: Friesland. Dit is Jochen Oren nog Friesland van de Moon. Dadelijk dan fietsen we de fietsvierdaagse van Appelskeer. Maar eerst nog wat hoors. Geven net waar, Jocht. Sipple waaier, goeiemorgen.
8: Een hele goeiemorgen.
0: Ja, warm weg, hè?
8: Warm, ja. Nou, de nacht wie ik redelijk warm. Ik voel het eigenlijk wel wat daarvan qua gevoel. Maar de temperaturen winnen in Grauw. Jochentje komen fjouwer. Iesbrechtem 20,1. Friske Pjel 18,9. Bakkeveen, Sontje komen jongen. Oh, we nou naar boeten jongen. Het is rustig waar. De wind is wat zwak uit het zuiden. En er is wat bewolking. De soes is, er komt er een buiken. Nou, ik ben boetenwest. Ik heb een spotje field, maar dat weet. Nou, in daarin van de maand, dan komt de zinne erbij. En dan rennen de temperaturen weer vlot op. Naar maximaal 30 of 32 graden. Er is wel wat een verschil met juster. Juster stonden nog een, toch nog wel een redelijke eerste wind. Maar joert is er zwak in het zuiden. En toch wat een hegere luchtvochtigheid. Filt het allemaal wat brotsig aan. Het is wat klam. Dus het is denk ik joert wat meer zwitten als juster. Nou, op zo'n zwitterige dag denk je dan van, krijgen we dan ik een rijn of tongerbuien als reactie? Dat is nog altijd afwassen. Vanmorgen onder al wat buikers of buien over het zuid-zuid eerst van Nederland. Maar daar hebben wij dus eigenlijk wel bewolking van. Maar geen echte buien. Misschien dat er in de media van dit in je ontstiert. Maar het is afwassen of dat echt gebeurt hier bij ons. Nou, de komende jaren op nij warm. Dat is al heel gewoon deze zomer. En uiteindelijk zakt het de komende nacht de temperatuur weer naar zijn nou, 18-20 graden. Dus allemaal je wordt een warme dag wat brood. En misschien een rein of tong erbij.
0: En worden de temperaturen morgen?
8: Nou, morgen dan verorert er wat. Dan hebben we een draaiing van de wind. Dat is eigenlijk, begint dat vermeer jongen. Dan draait de wind wat naar west, zuidwest. Nou, morgen of dag hebben we een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En de wind neemt uit het zuidwesten, werd matig, soms tien vrij krachtig en op het water krachtig. Betekent toch dat het allemaal wat oors onviel. En de temperaturen die rinnen nog op naar zijn maximaal 24 graden op de warmste plakken in de provincie. Dus dat is nog altijd simmersk warm. De buienkans liep het morgen ik net al te grut. Dus eigenlijk is het morgen een dag van wat bekomen, maar een stevige wind en een lietse buienkans.
9: En de dagen daarna wordt het dan wat koeler?
8: Ja, tongensje dan wordt het nog wat koeler. Tongensje dan hebben we een meer westelijke wind. Temperaturen die zullen dan ongeveer op, u komt op een 22 graden. Ik helemaal net slecht. En we kennen dan mij een afwisseling van zin en wolkenvelden. Ik genietje van noffelijk simmerwaar. En het bijkomende voordeel is ik nog dat het in de nacht ik wat meer ook wordt. Dus dan wordt het wat dat betreft, denk ik voor de meesten, dan wat noffelijker. Nou, dat als we nou wat verder zullen, dan zullen we op vrijdag dat het rijstig waar is, een westelijke wind, temperaturen op een heel aardig niveau van 23 graden. En ook nog even verder zocht, dan liep het dat we sneu een besiete krijgen van een nijhege drukgebied. En dat zou betekenen dat de temperaturen bij een soort zinnen, de temperaturen dan weer wat oprinnen. Dus eigenlijk hebben we stellen, het bloed een mooie simmers kwam en enkele bui. En eigenlijk zou de natuur wel een paar bui in broeken kennen. Dus laten we hopen dat er ergens een bui valt.
9: Dankjewel, Sibbele.
8: Alsjeblieft.

0: Pieperment.
1: Muziek van Adrie de Boer, die rust hier in Friesland van de Moorn.
2: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
1: Ja, aanstaande dan is de start van de jaarlijkse fietsvierdaagse van Appelskeer. Dat is een evenement wat al jaren gehouden wordt. De 44e editie die we duurt van start ging. Het startpunt is het restaurant Le Coq, bekende plak in het dorp. En ik praat er verder over met bestuurslid Lammert Winters van die fietsvierdaagse van Appelskeer. En goeiemorgen, Winters.
3: Goeiemorgen.
1: Je bent op dit tijd de route aan het uitzetten, dacht ik. Hoe zocht die route eruit?
3: Nou, we gaan vandaag van Appelschaan richting Oosterwolde, Donkerbroek en de langere afstanden Wijnjewoude, Bakkeveen, Siegerswoude. Dus het Friese land wordt in.
1: Ja, nou, dat klinkt goed.
3: Ja.
1: De 44e editie alweer, bij stilsteen, want het is wel een mooi getal toch, 44?
3: Ja, we gaan wel even een paar extra dingen doen. Voorheen hadden we altijd een draaiorgel en dat hebben we voor vanmorgen bij de start ook weer kunnen regelen. Dat de mensen met draaiorgel muziek kunnen vertrekken.
1: Ja.
3: En wat extra prijsjes in de verloting en toch wel wat extra dingen.
1: Ja, toch even daarbij stilsteen, want 44 edities, dan kun je maar jocht spreken van een traditie, die fietsvierdaagse. Ja. Nou, hebben we credit waar, Jet. Het wordt de komende dagen toch aardig warm. Ben je daar nog speciaal op tarret?
3: Ja, we hebben wel wat allemaal flesjes water geregeld voor de mensen. Die ze mee kunnen nemen. En verder. Fietsen valt vaak nog mee met de warmte. Dus we zien wel.
1: Zo mag het dan ook wel wat. Hoeveel deelnemers hebben we deze keer?
3: Nou, wij hadden een 300 voorinschrijvingen en de meesten die schrijven toch op de dag zelf in. Dus dat is vanmorgen even afwachten wat er op afkomt.
1: Dat is wel even
3: maar
1: spannend.
3: Maar wij rekenen toch wel weer zo'n 900 of 1000. Daar hopen we eigenlijk wel op.
1: Ja, in Verlinde ken ik wel in mijn geheugen nog griffen dat het volle meer ging. Dat er wel zo'n 2000 mee dien.
3: Ja, wij hebben wel boven de 2000 gezeten, ja. Okay. Maar dat is sinds corona is dat hard teruggelopen.
1: Sinds corona, zeg je? Wat is dan de verklaring?
3: Nou ja, toen is er toch wel een hoop veranderd, denk ik, op heel veel gebieden.
1: Gaan mensen de fiets voordien of had hij wat oorskocht?
3: Nou ja, en de mensen die moeten wat langer doorwerken.
1: Ja.
3: En ja, wij zijn ook het is een bepaalde doelgroep die mee fietst. Dat zijn de wat oudere mensen en die moeten wat langer doorwerken en dan gaan ze wat andere dingen doen misschien.
1: Zoals?
3: Nou ja, wat meer op vakantie en een campertje kopen.
1: Ja, en dan wordt de fietsvierdaagse geschrapt uit de agenda.
3: En er is natuurlijk een heel groot aanbod van fietstocht en vierdaagses en dat soort dingen.
1: Ja, maar dan ben je volle mensen meer bijkamers 44 juli natuurlijk.
3: Ja, mensen kunnen via internet heel veel fietsroutes zelf kiezen. Dus daar hebben we wat concurrentie aan.
1: Wat is dan voor jou toch de charme van die fietsvierdaagse van Appelskeer?
3: De gezelligheid wel, denk ik, die de mensen aangeven te ervaren.
1: Is het oors als een oren fietsvierdaagse?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk zelf niet zo, want ik fiets niet zoveel vierdaagse.
1: Nee.
3: En deze week kom ik dus ook niet aan fietsen toe.
1: Je bent meer van het organiseren, Winters.
3: Ja.
1: Ja, want dat had maar,
3: ik. Algemeen hoor van de mensen dat ze dit wel een van de mooiere vierdaagses vinden.
1: Ja. Nou, het dwargels dit kleren, de gezelligheid kan maar komen. Jim Gewoller, Jochting, 50ste editie, denk.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Dus daar gaan we voor.
1: Eerst is er maar de 44ste editie. Is de route gaan kleren die heel uitzetten? Of moet je hem nog de laatste puntjes op die zetten?
3: Nou, wij zijn nu net begonnen met het uitzetten van de route.
1: Ja, nou dan zie ik je ook net langer storen, Winters.
3: Nee, want anders komen we halen de fietsen ons straks in.
1: Ja, dat mogen we net gaan, hoor.
3: Nee.
1: Ik wens je hem de komende vierdaagse heel soort willen daar in Appelskeer.
3: Dank u wel.
1: Lammert Winters dus van de fietsvierdaagse van Appelskeer. Vanmorgen gaat het los. Wat de route uitzetten is, nou dat zal wel goed komen.

0: Now That We've Found Love. Het is 13 minuten van zon.
1: Onder op Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: Goed, zielen de scootjes van de IFKS op de Slettermermar. Besleerd is dat. En het kan volgens een spannende strijd worden. Juster wie het ook al spannend op het wetter bij Heeg. In de grote A-klasse woont Pieter Jellis Tjulker met de sterke Jerke. En in de B-klasse wie het benamen om het scootje Eben H. Ezer. Uit Dokkum. Dat gie om, vertelt skipper Willem Kramer. En die wie er wel even verschrokken.
3: Ja, niet best, hè. Ik ben alweer wat bekend.
4: Ja, van kisten uitlezen wat er gebeurt.
3: Ja, nou, wij winnen gelijk maar mooi aan het zielen op Heeg. En ja, toen kregen we... We gingen de ton een beetje zield mooi aan. En toen kregen we de win even rond. En toen... We hebben helaas omslaan met de hele raadzooi.
4: En is iedereen ongedeerd?
3: Ja, dat denk ik. Het eerste, we hebben een fut naar sugar. Dat liep op te tellen. Alle 15 man die aan boord winnen, die winnen ongedeerd. Dat nou, is altijd die geluk aan het mooi. Daar ben ik wel heel blij om achterhoud. En ja, dat is ook het best beteerd.
4: En wat het is keer?
3: Verder hebben we alleen een Brutsen zwart op de backboardkant. En voor de rest valt het tot nu toe mooi. Alles zijn gelukkig op tiert naar onder. En Siesling die er op tiert bij me uit sleepskip om eens weer door de hand te zetten. Dat is hartstikke super.
4: En is iedereen wat bekomen van de schrik?
3: Ja, we hebben de eerste beker alweer gaan. We zijn ook weer wat bekomen. Nee, dat is hartstikke best beteren.
4: Hartstikke mooi. En hoe zit dat? Training? Kies je hier voor trainen van een incident?
3: Ja, nou, we hebben wel eens om wel eens troppraat, maar we trainen er lauwe net voor. Nee.
4: Ik kan me voorstellen, als het gebeurt, wat mag staan dan?
3: Ja, nou ja, het belangrijkste is natuurlijk de meesten. Dus iedereen die, en dat is eerst nou weer gebeuren, dat iedereen die wie er heel voel op, dat slaapt nou weer goed op elkaar. Moet zijn dat iedereen oké wie. Nou, niemand gewond. Dus ja, dat is het eerste wat je aan moet. En zodra dat de meesten ook veilig zijn, dan geven ze dat ze volle mogelijk materiaal rijden kennen.
4: Ja. En hoe komt het nou de toekomst eruit te zien voor je?
3: Nou, ik hoop van de week gewoon lekker zielen, hè? Ja, zeker. Ja, en ik denk dat we net op benauwd worden, maar een beetje voorzichtiger, ja.
4: Maar wie is dan wat overmoedig, misschien?
3: Nou, dat denk ik net, nee. Nee, dit was gewoon een hele vervelende samenloop van omstandigheden. Zoals ik al zei, we hingen de boei iets zo ziel, dus we hingen hem al rond. En toen, nou, die wind, dat was verschrikkelijk vlagerig. Hier, we zitten hier onder de wal. En dat werd hier verschrikkelijk raar om die BM heen. En toen kwamen we gewoon verschrikkelijk rond in. Nou ja, ik zeg hem al aankomen. We winden al aan het opstuurden. Maar, en de scoorderman, die ging dan knikjoen naar mooie luide giekekel in het wetter. En kon ik vrij weinig meer.
4: Is dit dan een beetje risico van het vak? Of hoe maak ik dit zijn?
3: Ja, toen komt de beste, zeggen ze wel eens. Hè? Maar ja, het is voor mij nou de tweede keer dat ik het mooi maak. Hier bij een oor aan boord, maar nee, ik hoop dat Jerk me bloedt. Dat wat zo zeggen.
4: Nou, en je maakt er vers van leert en dan maakt het goed komen.
3: Ja, zeker. Daar ging voor.

0: De Steve Miller Band en Abracadabra.
1: De media van de morgen.
0: Fijke had de Maaskrant nog voor hem lezen.
2: Het is een hele stapel.
0: Ja.
2: En ze gaan al je route hetzelfde.
0: Nou.
2: Nou, wat denkst. Strijd tegen vuur. Daar schroot de Telegraaf hoe. Mij verzelt ze een foto van de bestrijding van de brand, de grutter natuurbron in Limburg. NRC gezocht blusvliegtuigen. Om de verwoestende natuurbranden te kunnen blussen, snakt Zuid-Europa naar meer bijstand vanuit de lucht. Het AD heeft het oer het nieuwe normaal. Opwarming stoppen kan zeker 100 jaar duren. Aanpassen is het devies. En de Volkskrant die zei het gevolgen droogte nemen zinderogen toe. Ja, natuurbron in Noord-Limburg kon juist er snel uitrijden terug de droege omstandigheden. Overal in het land worden de effecten van de onhande droogte hield niet verder binnen te vernemen. En de extreem lege waterstand in de rivieren treft ik de vrachtveert en de landbouw. En ook de veertjensten hield niet meer veerpontjes en zo die matten ermee ophouden. We hebben het lang geprobeerd uit te stellen, maar zondag kon het gewoon niet meer.
0: En dat wetter, dat gaat maar omleeg, hè?
2: Het gaat maar omleeg. Dus hield iets verder. En in Zuid-Europa, daar binnen dus die grutte brand, ik onder oren in Griekenland. En ja, dan vind ik dat toch een bericht, Harm. Dat ken ik mij dan echt heel lelkom, meidje. Want wilens de Griekse brandwachtmeesting in de natuur de brand bestrijden, mij letterlijk gevaar voor eigen leven. Want er binnen dus al brandwachtmeesting omkwam. Ja. Onder oren de twee helikopters die op mijn koor botsten binnen, die het ontblussen wien. Maar dus wilens die brandwachtmeesting daar in de natuur ontwerp wien, criminelen hun auto's leeghellen.
0: Dat ben je.
2: Ja, het is verschrikkelijk. De landelijke vakboen, die spreekt ik van een onacceptabele situatie. Zelfs de chillen binnen onder de auto's voor het hellen.
0: Nou, hoe brutaal kun je
2: Nou, ik bedoel, die brandwachtmeesting die binnen der oeren en oeren bezig daar in spieren west.
0: In de warmte?
2: In de warmte, met een pak en alles om. Nou, dan wist helemaal kapot. Dan was naar hoesta, even bijkomen. En dan komst binnen een auto. En dan, ben het chillen er zelfs onder wij hellen. Het is echt, wie compenseert onze collega's die hun persoonlijke spullen vernield aantroffen? En Boon spreekt ik van een respectloze actie. Nou, ik denk dat wij dat wel onderschrouwen kennen. Maar ja, dit is er echt vier bij trouw. Doet mij trouwens denken aan de binnenzichtbeesten die zorgen dan naar berichten, overlijdensberichten in de kranten.
0: Ja, en dan gaan ze bij de meesten die op begrafenis binnen even toestel.
2: Dan breken ze in. Dat is, ik zou respect leren als ik wie net wat.
0: Ergens zit dan een flink stekje los.
2: Ja, dan wist ergens net helemaal een hest en peer afslagen mist, sinds maar.
0: Ja.
2: In Duitsland ben ze nou ik inderdaad van ja, de Rijn onder oren, dat pijl, dat zak het ik maar. Minder vracht op skippen, net langer sproeien en de auto even net wasje. Trotuitblauwen van Rijn en de onhoudende droogte. Maar Duitsland op randzoen. In München dreigt het een boete van 50.000 euro. Als toen Bigelix die zwembadje nog even bijvulst.
0: Zo.
2: Ja, nee, dat. Die grutte natuurbrand hebben we hier nog net. Maar ja, we hebben wel orenproblemen. Want ja, zijn Rijn is natuurlijk. Hè, dat is een levensader. Hè, een levensader. En op gewoon plakken stiert het historisch leeg. Manjit Jongs die het wetter nog maar 66 meter heeg op gewoon plakken. Ja, dat is echt wel. Daar kerst ik net mijn boordje meer varen voor zelf.
0: Nee, nou, ik ben zelf vriend Wieke in Polen. En in Slowakije op vakantie.
2: Ja.
0: Ik had er 14 dagen omheen.
2: Ja.
0: Op het begin van ons vakantie nam wij een doek in de Donau.
2: Ja.
0: Dat wie bij Krakau. Ik denk, oh, lekker fris even.
2: Ja.
0: Toen stierf het wetter bij ons kind.
2: Ja.
0: Op de laatste dag van ons vakantie. Ik denk, we zijn in Bratislava. Ja. Lid ik nou een doek nemen. Ik zit op hetzelfde plakken weer in.
2: Ja.
0: Het kwam hier niet eens meer onder knibbel staan.
2: Maar dan moest ik net doeken, want dan heb je problemen.
0: Maar in 14 dagen, als je dat wetter zakken is.
2: Nou, inderdaad. Dus in Duitsland dus ik, zitten ze van, oordij net in bad, neem een douche, liet het wetter net erin, had je je tos kunt poetsen, was je de auto net langer thuis, en dan kun je dus die boete krijgen van 50.000 euro. Maar dan ben ik in Wenders, die zitten van, dat wetter te kwart, dat is voor mij bullshit. Dat is een citaat, hè? Sinds ik net.
0: Nee.
2: Er is oneindig volle wetter, zitten ze. Nou, verbodene boetes zullen me een worst wezen.
0: Dan moet ik wel een beetje.
2: Als het nog zo'n braadwoest is, dan kerst hem misschien nog lekker van eten. Maar nee, dit is natuurlijk wel een beetje asociaal gedrag.
0: Dan moet ik wel griezen wat ik heb van die kriegenaar.
2: Een beker kwijt.
0: Een glas

0: Zeker.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nice en heftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme offensief.
1: Als toen de wijs wist naar huis.
6: Help, dit is eng.
1: Als het iets of vier is.
6: Hé, wacht je.
1: Of al lekker op de bank zit.
7: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
0: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Derdaan.
8: Wat we eigenlijk gedachten destijds toen dat oprichten waard.
1: Van de middag van Fjouwerontzijs.
6: En dan maar voorstappen.
1: Onderwijs.
2: En nu dit.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: Fjouwer 20 Oeren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
10: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankauto's spuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
9: Later vanochtend gaan er weer 2 blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. En vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
11: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
9: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky al onder meer als legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. En het weer, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 4 mei, nou in Friesland. Naast zijn we in Grauw, want het museum daar, dat zie ik het een nij plak, want oors mag het ermee ophouden. En er is muziek van Michael McDonald. Sweet Freedom, komt er aan.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van de
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Friesland van de Moor.
21: My Harm Wijstra.

0: Michael McDonald en Sweet Freedom.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Daar gaat hij, daar gaat hij.
0: Vertering de Snitswieken is net alleen op, maar ook in het wetter te vinden. De eerste haas van Meerhoer in Friesland van de Moorn. En we zijn ook in Grauw, want na zondag hier dreigt het museum daar de dwarren zoeten te matten.
4: Nou, wij weten dat we hier per 1 januari... 22 uitmaten. Ja, nu maar we dus zien dat wij uw mooie spullen die we hebben, dus uw collecties, dat we die ergens opslaan kennen.
0: Wat de dwarren net sluit, dat is Fijke Wouda.
5: Nee, de dwarren stien hier al hier. De stabiliteit van de dikken op Skielge stiet onder druk troch droegte en een viewershow bij Venray giet net troch vanwege de kans op brand en dat het verzelfde kruim mij diezelfde droegte.
0: Ja, het is wat al die droegte.
5: Nou, het is wat.
0: Komt er maar wat ontwaan, maar ja. Ik krijg vragen hoe het met u zijn maartvogel is.
5: Ah, nou en?
0: Ik ga jij dat er morgen weer van die jacht komt.
5: Wens je een feste dag. Ja, zeker.
0: Hier is nog nog een op vakantie.
5: Ja, die moet ik even rijst
0: hebben. Die moet ik even bekomen. Maar morgen hebben we al hier extra prijzen en maarsvogels dus.
5: Ja.
0: Voor de meesten niet op een prijzen zitten, waar.
5: We zetten even een bakje water voor hem kleren.
0: Ja, nou, domme net.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart, nou, Sipple Waaier. Goeiemorgen.
6: Een hele goeie morgen. Joghurt hebben op nij een tige warme simmerdij. Naast wat wolken is er een soort zinnen. Letter op de dij is er kans op een enkele rein of tong erbij. Het was simmel 30 om 32 graden. Door de hege luchtvochtigheid viel het brotse gewoon. De zuidenwind is meer zwak. In het midden draait de wind wat meer naar west-zuidwest. Na een warme jong zakken de temperatuur jong naar zijn jongetje om 20 graden. Morgen hebben een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. Daarbij stiet de matige en vrij krachtige zuidwestenwind op het water zelfs krachtig. Maar maximaal 24 graden is wat minder warm. Daarbij bloedt het meest droog. Meer hoe dat waar, hoor je al horen.
0: Nee, zondag hier met Museum Het van Friesland. In Grauw is dat de dwarren sluiten. Het museum hiert de romte, maar die hier die wordt op zijn door de eigenaar. En een nieuwe locatie, die er nog hield hij net. Het museum ziet een term voor eerst maar een romte voor opslag. De oplossing zou uiteindelijk een multifunctioneel centrum wezen, zei Bouke Hooghiemster van het museum daar in Grauw.
4: Wij binnen vanuit meerdere verenigingen er ook door aan de west om te commentaar een MFC, dus een multifunctioneel centrum, maar een heel soort organisaties daarbinnen. Nou ja, dat is ontnood aan het slagen, maar waar weet dat dat nou wel komt. En wij hier wel een plan B, dat we hier blijven in het Orgrid Nijhuis. Maar nou, wij weten dat we hier per 1 januari 22 uitmaten. Ja, nu maar we dus zien dat wij uw mooie spullen die we hebben, dus uw collecties, dat we die ergens opslaan kennen. En daar hebben we er ook met wanden. We hebben al wat rondom voen, dat we hinnen kennen. We hebben ook al een kantoorrompte, kennen we hier. Hier hebben we ik al, dus daar kennen we al te plak. Maar we moeten naar meer gaan. En dat maken we machinaal als bestuur. Maar ik mag de gemeente benamen, maar we zien dat we daaruit komen.
7: Ja, je zegt al dat MFC, dat komt wat dreig van de groen. Hoe kent dat?
4: Ja, dan zit je met verschillende organisaties. En je zit er natuurlijk, wij vinden een geschikte locatie in Grauw. Het juist in het centrum. Want wij als museum, en ook praat ik alleen nog over het museum, wij willen natuurlijk zo dicht mogelijk zitten waar wij denken de meeste bezoekers te treffen. En dat is toch in het centrum. Want de wettersport komt benamen vanuit de Marwaai en de Grauwaai. En ja, als wij dan een locatie hebben die ter dichtbij is, dan kennen we zowel de Grauwsters als de toeristen betjenen. Nou ja, ontnota ben we daar nog net in slagen. Maar ik zul de toekomst wat dat betreft net negatief te meten. Ik denk dat wij de verzwaringen maken dat we die locatie vinden. En de dochter Griff aansnijdt een mogelijkheid voor dat we zitten. Mooi andere organisaties hier in Grauw. Dat komt clear, daar zwargen wij voor. Nou ja, en dan kennen wij vanuit uw opslag die we voor hebben, kennen wij nooit zo'n nieuwe locatie daar. En dat zou prachtig werden. En daar hebben we natuurlijk ik de jonge Rijn van nodig. Hè? Want wij zijn een museum. En we zijn als bestuur ik al wat ouder. Maar wij willen het ik van de jonge Rijn ha, en die had de toekomst. En om heel eerlijk te zijn zit ik daar net doorheen. Daar moeten wij machinaal niet slagen.
7: Ja. Ah, dus nou, die jonge Rijn zit goed. De gemeente die werkt net zo wel goed, maar je hebt, ik word stiepen van het HCL. Jou het, maar nog hield hij het is er niet. Waar gaat het dan mis?
4: Ja, dat, zes dat maar, jou dat maar aan. Wij zijn al vanaf, denk ik, roef van 2020, binnen wij aan de gang om dat MFC ter stand te brengen. En de reacties daarop waren ik positief. Maar dan gaat het om een locatie. En dan gaat het erom dat je machinaal met een tal oororganisaties daaruit komen. Nou, want nota is dat net slagen, maar omdat ze daar is het misgang. Ja, dat waar ik naar rond aan.
7: Maar nou geef dus eerst voor eerst naar je een oropslag. Want het is net alles past er misschien in. Maar dat moet ik wat kosten. Hoe geef je dat financieel opvangen?
4: Nou, daar willen wij dus ik met de gemeente over praten. Wij hebben een goed contact met de gemeente. Wij een gedeelte van de hier die we hier nou betalen, wil ik betalen toch de gemeente. En wij hopen in goed oorlog met die gemeente, waarbij het HCL natuurlijk ik jet, hopen wij zodanig verder te komen dat wij opslag rond te vinden kennen, wij stikken opslag kennen. En my help van de gemeente. En dan teruggaan met het stribje naar een MFC in Grauw.
7: Dus dit is net de eind van het museum.
4: Ik hoop het net. En dat mat ik eigenlijk net. Want we hebben zulke bijzondere steken hier in dit museum. Die ben van Grauw van Safvolle Weerde. En ik van mensen die hier komen, dat zeggen ze ik al hier. Nee, het zou zonde wezen dat net meer tentoonsteld worden. Dus daar gaan wij vanuit dat dat klaar komt.
0: Bouke Hooghiemster van het museum in Grauw had dus moed.
1: De media van de morgen.
0: De meesten in de auto moet ik even moord horen.
5: Ja, als tenminste de Oosterdijk pakt. Want die is in beide kanten dicht. Er zijn technische problemen met een brege. En daarom is dus die Oosterdijk, de A-Zoan, is dicht. Verkeer moet omrijden via de Noordeerstpolder. Dus dan moet je ik via de A-Zoan, A6 en de A1. Dus hou daar al even rekening mee. Een steuring dus. Een technisch probleem bij de brege. Aan de kant van Den Oever. Ja, dat houdt in dat aan beide kanten dus de A-zoon dicht is. Nou, dan geven we naar Orendieken, Zeedieken. Oh. Zeedieken op Schielge, ja. Die staan dus onder druk. Terwijl de onhoudende droogte. De diekgraaf Luzette Kroon, die zei in de NOS. Als we niet kunnen managen voor het begin van oktober, dan hebben we een probleem. De grasmat op de dijken moet stabiel blijven om straks in het stormseizoen weerstand te bieden tegen hoge golven. En de droogte op Schielge is dan neer zo slim west, zo extreem om deze tijd heen. En enorm delslag te kwaad verzels. En ja, wij kunnen bij Glitsjirik hebben de IJsselmaar nog broeken. He, als er een te kwaad is, dan helst wat wetter uit de IJsselmaar.
0: Kerst het onvullen, ja.
5: Kerst het onvullen. Maar ja, dat kan op Schielge net natuurlijk. Want nee. Ja, dat is omringd toch zo het wetter. Dus de grondwatervoorraad op de Waardeneiland is beperkt en kwetsbaar, zei dus ik, de gemeente. En meestal wordt dus vregen om minder vaak te douchen. En ik zo min mogelijk de gewaaksen en ik de tuin te besproeien. Luzette Kroon die zei ik van we zijn altijd natuurlijk kampioen west om wetter al te vieren. Maar de laatste jaren zullen we dat wetterskip heel niet meer kampioen wetter bewaren. Maar weuren maten. Dus er is nevens wetterbedrijf Vitens. Geen reden om bang te wezen voor een tekort aan drinkwetter op het eiland. Dus dat valt gelukkig nog daar. Een treden van drinkwetter op Schielge wordt won uit een zwiert wetterbel onder de groen. En de rest komt binnen via een wetterleiding van de Verste Wal. Dus, en de zoetwaterbubbel is volledig gevuld.
0: Nou, dat is goed. Nee, dat glaske wetter van mij, dat
5: kennen we.
0: Dat kennen we.
5: Zeker. Ja, neem dan maar een stokje. Proost.
4: Ja.
5: Ja. En in het Limburgse verrijden zullen Joen een vuurwerkshow houden worden. Maar die gaat net erop.
0: Dat lijkt me net goed
5: dat
0: idee.
5: Dat lijkt me net heel verstandig. En de gemeente meldt vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. Gaat die vuurwerkshow dus net tro. In plaats daarvan is er een lasershow.
0: Nou,
5: dat
0: mooi.
5: Vind ik heel mooi werk.
0: Ja.
5: Dus in de buurt van Venray, wie juist er ik al een grutte natuurbron. Dus 20 bunder is daar van Engien. Dus om dan nog een vuurwerkshow te houden, dat die ik net helemaal past, denk ik.
0: Nee. Dat doen ze goed. De snitswieken die is in volle gang. Net alleen nog op het wetter, maar ik de neist. Dat jij dus verslagjouwer Dennis Terpstra zien bijdragen. Yes, naar Alex Warren, Fever Dream.

0: Alex Warren op Omroep Friesland met Fever Dream.
1: Simmer in Friesland.
0: Het is 20 uur zon. We binnen bij de Snitwieken vanzelf direct bij. Want de Sielerij die staat er centraal. Maar de Bad Vollemeer. Denk aan een rubberboordjesrace. Vier lieppen. Een prikkel eer mijn merken. En ik verticaal fietsen. Ja, wat dat dan inhoudt. Bij Elster Traap komt dan een beetje heger. Slag jou Dennis Terpstra, die weer erbij. Die vong twee zusjes op die dat verticaal fietsen bezochten.
2: Hoe wie het om in dat ding te stappen?
3: Best wel een beetje eng, want hij ging wel heel hoog. Maar het was ook wel leuk om te ervaren.
2: Wat is zo leuk hoor?
3: Nou ja, dat je het mooi het uitzicht kon zien. En dat echt, het was best wel grappig, omdat het fietsen best wel zwaar was ook.
2: Dus je moest wel terugtrappen?
3: Ja, dat zeker moest je doortrappen.
2: En wat vond je ervan?
4: Ja, eng. Want het was best wel zwaar, maar ik ben niet helemaal tot het topje gegaan.
2: Is je les van hechten vreemd?
4: Ja.
2: Maar hoe wie het uitzicht?
4: Dat was wel heel mooi.
3: Ja, je kon het bogenman zien en de hele kermis kon je ook zien. Dat was echt heel vet. Ja.
2: En is het voor herhaling vatbaar?
3: Jawel. Het was best wel leuk, ja.
2: En voor jou?
4: Het is wel te doen.
2: Vanzelfs kunnen merken net ontbreken. En meestal is van merken dus een zee ontbonkende muziek en flitsende lampjes. Maar speciaal voor meesken die net een soort prikkels kennen, is dat nou even net het geval.
5: We binnen op een kermis is net. Ja.
2: En waarom specifiek dit tijdstip?
5: Het is nou prikkelarm van 1 tot 12. En bij het 12 nou wat jongere ben en die vinden het gewoon heel fijn. Nou ja, dat het wat minder lawaai is. Zorgen we van de lampjes. Maar als de muziek te loeren is, dan is het al snel te volle. Ja.
2: Want oors is het echt lastig te dwan als de muziek op normaal volume stopt.
5: Ja. Ze hebben wel hun gehoorbescherming op. Dat vinden ze zelf heel fijn, want dan komen de prikkels minder uit binnen. Maar zelfs dat er dan wel het muziek is en dan kan het dan wel eens miswijzen. Ja.
2: Ga je hem vaak naar de Snake Week?
5: Nou, we beginnen wel altijd even naar de Snake Week kermis. En daar ben we vroeger ik wel maar opgegroeid dat we toch even een keer in de week naar de kermis gingen. En dat was die bijna ambitie mooi aan. Ja.
2: Want wat vind je hem vast aan wieken van de Snake Week?
5: Het is mooi dat ik hem ken. Het is een drokke wieken, hele leuke wieken. Ik vind het altijd ook wel gemoedelijk, maaier, toeristen en iedereen is eigenlijk gewoon de trokker heen. En dat is wel een hele fijne wieken, ja.
2: Nee, dit hier bij de Snake Week is de vierjeppen. Meestal een keer achter bij het bolwerk in de kunnen komen met de sport.
6: Nou, kom op, Jeppie, zet hem op. En daar gaat hij. Dan gaat hij hard aanlopen en dan pakt de stok. En ja hoor, daar gaat hij. Oeh, lijkt het dat er ook.
2: Dat ging niet zo goed.
7: Nee, dat ging niet zo goed. Ik dacht altijd dat kikkers heel goed konden springen. Maar deze kikker moet nog even oefenen.
2: Je had hem bijna gehaald.
7: Ja, bijna. Ik was er wel, maar ik rolde toch nog door. Dus.
2: Wat ging er mis?
7: Ja, ik weet het niet.
2: Je ging wel aardig omhoog.
7: Ja, ik kon nog een stukje klimmen, maar uiteindelijk sprong ik denk ik te snel door. En toen belandde ik in het water.
2: En dan ook nog in een kikkerpak?
7: Ook nog in een kikkerpak. Ja, hij is best wel zwaar. Ik kan mijn hoofd bijna niet optillen. Maar... Nee.
2: Heeft dat er misschien mee te maken?
7: Ik denk het wel, ja. Ja, uiteindelijk was dat best wel zwaar en rolde ik nog sneller door. Dus, ik ga nog even oefenen.

0: Het is de Poolse groep Kuba i Kuba. En Stigni Lato. Ja, dat is weer een plaat die ik flin wieken vaak heb op de Poolse radio.
1: Ja, ik moest zeggen, die hebben hier nog net zo vaak.
0: Nee, maar dit, ja, dit doet me nog even te denken om flin wieken. Doe ik nog vrij.
1: Ja, heel.
0: Het noemen waar het Gries draait op de Poolse radio. En dan stiet daar...
1: Klonk ik wel lekker, mag ik zeggen.
0: Hij ging listen. Ja. Kuba i Kuba. Het binnen, ja, net van mijn neven of zo, die Jacob. Koep.
1: Oh, Jacob. Op die manier. Ja.
0: En het noemt me, ja, wat is jongen, ik had even opgezocht, dit een beetje onzimmer leefde die het voorbij gaat.
1: Oeh, nou dat mij we net hoopje.
0: Nee, laten we de leefde maar in horen.
1: Precies.
0: Het is al gast wel jouw wachten, dus het friske ijs komt erom.
2: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
3: Zinnebril?
2: Check.
3: Badkleren?
2: Check.
3: Slippers?
2: Check.
3: En Friesland?
2: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
3: Omroep Friesland.
2: Past dus altijd in de koffer.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is precies jouw wachten. Dit wat Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Ik begin even met een verkeersbericht, want de Oosterdijk docht zijn naam eer aan. Door een steuring in de bregen bij Den Oever is de Oosterdijk in beide richtingen dicht. De ANWB riet verkeersdeelnemers aan om via de Noord-Eerspolder om te rijden.
0: Ja, hij doet het wel.
1: Hij doet het. Ik zit maar op die knop te drukken.
0: Maar hij is die dicht. En ik stiek dicht, dus nog één keer.
1: En wie er?
0: Zo.
1: De politie in Drachten had justjoen op de Oeterper verlaat. Twee winkeldieven onholden, zie je het Jure Merklin stellen, die een winkel onder Leidiek. De beveiligingslabels ziet nog in de kleen. Een van de dieven zie ik nog op een stijl fiets. Die is, lykas de kleen, in beslag nam. De beide dieven zitten nog vast. En een zondag hier met museum Het van Friesland in Grauw de Dwarren sluiten. Het museum hield de rondte, maar die hier wordt op zijn terug de eigenaar. Een nieuwe locatie is er nog net. Het museum ziet het daarom voor eerst rondte voor opslag. De oplossing zou een multifunctioneel centrum wezen. Die plan binnen al zo'n 2000 jongetje, maar kom het dreeg van de groen. Bouke Hooghiemster van het museum.
11: Dan zit je met verschillende organisaties en je zit er natuurlijk, wij vinden je een geschikte locatie in Grauw. Het juist in het centrum, want wij als museum, en praat ik alleen nog over het museum, wij willen natuurlijk zo dicht mogelijk zitten waar wij denken de meeste bezoekers te treffen. En dat is toch in het centrum.
1: De abonnees van de Maaskrant, Niem Wommels, Jesterijn, Grauw en Warten, maar die hoort even geduld, hè? De bestelauto van de bezwager is van de morgen in een sleet langs de roede in Wommels bedaren. De bestuurder stapt uit om een krant te bezwaren, maar zegt zijn auto het wetter in Rolien. De kranten koenen droeg uit de auto helle worden en zult toch een orenbezwager bij de abonnees thuisbracht worden. Dat zult dus wel even letter wijzen. De bestelauto is toch een berger uit de sleet takelen. Er is niet te houden aan het scootje Ebenezer van Dokkum, dat juist er omsleeg in een wedstrijd van de IFKS. Dat zei skipper Willem Kramer.
8: We hingen de boei iets zo ziel, dat we hingen hem al rond. En toen, nou, die wind, dat was verschrikkelijk vlagerig. Hier, we zitten hier onder de wal. En dat werd het hier verschrikkelijk raar om die BM heen. En toen kwamen we gewoon verschrikkelijk rond in. Nou ja, ik zeg hem al aankomen, we winnen al aan het opsturen. Maar, en de scoorderman die ging dan knik jong naar mooie, luide giekekel in het wetter en kon ik vrij weinig meer.
1: Ja, de Ebenezer die schild in de B-klasse van de IFKS.
0: Dankjewel Fijke, meer nieuws kun je altijd vinden in de nieuws app of op omroepfriesland.nl. Aans hier op de radio, het waar.
12: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Bist toe aan een uitdaging? Die Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
15: Friesland van de Moor.
16: Mij Harm Wijstra.
17: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Fijn dat harkers naar Omroep Friesland. Dit is nog Jochen Oeren Friesland van de Moorn. En aansien in dit programma een verrassende ontdekking die dien is tijdens een groot onderzoek naar Koning Redbad. Maar eerst is het tijd van het Waberjocht. Hier is Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
18: Ja, een hele goeiemorgen, Harm.
0: De plaknacht voor mij, wat wordt dat?
18: Ja, mij eigenlijk. Ik. Wat hebben we dan een geluk dat dat toch wat taf voelt. Hè? Nou, de oude aan de nacht op plaknacht gesprutst. Nou, ik heb toch even gezien. De minimumtemperatuur bij mij belemmerd. Wie zandje komen jongen. In Bakkeveen zegt je komen jongen. En op stuit is die iets brechter, maar we 20 komen jongen. Nou, ja, plakken, dat wordt het joert ik. Want het is joert een vochtige dij. We hebben een hegere luchtvochtigheid. Maar bij helft van de zinnen wordt het joert 30 om 32 graden. We hebben koren giel, maar een hitte krijgt van zon ont 8. Dus dat is wel serieus. Nou ja, mensen die minder gezondheid, maar de luchtwegen, ja, die moet ik extra rustig horen van successen joert. Want ja, het is echt hit. Naast zinnen heb ik wat wolken. De kans op een enkele rein of tongerbui is er, maar ik weet het net. Ik heb er net zo volle verduusje in. Maar leven hopen voor de natuur dat het ook gebeurt. Nou, de zuidenwind is meest zwak. In de midden draait er wat naar west, zuidwest. En ja, zoals we dit december al langer meemaken. Het is wel lang warm. We kunnen wel buiten zitten. En de temperatuur zakken de komende nacht. Ik ben als een jongetje 20 graden. En ik denk dat het op plakken gesproken. Dat het misschien wel wat plakkeriger is nog dan de oude aan de nacht. Omdat de luchtvochtigheid wat heger is.
0: En morgen dan?
18: Morgen verorent er wel wat. We hebben morgen een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En de wind, die het dus letterlijk per dag joelt, al een beetje draait naar west, zuidwest. Die neemt momentan, die wordt matig, want vrij krachtig. En op het waard betekent krachtig. Dat jouw toch wat een verkoeling. En temperaturen, die rennen likwijls nog op naar maximaal 24 graden. Aan het begin van de midden. Letter in de midden kwalt het een beetje oud. En ja, op nij bloedt het meest droog. Want we zijn wel een keldfront. En een keldfront jaalt meest een tijd voor zijn bui. Maar ik ben bang voor dat het morgen... Gewoon meest droog bloed. Dus de droogte houdt aan. Maar het voordeel is dat het wat minder warm wordt.
0: En die temperaturen, ben die de dagen daarna ook wat leger?
18: Ja, toen je dan geven mij een westelijke wind. Dan kan er ik een buiken vallen. We hebben dan iets meer invloed van de zee. En nou een enkele bui en de temperaturen. Die dalen, die zakje naar zo'n 22 graden. Nou, dat is denk ik heel prettig. Dan kunnen we wat bekomen. En een mooi voordeel is ik dat het in de nachten ik allemaal wat minder warm is. Dus dat is goed nice. Nou, op vreed heb ik een hele rijstige dij. Met een matige westenwind. De temperatuur voelen erin weer op naar zijn 22 graden. En dat is eigenlijk op stuit normaal voor deze fase in augustus. En ja, en als ik dan nog 40 zocht, dan zullen we eigenlijk het komend weekend dat we weer beziekte krijgen. Van net een depressie, maar van een hege drukke gebied. Dat betekent geen buien, maar op nij wat warmer, simmerwaar. Dus ja, de droogte, dat ben we droog mee. En ja, ik heb juist er al even shown in jou, wat wie er nou, ik meen een 115 mm rein werd te kwad. Ja, en voorlopig komt daar geen verhoring in, want het bloed simmersk.
1: Dankjewel, Sibbel, en hoffelijke dag, hè?
18: Ja, graag die eens. Jemek.
1: Willem die stuurt niet een bedoeltje. Willem Gjaltema die zegt, goeiemorgen Harm. Het wordt een mooie dag om stil te lezen. Ja, goeie tip. Ik kan me wel een tip nog even voor omstuurt. Wol trogaard in je, Willem.

0: In december van Jochne Santos stierde de Zweedse groep ABBA in de studio om dit nummer op de plaat te zetten. En wat waard het een dikke hit. Gimme, gimme, gimme van ABBA.
1: De exacte tijd is...
0: 18 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Ja, Azen, dan is de start van de Jellekse fietsvouwendaagse van Appelskeer. Dat is een evenement wat al jaren houden wordt. De 44e editie die we duurt... van start gaan. Startpunt is het restaurant Le Coq, bekende plak in het dorp. En ik praat er verder over met bestuurslid Lammert Winters van die fietsvouwendaagse van Appelskeer. En goeiemorgen, Winters.
3: Goeiemorgen.
0: Je bent op dit tijd de route aan het uitzetten, dacht ik. Hoe zocht die route eruit?
3: Nou, we gaan vandaag van Appelskeer richting Oosterwolde, Donkerbroek en de langere afstanden Wijnjewoude, Bakkeveen, Siegerswoude. Dus het Friese land wat in.
0: Ja, nou, dat klinkt goed.
3: Ja.
0: De 44e editie alweer. Bij stilsteen, want het is wel een mooi getal, toch? 44.
3: Ja, we gaan wel even een paar extra dingen doen. Voorheen hadden we altijd een draaiorgel. En dat hebben we voor vanmorgen bij de stad ook weer kunnen regelen. Dat de mensen met draaiorgelmuziek kunnen vertrekken.
0: Ja.
3: En wat extra... prijsjes in de verloting en toch wel wat extra dingen.
0: Ja, toch even daarbij stilstaan, want 44 edities, dan kun je maar jocht spreken van een traditie, die fietsvouwendaagse. Ja. Nou, hebben we net het waar, Jet. Het wordt de komende dagen toch aardig warm. Ben je daar nog speciaal op taart?
3: Ja, we hebben wel wat allemaal flesjes water geregeld voor de mensen die ze mee kunnen nemen. En verder, fietsen valt vaak nog mee met de warmte. Dus we zien wel.
0: Zo mag het dan ook wel wat. Hoeveel deelnemers hebben we deze keer?
3: Nou, wij hadden een 300 voorinschrijvingen. En de meesten die schrijven toch op de dag zelf in. Dus dat is vanmorgen even afwachten. Wat er op afkomt.
0: Dat is wel even
3: maar
0: spannend.
3: Maar wij rekenen toch wel weer zo'n 900 of 1000. Daar hopen we eigenlijk wel op.
0: Ja, in Verlinde ken ik wel in mijn geheugen nog griffen dat het volle meer ging. Dat er wel zo'n 2000 mee dien.
3: Ja, wij hebben wel boven de 2000 gezeten, ja. Okay. Maar dat is sinds corona is dat hard teruggelopen.
0: Sinds corona, zeg je? Wat is dan de verklaring?
3: Nou ja, toen is er toch wel een hoop veranderd, denk ik, op heel veel gebieden.
0: Gaan mensen de fiets voor dien of had hij wat oorskocht?
3: Nou ja, en de mensen die moeten wat langer doorwerken.
0: Ja.
3: En wij zijn ook, het is een bepaalde doelgroep die mee fietst. Dat zijn de wat oudere mensen. En die moeten wat langer doorwerken en dan gaan ze wat andere dingen doen misschien.
0: Zoals?
3: Nou ja, wat meer op vakantie en... een campertje kopen.
0: Ja, en dan wordt de fietsvierdaagse geschrapt uit de agenda.
3: En er is natuurlijk een heel groot aanbod van fietstochten en vierdaagsters en dat soort dingen.
0: Ja, maar dan ben je volle mensen meer bijkamers 44 juli natuurlijk.
3: Ja, mensen kunnen via internet heel veel fietsroutes zelf kiezen. Dus daar hebben we wat concurrentie aan.
0: Wat is dan voor jou toch de charme van die fietsvierdaagse van Appelskeer?
3: De gezelligheid wel, denk ik, die de mensen aangeven te ervaren.
0: Is het oor zoals een orenfietsvierdaagse?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk zelf niet zo, want ik fiets niet zoveel vierdaagse.
0: Nee.
3: En deze week kom ik dus ook niet aan fietsen toe.
0: Je bent meer van het organiseren, Winters.
3: Ja.
0: Ja, want dat had ik...
3: Algemeen hoor van de mensen dat ze dit wel een van de mooiere vierdaagses vinden.
0: Ja. Nou, het dwargel zit klaar, de gezelligheid kan maar komen. Jim Gewoller, Jochting, 50ste editie, denk.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Dus daar gaan we voor.
0: Eerst is er maar de 44ste editie. Is de route gaan kleren die heel uitzetten? Of moet je hem nog de laatste puntjes op die zetten?
3: Nou, wij zijn nu net begonnen met het uitzetten van de route.
0: Ja, nou, dan zie ik je net langer storen, Winters.
3: Nee, want anders komen we halen de fietsen ons straks in.
0: Ja, dat mogen we net gaan, hoor.
3: Nee.
0: Ik wens je hem de komende 4 dagen heel soort willen daar in Appelskeer.
3: Dank u wel.

0: Een dikke hit waren het nooit in Jotje Zone 80. Holle mooi Nederlandstalige simmerdonder van Splitsing. De band van Peter Groot Kormelink. Eén zomer lang.
1: Goeiemorgen. Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Hoorn.
0: Er is een verrassende ontdekking die hem tijdens een groot onderzoek naar koning Redbad. In een lied uit de 8e eeuw wordt een verhaal verteld hoe koning Redbad die een droom had over Valhalla. Ja, Valhalla, dat is een mythische soort van hemel van de vikingen. Dat werd voor het eerst melding van die waard in de 9e eeuw. Maar nu blijkt dus dat koning Redbad 100 jaar al over Valhalla dreemde. Onderzieker van de Fryske Academie Han Nijdam die vertelt hoe deze ontdekking.
3: Sinds 800 jaar is dat opgeschreven en wij denken dat dit een lied weer van Redbad en Woden wat in Oost-Friesland, want dat die nog vrij, dat die nog net veroverd door de Franken, zongen is oer Redbad, die het hem net dopen liet en die daarom als blenning in het hiernamaals van Woden kwam. En dat is dus Valhalla en de beschrijving van een gouden paleis en alles strikt mooi wat we letten van Valhalla. Dus we gaan jeder als Scandinavië gaan wij de eerste attestage van Valhalla te pakken.
4: Ja, want wanneer weer die van de vikingen?
3: Die is ongeveer een eeuw letter. Tussen 800 en 900. Dus we zijn 50 en 100 jaar jeder als de eerste. Maar dat is dus de opskreunen boan binnen jonger. Maar dat is dan skaldenpoëzij. En die wordt dan datjerre. En dan komt in de 9e eeuw komst uit. Nou, wij zitten dus mooi 50 en 100 jaar. Maar een keiharde vita die het echt datjerre is in die skreun.
4: Ja, dus het is omskreun in een lied?
3: Het is een reconstructie van een lied. Dus er binnen 12 verhaaltjes opskreun. En die ben heel er is heel een christelijke draai onjoen. Van ja, hij wil hem net dopen litten, dus hij verstoort 3 dagen letter. En hij hier die dream. En ze woonen waarom. Waren een paar mensen waren uitgestuurd om te testen of het weer wieën. En ze kwamen waarom en hij wil verstoren. Nou, die verhaal dogen net, dus ze moesten heel omdraaien. En dan krijgt het lied van hij ziet de twijfelen, hij wie oud en ziek. Moet ik mij dochs dopen litten, moet ik oergeen naar het christelijke leeuwen. Wat zelfs een enorme krachtige push wie in die tijd. Nou, en dan verschijnt zien God, Woden. En die zegt, nee, doe dat nou net. Blijf bij die oude leeuwen. En dan krijgt van mij een prachtig hiernamaals. En dan wordt het op de inzoren wiezen testen, eigenlijk gedachten. Het is een reconstructie. Het is een reconstructie van een lied. En dan weet hij, oké, dit doogt. Ik krijg de blenning van Woden. En dan zette dat hele doopritueel in op touw. Wacht eens even. Als ik nou naar de hemel ga, zorg ik dan mijn voorouder erom? Nee, die zit in de hel. Nou, dan ben ik liever in de hel bij mijn voorouder als bij een steltje eerme christenen. Dus dat hele verschil tussen rijkdom, tussen de Friesen winnen bekend om haar rijkdom. Dus een heel soort goud uit de terpen komt. Een rijkdom die je macht. Dus die Redbad die zei, ik ben een machtige koning. Ik haar goud. Dat maat ik maar een paar van die stumpers van christenen. Zoek ze wat. En doe keer ze dus voor het leeuwen van zijn voorouder. En dat we hier, dat paste perfect in die spanning van eind 8e eeuw. Werd het de Franken en het christendom opkringen. Stik van Friesland al veroveren haar. En dan in het eerste is het nog vrij. Ze skurken dan echt in de Saxen aan. Want Karel de Grutte die had een heel soort maar de Saxen echt te stellen. Dus al je opstanden zou verdienen en krieg. Dus ja, in die context past dit perfect.
0: Van september al er een tentoonstelling in het Fries Museum dat het Limmersverhaal van koning Redbad centraal staat.

0: Het is wel waar voor het strand, toch? De Beach Boys, nummertje in 66 en Barbara Wren.
1: De media van de morgen.
0: Ik denk dat die in de oren media horen, Feike.
2: Nou, onder andere de Tour de Femme. Dat is de Tour de France voor vrouwen. Die is op dit moment volop gaande in Frankrijk. En juster het de Noorse Sigrid Haugset het skeerdenskreun. Want zij is de eerste Noorse die eer een etappe in de Tour de Femme woon het. En ik voet hem dadelijk de gele trui on hem mij. Dus, maar ja, zelf dacht ze van, ik zou wel twat worden. Want ja, ze lijkt wel op kop.
0: Ja.
2: Maar ja, ze zeg ik, de vrouwkampioene Lotte Kopecky onkom. Toen dacht ze van ja, in haar gedachten zei ze al van, of dacht ze al van, tweede is ook heel mooi, toch? Dus, maar ze had alles jong. En nou, ze hier nou en ik nog een heel mooi interview. Leer ik even een stukje van Jere.
3: I was so dizzy at the end. I know my boyfriend will be so angry at me for not celebrating, but I could not lift my arms off the bike. It was impossible, but yeah, I didn't think about that.
2: Ja, zo mooi. Ze zei, ik wie zat doen ze rondeind, want ze had haar heel dat joen en ik in die waarde daarvoor zelfs. Mijn vreugde die zal wel leuk op me worden dat ik net juicht, hè, doe ik over de finish gier. Maar ik kom mijn jarm haast niet meer optillen, zo weurig wie ik. Dus dat wie ik wel te zien op die beelden. Dus je is nog wel in je jarm een beetje omheen gier.
0: Maar helemaal leeg.
2: En ja, en daarna lees ik echt op een groen heel dat uitgeteld. Dus die had alles joen, maar nou, het had van tutten dingen. Dus
0: zit ik nog niet Frits Linke in, hè? Want Anouska Koster zit in hetzelfde team.
2: Die zit in hetzelfde team. Dus
0: die riet dan in het tjenste van zijn kapvrouw.
2: En ze ben ik altijd heel blijd, hè? Dus dat ze een teamgenoot wint. Dus dat is altijd wel mooi om te zien. Harm, soort Safir komen, soort Savezen. Dat Louis van Gaal. Werd bondscoach werd.
0: Nou ja, hij had hem zelf oorbeen, hè?
2: Hij had hem oorbeen. Ik wil de KNVB altijd helpen, zei er. Ik denk ook dat Nederland eventueel nog altijd Europees of wereldkampioen zou kunnen worden. Dus ja, hij had hem zelf onbeheerst. Sinds jongens, denk je dat weer goed, maar gelukkig. En ja, hij is nog altijd, ja, het bloedt wel een fenomeen. Natuurlijk, hij is al 3 keer bondscoach West. Laatste keer hebben we iets van 20 wedstrijden achter elkaar konden ze Oranje net verslaan. Dus ja.
0: Waarom net?
2: Waarom net? We hadden kunnen in hoes. En wat ik zeg is het bloot een fenomeen. Maar ja, hij heeft wel doel van zaken. Dat kunnen we net ontkennen.
0: Ik ben net echt een Van Gaal fan.
2: Nee,
0: maar,
2: hè?
0: Maar
2: nee.
0: Ik zou het wel doen.
2: Ik zou het zeker ik doen. Ja. Maar ik wil een liedse anekdote vertellen.
0: Nou, liet ze niet.
2: Nou, doe je die nog coach bij Ajax. En Ajax, dat zo dan het Senior Vinje spelen in het Abelense Stadion. En vooralgeend, dan mocht altijd een G-voetbal-elftal heen. Je mocht dan even zijn keuze in litten.
0: Ja.
2: En die waren dan met een bus, waar die naar van het Sportpark Kwarterwoord naar het stadion rijden. Onderwijs krijgt die bus pech. Dus die man wint helemaal de stuur voor zelfs. Oh, nou dat jit uw kans. We maken een vol stadion, maar we voetballen. Even zien litten wat we kennen. En nou jit het net terug. Nou, toen hij ze even online met Van Gaal. Zei van, Louis, dit en dit is er aan de hand. Wat doen we? We stellen de wedstrijd even uit. En die geen voetballer, die mag even verspillen kennen.
0: Joch.
2: Nou, mooi toch?
0: Bijzondere man, Louis Van Gaal. Nou, ik ben voor.
2: Ik.
0: Ik weet net hoe de harkers eruit tinken, lid maar even weet ik niet. In de app, 0620, Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen.
4: Personeel tekort? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via

0: Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
2: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
3: Ja, wij kwattingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
2: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
7: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
6: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
8: Enerzijds de Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
6: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Wout Zwijt, die stemt daar. Net een soort mensen die het tjen binnen op Louis van Gaal's bondscoach in Friesland. Nou, waar wit. Nog een oorke, Friesland van de morgen. Hebben we het aan snoer de viskers van Makkum. Want die, ja, die binden nog wol. Maar de vraag is, hoe lang nog? Want de eelviskerij op de IJsselmaar die kent totaal net meer uit. En er is muziek, aasen van Marianne Rosenberg.
10: Ik ben wie du.
9: Gezellig.

0: bent ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
4: De garage in jouw omkrieten?
5: Heimer, service en auto's. Is de vat Else.
3: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum. Voor de toekomst van Friesland.
6: Friesland van de Moor.
7: Mijn Harm Wijstra.

0: Marianne Rosenberg, nummertje 24 en Ich bin wie du.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mij Harm Wijstra.
3: We hebben nu 8 voeken dingen en 3 van deze liedje voekjes. Nou, moest maar rekenen 20 per nieuw. Dat is heel slecht.
0: De visgesloot van Makkum, die 3 getuute sterren, die staan ze meer roer. En we zijn ook op het scootje Eben Haezer van Dokkum, de IFKS. Dat zielt in de B-klasse, maar juist er even net.
4: Ja, nou, wij winnen hier gelijk maagden mooi aan het zien op Heeg. En toen kregen we winnen even rond en toen... We hebben helaas omslaan, maar de hele raadzooi.
0: Jochem minuut nu 8, dit is Friesland van de Moorn. De Oosterdijk is nog altijd in beide richtingen dicht. Er is een technische steuring bij de stevingsloers. Dat meldt Rijkswettersteert. De monteur is onderwijs. Maar Rijkswettersteert kan nog net zeggen wanneer de steuring oplost is. Fijke Wouda, ik nog altijd om in de ochtendzijde van de Sjogers links. Goeiemorgen.
5: Jazeker, ja, goeiemorgen. Weest een oliebedrogen flink omheeg. Te heeg, vindt Amerikaanse president Trump. En verzet in Amsterdam zijn rijnbogen tegels.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nu eerst het waar in het kwad. Sibbele Waaier, een goeiemorgen.
6: Een hele goeiemorgen. Joghurt hebben op na een tige warme simmerdij. Naast wat wolken is er een soort zinnen. Letter op de dij is er kans op een enkele rijn of tong erbij. Het was simmel 30 om 32 graden. Door de hege luchtvochtigheid viel het brotse gewoon. De zuidenwind is meer zwak. In de midden draait de wind wat meer naar west-zuidwest. Na een warme jong zakken de temperatuur jong naar zijn jongetje om 20 graden. Morgen hebben een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. Daarbij staat de matig en vrij krachtige zuidwestenwind op het water zelfs krachtig. Maar maximaal 24 graden is wat minder warm. Daarbij bloedt het meest droog. Meer hoe dat waar, horen jullie horen.
0: Voor de viskers van Makkum is het eigenlijk net meer mogelijk om rond te komen van de eelvisserij op IJsselmar. Dat jij de uw verslagjouwer Hajo Bootsma, want die wie in de haven van Makkum.
7: Makkum zit voor mij synoniem aan het skip mooi. De won ervoor. Won 38. Douwe, die is van jou, hè?
3: Het weer vroeger van Wonserdeel. Het is nou Zuidwesthoeken worden.
7: Ja, maar dan zet je hem er net. Is SWFDL, hè?
3: Nee, want dan moet alles weer verloren worden.
7: Nee, dat mag maar net. Want won, dat, ik vind won ik wel wat haven trouwens.
3: Ja. Nou, dat is een hele wat al. Nou, won.
7: Won 38.
3: Won 38, ja.
7: Hoe lang doe je het al?
3: Ik doe het van mijn 17 jaar al. Ik ben nu 66.
7: En je doet het met mijn broer?
3: Mijn broer, ja. En broer, mijn broer is... Ik al bijna die is 70 hier. Dus deze generaties die heeft straks ik uit. En,
7: wat met jou, Mark Vreje?
3: Ik ben 60.
7: Dat is hartstikke een pensioen toch?
3: Ja.
7: Nou. Ging je als kipper nog een pensioen?
3: Nou ja, we moesten van die zaken zwaar hier nou. Financiering moest, financieel moest het zelf van die zelf zwaar hier. En ik doe er zelf een oude werk bij. In de bouw, in de gips. Gipswand en plafond. Nou, dat ben nooit gedwongen. Wie je dat eigenlijk vond? Want we zijn toen, het is een heel lang lied. Moesten we beperken. We moesten de beste man van ons drogen. Dat was september, oktober, november. En daar moesten wij eigenlijk 12 rijden van ons inkomen verzinnen. En dat hebben ze toen maar die hielstand omheen te krijgen. En dat toen er ook ging. En we zullen altijd bij wat waarom krijgen, maar we krijgen nooit bij wat waarom.
7: Nee, dat is vaak, hè? Had je wat kwijt, had je. Ja. Wanneer krijg je wat waarom?
3: Dat, ja, weet ik. Dat is straks met de boer niks, ja.
7: Wat vind je nou, je primair, weet je, om op visken, is dat echt, is dat nog eel of is dat poen?
3: Eel, ja, poen. Wij visken altijd poen bij het westen. Als er nog wat zee en het wat heeft, dan ben je kilo's. Wij zijn echt poen. Nou, maar ja, het is nou heel slecht. Omdat je lege wetter staat en een verkeerde wind. Maar je moet een zuidwestelijk windje hebben, zuidelijk.
7: Ja,
3: hij zit nu altijd in de noordhoek en noordoost. En dat is de verkeerde wind van hier.
7: En dan gaat de vis gevoerd? Hoe zit dat
3: dan? Ja, dan stroomt erin verkeerd. Die gaat dan naar Wieringen toe, naar de oever. En wij moeten stroom aan deze kant uit, hè. Dan maak hem toe.
7: En je kunt net even naar Wieringen toe?
3: Nee, we is vijfste plakken in de Oosterdijk.
7: Ja, maar dat ben voor de duidelijkheid, hè. Want als je over de Oosterdijk rijdt, dan zul je vaak wel die pijl niet weten staan.
3: Ja. En daar staan die grote voeken tussen. En het keerwand heeft hij daar. Nou, dat is net televisie, ik is het net zo heet.
7: Ik kan het zien, maar keer, want het is in principe gewoon een
3: keer, want dat zegt ze uit. En dan moet ze belang zwemmen en dan gaat ze naar de voeken toe.
7: En dan hoop ze dat er wat in zit.
3: Ja.
7: Maar als dan dagen dat je hem nou een paard ging en dat ze bedelgen is, dat ze al wist van het is het net.
3: Nee, maar ja.
7: Dan wordt omheen gehaald als dat er niks in zit.
3: Het is een verrassing, maar de jongen wordt heel slecht. Zo slecht hebben we het nog net gehad, verteer.
7: Überhaupt wat ophellen dan, of weet je het helemaal niks?
3: Nee, helemaal niks. We hebben nu 8 voeken dienst en 3 van deze liedje voekjes. Nou, moest maar rekening 20 per niel. Dat is heel slecht.
7: Dat is net zo vaar.
3: Nee, dat nee. Maar ja.
7: Dus dat is echt een economische tik voor je?
3: Ja, voor u zeker, ja. Als je bijna gelukkig dat alles een leek spultje is. Want als je nog een soort schuld hebt, dan kan het net meer, nou. Als de, wij maken nog maar anders 5 maanden op IJsselvisky.
7: Maar nou is er een hele discussie, want de IJsselmarkt, dat wij nou eigenlijk op Utrecht, dat is het zwierwetterreservaat van Nederland, of het is, wat is het, de bufferopslag. Er moet eigenlijk nog wat bij, een wetter.
3: Ja,
7: is dat voor je dan positief?
3: Ja, maar ze kunnen beter wat heger horen, maar als ze ben bang wat er dan een dikke westerwind komt, dan kan het wetter net futspuien.
7: Nee, want is weer dan stuurt het weer op de makkamta.
3: Ja, ja. Ja.
7: Alles uit consequenties, hè? Ja,
3: consequenties. En binnen is het beter, ik wat beter, heger wat hoger. Als je waar nou zit, iedereen zit er mooi.
7: Iedereen gaat droeg.
3: Iedereen gaat droeg, ja.
7: Hier is nog een oog.
3: De boeren zitten mooi, maar de bouwboeren niet. Maar net sproeien. Ze is dan krijgt weer volle meer bacteriën in het water en alles, algen en spul.
7: Maar de rooien.
3: Rooien, ja.
7: Nou ja, en de wien de andere kant op, hè?
3: De andere kant op, ja.
7: Westen wien en dan krijg je goede vangst.
3: West of zuidelijke wien, dan krijgen we een betere vangst, ja.
7: Dus die skier is van de viskerij in Makkum.
3: Die steert uit.
7: Ja. Steert uit?
3: Ja, die steert uit. Er is straks, nou, wij horen misschien toch weer hierop of over 2 hier. En dan is er nog in. Dat is Hans Poepjes nog, de Monsant Zandig. Die visken dan alleen op Wieselmaat nog.
7: De laatste der Mohikaan.
3: Ja, de laatste. Ja. Ze hebben uiteindelijk een beetje kapot maken om die mannen draaien. En ze hebben nooit compensatie. Want dat, de eerste jaar was knap compensatie. De tweede jaar werd de held. En de derde jaar koest er niks meer mooi. En nu krijg je niks meer. Red die maar.
7: Red die maar. Fisk je maar en zeg maar wat je hebt.
3: Ja, ja.
7: En zie je het in die paar mannen, dat is meest.
3: Ja.
7: En dan is de wien draaien.
3: Wien draaien, ja. En ik moet erbij werken. Over werk. Dus we hebben net een Mike op snoep is fisky, hè. Maar dan ben ik wie eerst 50 netjes. En dan zijn nou ik nummer 8. En dan kan je spreken met mijn officier niet.
0: Zijt Douwe de Haan van de WON 38. Een van de laatste viskers van Makkum. Dus de bijdrage hier van Hajo Bootsma.
2: De media van de Moor.
0: Ja, die Osserdiek, die is ook in de buurt van zelfs van die viskers van Makkum.
8: Ja, nou, de zee maar steen. Want ja, als we even op die Osserdiek showen, er staat een file van 15 kilometer in de richting van Den Oever. Er is een steuring in de Stevinsluizen aan de kant van Den Oever. De Osserdiek is in beide richtingen aansluiten. Ja, er is wel een monteur onderwijs. Maar ja, die maakt nog zijn werk nog dwaan. En intussen staat het verkeer omrijden via de polder. Maar ja, dat heeft dus een deel van de mensen dat Nijs had het net bereikt. En die staan nou in die warmte. Tenminste, ik hoop dat het nog net al te warm is op dit moment. Maar staan ze ver. Dus 15 kilometer file in de richting van Den Oever op de Oosterdijk. Dan heeft het Saoedisch staatsolieconcern Saudi Aramco in het tweede feinsjaar een flink hegere winst behellen door de bot omheegeende olieprijzen door de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz. Zij omzielen die blokkade door olie te transporteren via een pierpline naar de Rere Zee.
0: Ja, dat doen ze toch.
8: En dat doen ze toch, want de winst die weer 29 miljard euro.
0: Oh.
8: Ja. Dus,
0: miljard, hè?
8: Miljard, in een feens hier, hè? Dus ik ben er haast even stil van. Hoe de eerste eerhelte waar een winst van 58 miljard euro boekt. Dit is echt onvoorstelbaar. Amerikaanse gas- en oliebedrijven, ExxonMobil en Chevron, die hebben enorme winsten maken terug die brandstofprijzen die omheen gingen binnen. En wij betalen die dat uiteindelijk.
0: Dat
8: en
0: mal.
8: Ja, en de Amerikaanse president Donald Trump, die vindt er wat van. Hij vindt dat ze te volle winst meidje. En ze gaan een deel daarvan teruggeven aan het publiek. En ze moeten de prijs aan de pomp, de consumentenprijs, verlagen, zei de president. Ik weet net hoe volle invloed dat hij daar
0: maar heeft. Hoe zal hij dat bereiken?
8: Ja, dat weet ik dus ik net. Maar hij roept wel vaker wat.
0: En hij is gelijk van vredeswarkie.
8: In Vierhouden van de Goeden. Ja, zeker. Maar goed, nou zo is het haast een keer willen dat hij gelijk krijgt. Maar goed.
0: Hij heeft wel een punt.
8: Hij had zeker een punt, inderdaad. Dus ja. Ja, en nou hest in Amsterdam-Zuid hest de Churchill-lenen. En daar hingen een heel soort regenboogvlaggen. Dat wie zei, dat wie een bewender, hier zijn vlaggen uithingen. En die is stijlen en vernield. En toen hij andere bewenders zijn van, wist wat? Wij hingen al hier vlaggen op. En dan hing je zo'n dik 100 vlaggen. Bij 100 huizen hing je dan die vlaggen. En nou was er dat, want die ging uiteindelijk ging die weer vlot. We die vertellen. En nou was er dus toch een soort van permanente... aandacht daarvoor. En er was 100 speciale Pride tegels onderlezen in het parkje wat in het midden van de dijk leidt.
9: Maar nou, de maar.
8: De, ja, zeker. Want er zijn ook bezwierschriften in tjen. Want de binbewoners die zeggen, ja, maar ho even. Dan wordt het een soort van permanente looproute. Dan wordt het een toeristische attractie.
0: Ja, dan wordt het heel drok.
8: En dan kennen wij de rest hier, die kennen we wel verjitten. Dus er is nou toch wel wat. Ze zien wel achter het idee erachter. Alleen, ze zeggen, moeten wij dan dat alle keer op uw schouders nemen? En, ja, daar ben je voor en tjens vanzelfs. Ja, aan de andere kant denk ik. Just in deze tijd van droogte moet je geen green vervangen door tegels.
9: Nee.
8: Dat zou wie zijn het. Nee. Dus misschien kennen ze daar nog even een tjens.
9: Ja.
8: Ja, wat voor kleur er dan ik op zit. Maar je moet geen green vervangen door tegels. Het maakt juist oorzaam.
0: Tegels vervangen door green.
8: Precies.
0: Zo is het. Als en dan riocht je de blik even op het scootsiesiel. De IFKS, je hoort bezig op het wetter best leert. Maar we wonen nog even weer rond naar Juster. Want toen ging dat scootsie van Dokkum om. Als niet eerst de skipper van Dokkum.

0: De beste muziek van Friesland komt voorbij in Friesland van de Moon. Marcel Smit, Jerry Smij, Elke Vrouw.
1: Omroep Friesland, Simmerie Friesland,
2: Scootsiesiel.
0: Joort zullen de scootsies van de IFKS op de sletten met Mark. Bij Sleert is dat in dat kindwolders een spannende strijd worden. Juist de wiederdekken al heel spannend op het wetter beheeg. In de grote A, daar woont Pieter Jelles Tjonker met een sterke jerk. En in de B-klasse agiert het verhaal van zelfs hoe de Ebenhaezer van Dokkum. Die Guillaume vertelt skipper Willem Kramer en die schrok daar wel even van.
3: Ja, niet best, hè. Ik ben alweer wat bekend.
4: Ja, van kerst eens uitlezen wat er gebeurt.
3: Ja, nou, wij winnen gelijk maagd mooi aan het zien op Heeg. En ja, toen kregen we in de ton een beetje ziel mooi aan. En toen kregen we de win even rond. En toen ben we helaas omslaan met de hele raadzooi.
4: En is iedereen ongedeerd?
3: Ja, dat is het eerste. We hebben een fut met sugar. Dat liep op te tellen. Alle 15 man die aan boord winnen, die winnen ongedeerd. Dat, nou, die zei die wie gelukkig net mooi. Daar ben ik wel heel blij om achteraf. En ja, dat is ook het best beteerd.
4: En wat het is keer?
3: Verder hebben we alleen een Brutsen zwart op de backboardkant. En voor de rest valt het tot nou te mooi. Alles zijn gelukkig op tiert naar onderen. En Siesling weer op tiert bij mij het sleepskip om eens weer door de hand te zetten. Dat is hartstikke super.
4: En is iedereen wat bekomen van de schrik?
3: Ja, de eerste beek alweer gaan. We zijn ook weer wat bekomen. Nee, dat is hartstikke best beteerd.
4: Hartstikke mooi. En hoe zit dat? Training, kerst hier voor trainen van een incident?
3: Ja, nou, we hebben wel eens om stroppraat, maar we trainen er lauwe net voor. Dat, nee, maar
4: ik kan me voorstellen, als het gebeurt, wat mag staan dan?
3: Ja, nou ja, het belangrijkste is natuurlijk de meesten. Dus iedereen die, en dat is eerst nou weer gebeuren, dat iedereen die wie er heel voel op, dat slaapt nog goed op elkaar. Moet zijn dat iedereen oké wie. Nou, niemand gewond. Dus ja, dat is het eerste wat je aan moet. En zodra dat de meesten veilig zijn, dan geven we zien dat we zoveel mogelijk materiaal rijden kennen.
4: Ja.
3: Ja.
4: En hoe komt het nou, de toekomst eruit te zien voor je?
3: Nou, ik hoop van de week gewoon lekker zielen, hè? Ja, zeker. Ja, en ik denk dat we net op een hout worden, maar een beetje voorzichtiger, ja.
4: Maar wie is dan wat overmoedig, misschien?
3: Nou, dat denk ik net, nee. Nee, dit week gewoon een hele vervelende samenloop van omstandigheden. Zoals ik al zei, we hingen de boei iets zo ziel, dus we hingen hem al rond. En toen, nou, die wien, dat was verschrikkelijk vlagerig hier, we zitten hier onder de wal. En dat werd hier verschrikkelijk raar om die BM heen. En toen kwamen we er gewoon verschrikkelijk rond in. Nou ja, ik zie hem al aankomen, we winnen al aan het opsturen. Maar, en de scoorderman die ging dan knik jong naar mooie, luide kijk al in het wetter en kon ik vrij weinig meer.
4: Is dit dan een beetje risico van het vak of hoe maak ik dit zijn?
3: Ja, toen komt de beste, zeggen ze wel eens, hè? Maar ja, het is voor mij nou de tweede keer dat ik het mooi maak. Hè? Hier bij een oor aan boord, maar nee, ik hoop dat Jerk me bloedt, dat het zo zeggen.
4: Nou, en je hem had er vers van leerd en dan maakt het goed komen.
3: Ja, zeker. Daar ging ik voor.

0: van The Birds en Jesus is Just Alright. Het is al haast weer Jel van Jon, dat betekent dat het Nijs uit Friesland komende wij is.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut door jou, Jon. Tiet voor het laatste nieuws uit Friesland. Hier is Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. De steuring bij de stevenslozen in de Aarsudiek liek het verholpen. Het verkeer begint weer te rijden. Terug de steuring ontstien een file van zo'n 15 kilometer richting Noord-Holland. Die file lost nou staren gewoon op. Onder de steuring kregen verkeersdeelnemers het advies om via de Noord-Eerspolder om te rijden. Er is een verrassende ontdekking dien onder een groot onderzoek naar koning Redbaard. In een lied uit de 8e eeuw wordt een verhaal verteld hoe koning Redbaard die een droom had over Valhalla. Dat is een mythische soort van hemel van de vikingen, dat voor het eerst een melding van dien waard in de 9e eeuw. Maar nu blijkt dus dat koning Redbaard het 100 jaar eerder al over Valhalla hier. Onderzoeker van de Friese Academie Han Nijdam over die ontdekking.
13: Wij denken dat dit een lied weer van Redbaard en Woden wat in Oost-Friesland, want dat hij nog vrij, dat we nog net veroverd door de Franken, zongen is oer Redbaard, die het hem net dopen liet en die daarom als blenning in het hiernamaals van Woden kwam. En dat is dus Valhalla en de beschrijving van een gouden paleis en alles strikt maar wat we letters van Valhalla hadden.
12: Van september al is er een tentoonstelling in het Fries Museum dat het levensverhaal van koning Redbaard centraal stiert. Zo'n 10 boeren had juist langs de A31 bij Frentje een protestactie gehouden tegen de stikstofplan van het kabinet. De boeren bleunen in de berm en het verkeer net hinderen. De actie bij Frentje is onderdeel van een reeks landelijke protesten die de afgelopen dagen houden binnen. Het gaat om acties van Agractie en Farmers Defence Force. Die willen dat het kabinet de plan inloekt. Voor de landbouw budgetten de plan een stikstofreductie van zo'n 44%. En dat zal grote gevolgen hebben voor de bedroogsviering van de boeren. De politie in Drachten had juist op de Oeterper verlaat twee winkeldieven onholden. Ze hingen het jure merkkleerstijl bij een winkel onder Leidiek. De beveiligingslabels zitten nog in de kleer. Een van de dieven zit ik nog op een stel fiets. Die is, likens de kleer, in beslag nam. En de beide dieven, die zit nog vast.
0: Dankjewel Feike. Meer nieuws uit Friesland kunt altijd vinden in de app van Omroep Friesland. En los op omroepfriesland.nl.
14: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
15: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de van Elsen hier.
16: Bist toe aan een nieuwe uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
17: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
16: Pak je koffie, bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
18: Friesland van de Moor.
19: Mijn Harm Wijstra.
20: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Nog een liedje jaloerke, Friesland van de Moor. Aanstaande hebben we de Snitwieken en het museum in Grauw. Dat dreigt de dwarnsluiten te matten. Hoe dat zit het eerst aanzien, want eerst hebben we het over de os. Vanzelfs, het waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
21: Ja, een hele goeiemorgen, Harm.
0: De plaknacht voor mij, wat dat?
21: Ja, mij eigenlijk ik. Wat hebben we dan een geluk dat dat toch wat taf voelt. Hè? Nou, de oude aan de nacht, op plaknacht gesprutst. Nou, ik heb toch even gezien. De minimumtemperatuur bij mij belemmerd. Wie zandje komen jogen. In Bakkeveen zegt je komen jogen. En op stuit is die iets brechter, maar we 20 komen jogen. Nou, ja, plakken, dat wordt het joort ik. Want het is joort een vochtige dui. We hebben een hegere luchtvochtigheid. Maar bij hulp van de zinnen wordt het joort 30 om 32 graden. We hebben koren giel, maar een hitte krijg van zon om 8. Dus dat is wel serieus. Nou ja, mensen die minder gezondheid, maar de luchtwegen, ja, die moet ik extra rustig om. Dan zoek ze ze joort. Want ja, het is echt hit. Naast zinnen heb ik wat wolken. De kans op een enkele rein of tongerbui is er, maar ik weet het net. Ik heb er net zo volle verduusje in, maar leven hopen voor de natuur dat het ook gebeurt. Nou, de zuidenwind is meest zwak. In de midje draait er wat naar west, zuidwest. En ja, zoals we dit december al langer maken, het is wel lang warm. We kunnen wel buiten zitten en de temperatuur zakken de komende nacht. Ik ben als een jongetje 20 graden en ik denk dat het op plakken gesproken dat het misschien wel wat plakkeriger is nog de oude nacht, omdat de luchtvochtigheid wat heger is.
0: En morgen dan?
21: Morgen verorent er wel wat. We hebben morgen een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En de wind, die het dus letterlijk per dag joet, al een beetje draait naar west, zuidwest. Die neemt momentan, die wordt matig want vrij krachtig. En op het water betekent krachtig. Dat jouw toch wat een verkwolling. En temperaturen, die rennen likwijls nog op naar maximaal 24 graden. Aan het begin van de midden. Letter in de midden kwalt het een beetje oud. En ja, op nij bloedt het meest droog. Want we zijn wel een keldfront. En een keldfront jouwt meest een tijd voor zijn bui. Maar ik ben er bang voor dat het morgen gewoon meest droog bloed. Dus de droogte houdt aan. Maar het voordeel is dat het wat minder warm wordt.
0: En die temperaturen, ben die de dagen daarna ook wat leger?
21: Ja, toen als je dan geven mij een westelijke wind, dan kan er ik een bui vallen. We hebben dan iets meer invloed van de zee. En nou een enkele bui en de temperaturen die dalen, die zakje naar zo'n 22 graden. Nou, dat is denk ik heel prettig. Dan kunnen we wat bekomen. En een mooi voordeel is ik dat het in de nachten ik allemaal wat minder warm is. Dus dat is goed nice. Nou, op vreed heb ik een hele rustige dui met een matige westenwind. De temperatuur waarin je weer op naar je 22 graden. En dat is eigenlijk op stuit normaal voor deze fase in augustus. En ja, en als ik dan nog 40 zoog, dan zoeken we eigenlijk het komend weekend dat we weer ziekte krijgen. Van net een depressie, maar van een hege drukke gebied. Dat betekent geen buien, maar op nij wat warmer, simmerwaar. Dus ja, de droogte, dat ben we droog mee. En ja, ik heb juist er al even gezien in jou, ik meen een 115 mm rein werd het te kwad. Ja, en voorlopig komt er geen verhoring in, want het bloed simmersk.
0: Dankjewel, Sibbel, en een hoffelijke dag.
21: Ja, graag, Dien. Jemek.

0: In de jaren 90 verschrikkelijk populaire band uit Scandinavië, Roxette en Listen to Your Heart. Mijn zondag hier met Museum Het van Friesland in Grauw mogelijk de dwarren sluiten. Het museum heeft nu nog een romte, maar die hier die is op zijn door de eigenaar. En een nieuwe locatie, die er nog hield niet net. Het museum ziet voor eerst dus een romte voor opslag. De oplossing uiteindelijk zou een multifunctioneel centrum wezen daar in Grauw. Maar die plannen die binnen er al zo'n 2000 jongetje. Maar komen maar net van de groen, vertelt Bouke Hooghiemster van het museum in Grauw.
1: Ja, dan zit je met verschillende organisaties. En je zit er natuurlijk, wij vinden een geschikte locatie in Grauw. Het juist in het centrum. Want wij als museum, en op praat ik alleen over het museum, wij willen natuurlijk zo dicht mogelijk zitten waar wij denken de meeste bezoekers te treffen. En dat is toch in het centrum. Want de watersport komt benamen van uit de Marwaai en de Grauwaai. En ja, als wij dan een locatie hebben die ter dichtbij is, dan kennen we zowel de Grauwsters als de toeristen betjenen. Nou ja, ontnota ben we daar nog net in slagen. Maar ik zul de toekomst wat dat betreft net negatief te meten. Ik denk dat wij de verzwaringen maken dat we die locatie vinden. En de dochter Griff aansnijdt een mogelijkheid voor dat we zitten. Mooi over organisaties hier in Grauw. Dat komt clear, daar zorgen wij voor. Nou ja, en dan kennen wij vanuit uw opslag die we voor hebben, kennen wij nooit zo'n nieuwe locatie daar. En dat is zo prachtig weer. En daar hebben we natuurlijk ik de jonge Rijn van nodig. Hè? Want wij zijn een museum. En we zijn als bestuur ik al wat ouder, maar wij willen dat ik van de jonge Rijn ha, en die had de toekomst. En om heel eerlijk te zijn, zit ik daar net doorheen. Daar moeten wij misschien al niet sluien.
0: De schilderij die staat centraal in de Stitswieken, maar daar bad ik van alles omheen. Denk eens aan een rubberbootrace, filiep en een prikkeleerme merken en ik verticaal fietsen. Ja, bij Elst Traap komt het dan een beetje heger. Dus verslagjouwer Dennis Terpstra die vonk twee zusjes op die dat verticaal fietsen bezochten.
2: Hoe wie het om in dat ding te stappen?
3: Ja, eng. Want het was best wel zwaar, maar ik ben niet helemaal tot een topje gegaan.
4: Best wel een beetje eng, want hij ging wel heel hoog.
2: Is je les van hichten vreemd?
3: Ja.
4: Ja, je kon het bogenman zien en de hele kermis kon je ook zien. Dat was echt heel vet.
2: Nee, dit hier bij de Snake Week is de vierjeppen. Meestal kun je achter bij het balwerk in de kunde komen, maar de sport.
5: Nou, kom op, Jeppie, zet hem op. En daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Dan gaat hij aanlopen en dan pakt de stok. En ja hoor, daar gaat hij. Oeh, lijkt het dat erop.
2: Dat ging niet zo goed.
6: Nee, dat ging niet zo goed. Ik dacht altijd dat kikkers heel goed konden springen. Maar deze kikker moet nog even oefenen.
2: Je had hem bijna gehaald.
6: Ja, bijna. Ik was er wel, maar ik rolde toch nog door. Dus.
2: Wat ging er mis?
6: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
2: Je ging wel aardig omhoog.
6: Ja, ik kon nog een stukje klimmen, maar uiteindelijk sprong ik denk ik te snel door. En ja, toen belandde ik in het water.
2: En dan ook nog in een kikkerpak?
6: Ook nog in een kikkerpak. Ja, hij is best wel zwaar. Ik kan mijn hoofd bijna niet optillen. Maar nee.
2: Heeft dat er misschien mee te maken?
6: Ik denk het wel, ja. Ja, uiteindelijk was dat best wel zwaar en rolde ik nog sneller door. Dus, ik ga nog even oefenen.
0: Volop activiteiten dus. Ik op de wal bij de Snitswieken. Het is 14 minuten voor Njon. Tijd voor muziek van Kate Bush. Jongetje 29, Jane

0: Reis, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Friesland van de Moor.
0: Omroep
1: Friesland.
0: Omroep
1: Friesland. 92.5 FM. En in Zuid-Friesland op 92.5 FM. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: stond er wel een lange file, dat hij alles te krijgen met steuring. Maar die is gelukkig weer oplost.
1: 15 kilometer, zo. Dat is wat, ja.
0: De Frieske Maasker.
1: Ja, zeker. Pelgrimse route, Titus Brandsma. De is groot, het Fries Dijblad Oerde. Komt nog elke dag een zijn route. Roem de persoon van de hillige Titus Brandsma. Bolzert, Dokkum en Schiemerzeeg. Maar de treien haatlocaties worden. En dat liet Lammert de Hoop weten. En die is blutsen bij de Bonifatiuskapel in Dokkum. We denken aan een route voor wandelaars en fietsers door het Friese land. Waar Titus Brandsma zoveel affiniteit mee voelde. Nou, zo mooi. Dat is natuurlijk een mooie route.
0: Geen een mooie route van mij.
1: Zeker, ja. Dan voorop de Rjoute kranten zag ik dat ze in Roemenië hebben ze rotsen opblaast om zo de loop van de Donaurivier te verhoren. Er zijn twee kerncentrales die met kwollen worden met water uit de Donau. Maar ja, ik dacht dat water leeg. Daar wist ik alles van.
0: Daar weet ik alles van.
1: Ja. Dus,
0: kom je net hier zo'n knibbel staan? Dus.
1: Nee, daarom. En ja, die kerncentrales maar wel kwollen worden. Eén centrale hebben ze al stilzet, omdat ik net genoeg kwolwetter weer. En nou hebben ze dus een deal van die rotsen opblaast. En ja, dan moet er weer meer wetter richting die ene centrale rennen. Dus ja, dan is de vraag, banaantje mee van het buffet. Is dat erg? Nou, Jan de Vrij van het hotel in Lemmer, die vindt dat wel heel slim. Wat is er, Arie?
0: Ja, die begint voor dan.
2: Nee, ik vind dat mijn hoester het altijd zei, banaantje mee van het buffet.
1: Ja, dat is de kop.
0: Ja, dus nee, mooi. Ja, ik zorg dit voor niet.
2: Ja, maar ik neem stiekem ook altijd wel een banaantje.
0: Een stikkie fruit, mijn.
2: Ja.
1: Foei.
2: Ja, nee, dat kind. Dat, het is,
1: nee, zit
2: dat
1: is niet in.
0: Nee.
1: Oh. Nee, als toe het dorst, ja, dat is dan één. Maar als elke één het dorst, dan is die man zo 20 bananen kwijt. En die keert ik in en die denkt van, ja, we hebben hem in banaan. Ja, die mensen die nemen dat dan stiekem mij voor de lunch.
2: Maar dan ging dat toch een hotel of niet?
1: Ja, hotel in Lemmer. Ja, okay. Dus, en die man die zei dus van, ja...
0: Zit net bij het Maasbrugje in.
1: Zit net bij het Maasbrugje.
2: Nou, dan let ik de banaan lezen, ja, hoor een keer.
1: Denk erom. Dan is het wat appeltje mij.
0: Goed.
1: Nee, maar deze man heeft er dus echt wel een probleem mee, want ja. Dat kost me omzet. En wat er mee opvalt is dat mensen heel veel vaker bij hem op terras zitten en dan maar een eigen bierke hier bloeken.
0: Oh?
1: Ja.
2: Ja, maar dat is wel wat
1: op. Dat is wel heel
0: wat. Dat vind ik net geen man. Maar nee. Meenemen. Ja. Dat had iedereen wel een keer die.
2: Wat ken je dat toch?
1: Ik wel. Ja. Ja.
0: Arjen Overmaat is razend met bananen en koffie.
2: Ja, en toch ik nog wel eens een extra bakje. Neem daar ik nog wel mee.
1: Betel ze die zelf weer van het werk?
0: Nee, bij zo'n hotel.
2: Ja, bij het buffet dan even naar de kamer. Dat maak je gewoon vaak, toch?
0: Dat is goed. Ja, als we voor betellen.
2: Ja,
1: ik wou nou niks meer.
2: Nee. Nogelijke muziek bij de koffie. Verder is hij op oudsmonderwijs in de professie. En nou, plan wel lekker arkje over Rigera, Asen, no Tango Dinero.
0: Oh, lekker Simmers, Asen, bij Noorder voor.
1: Fijke, dankjewel. Ja, doe ik, Harm.
0: En morgen.
1: Ja, zeker.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Nu vier maaltijden voor 19,50.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook hun functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de

0: Veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Woensdag is het zover, de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
4: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Is dit het al yet?
8: Nee, wat is er onderhand?
7: We hebben wat nice in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielde van ons partij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man. Ik maak dus maar gauw op ziek naar maten.

0: Tinnik, ik ben eens op de Vrijs vandaag.
1: Ja, wist, al je komen op sneeuw 22 augustus, zowel Malië, Australië, en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
0: Meesken, net stinnen, maar erhinnen. Dus jouw hem gauw op.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

0: Woensdag is het zover, de Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
4: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
5: Fietsen ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsien in Sint-Nicolaas ga.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De droogte en het warme waar zorgen voor uitdagingen voor bepaalde beroepsgroepen. Hoe jaren zij er maar om? En de tunnelloods op Skielge, die heeft nooit zien in lange jaren een nieuwe bestemming. Taal ik meer daarover in Noord-Friesland.
10: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
11: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer. Goed God en het Joer.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25.

0: Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Noi Friesland.
3: Jantine Weidenaar.

0: Een hit uit de jaren 90, Jennifer Page with it, my crush.
1: Van Tolve, hoort hier in oren,
2: Noe Friesland.
0: Een hele goede middag en welkom bij Noe Friesland van TSD. Fjouwer augustus, mooi dadelijk in dit programma. Droogte en warmte beheers je het nijs door in de weekend. Voor Ingen is dat goed nijs, maar voor de oor binnen deze waasomstandigheden een grote uitdaging. Bijdelings de binnenveert. En de tonneloze beschilger die had nooit zien lange jaren, lang omlet een nieuwe bestemming. En daar binnen ze maar wat bliep mooi.
3: Ja, geweldig. Ik bedoel, en dat we dit mogen doen en dat we dit aan de mensen mogen laten zien. Ja, daar ben ik enorm trots op.
0: Maar eerst het kattenwaarbrugt Sibbelewaaier, een goeie middie.
4: Een hele goeie middie. Van de middie is er een soort zin in de temperatuur op naar 30 en 32 graden. Door een hege luchtvochtigheid viel het broeierig aan. De zuidelijke wind is meest zwak. Letter in de middie en die jong draait de wind naar het zuidwesten. En kan het stalen om wat ook worden. In de jong bloedt het nog lang boven de 20 graden. Waarbij er een lichte kans is op een bui. Maar 18 en 20 graden voor in de nacht warm. Morgen begint de dag nog in benauwde sferen. Daarbij hebben we een afwisseling van zinnen en wolken. In de rind van de middie wordt het wat minder benauwd. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. Op het water uurt het droog krachtig. Met 23 en 24 graden is het wat minder warm. Meer over het waar, hoor een jelle oren.
2: Nijs, sport, waar en muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe Friesland.
0: In heel Europa zorgt de onhoudende droefte voor grote problemen voor de binnenveertskippen. Troch de lege wetterstand kunnen skippen hield iets minder lading mee nemen en met de bedrijven creatief wijzen om de ladingen toch op tijd te plak te krijgen. Bovendat kunnen ze toch dat lege wetter ook volle minder lading mee nemen. Een van die bedrijven die het mee te krijgen had is Hoekstra Binnenveertransport op de Lemmer en in Leeuwarden. Frederik Hoekstra is eigenaar van dat bedrijf en hij is nu aan de telefoon. Een goeie middag.
5: Goedemiddag, Jandina.
0: Ja, eerst maar eens even een bedrijf schetsen. Hoeveel skippen heen maar eens in de veert?
5: Nou, we hebben eigen, aan eigen vloot hebben we nieuwe schippen. En ons bedrijf vaart met 60 schippen de grondstoffen van de betonindustrie en van de bio-industrie.
0: En dan hebben we het door zowel binnen Nederland als toch heel Europa?
5: Ja, ja, het is Duitsland, een stuk Rijngebied. Het is Noord- en Midden-Nederland.
0: Ja,
5: en een stukje België.
0: Ja, hoe had de Arune Wieken west van je bedrijf?
5: Nou, het begint al wel daadwerkelijk echt te kniepen. De leegwetterperiode die dient zich verder aan dan normaal. We hebben ieder jaar eigenlijk toch wel structureel last van leegwetter. Maar u zit dus meestal onder fjouwer hier. En ja, de laatste keer weer 22, nu zitten we hier 26. Maar het is nou wel extreem betiet.
0: Ja, wat betjut dit van Jim?
5: Nou, de heeft alles een. Die vervoer zit normaal op 100%, hè? En nu zit het nog op 30%. Wij trodden ze eigenlijk gewoon gigantisch volle druk op die vloot krijgt, op die aantal schippen. Want ja, die mag te drie keer varen, voor normaal in je keer. En ieder bedrijf heeft hetzelfde probleem. Als het aan het wettelijke bond is, dan aan de mate die grondstoffen van de rivier nou helft. Ja, eigenlijk alle betoncentrales of wat voor fabrieken ik niet grondstof gerelateerd ben, die hebben de last van cement, de grondstoffen, alles is hetzelfde. Dus iedereen die begint te dringen. En de schippen die ondersnelling gaat natuurlijk wel wat omheen, omdat het een trend van een lading heeft. Alleen de massage, en dat is van grote snel die op een B-die kost. Hè? Want alle schippen wat er ook hetzelfde gultje, want iedereen die zit toch aan het stikje wetten te zieken.
0: Ja, en je hebt dus een stik minder lading, je moet vaker varren. Nou hebben we deze tijd te krijgen maar volle hegere bronstofprijzen. Is dat dan een dubbele tabakzetter?
5: Ja, dat is Wossa. De brandstofprijzen die ben nieuwer. Die ben ik 30-40%, 30% heger. Maar die kosten die binnen eigenlijk, die vallen in het niet bij. De kosten was nou alles achterlist. Maar die binnenvaartschepen van de klant. Hè? De klant die betaalt natuurlijk een x bedrag voor het transport. En dat skip dat neemt maar een trend mee. Nou ja, als je even het zien pakt als een rekenmodel. En dan neemt ze een trend mee, dan wordt die kostprijs gewoon 30 in plaats van 10.
0: Ja.
5: En dat is het hele verhaal. De kostprijzen erin op. En die binnen volle extremer dan dat stukje brandstoftoeslag wat een skip in deze krijgt.
0: Ja, en dit rint nou al een paar weekend, is betiet. Dit hier, hoe lang kan het nog goed gaan om samen te zitten? Want ja, wist je de komende weken vooruit nog net een heel soort wetter komen?
5: Nee, de komende 14 dagen, want we sjoggen dan ik bijvoorbeeld naar het Waber richting Constans, de Bodensee. Dat is de bron van de Rijn. En die is stuwd op 3 meter. En die stiet nou gewoon ergens onder de 280. Dus er moet eerst nog wat wetten vallen, voordat eigenlijk die Bodensee, dat via die stuw waarin al is. Ja, we hebben onderzoek gedaan, want ja, wij als bedrijf zijn, als betoncentrale, ik anticipeer er ik op, van wanneer kunnen we nou, wanneer maar we alles meer een opslag doen. En dus eerst gewoon, van nou 2015 tot 2025 hebben we die kaart gebracht, en van 2000 tot 2015, dat is dus eigenlijk, dat is medio augustus, tot eind oktober zit daar eigenlijk in de structurele laagwaterperiode, die Rijn onder de 3 meter komt.
0: Ja.
5: Alleen nog nou, is dat gewoon 6 weken eerder. Werd er al dat we nu medio augustus zitten. Werd er al dat we nu eigenlijk op een extreme lege rivierstand. Ja, dan weet ik net hoe het komt.
0: Nee, dat wordt een spannende weken.
5: Nou, de Middenrijn is aan zijn uitvinger. Want de pegel van Koup. Hè, als dat just op NOS Teletext 20. En dan pak je de pegel van Koup. Dan kerst een meter opvaren. Nou, die giet hoe vier dagen stiet hij op zandje centimeter. Dan kerst 1 meter zandje varen.
0: Ja.
5: Nou, hoe doet dat? Maar schippen die schroeven van 1 meter zandigheid. Die kennen het meer varen leeg.
0: Nee, inderdaad. Dat wordt dus spannend. Wij praten direct even verder over met Erik Schultz van de Koninklijke Binnenvaart Nederland. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag ook.
0: Ja, u heeft een totaal beeld van de binnenvaartschepen die vanuit het noorden op dit moment onderweg zijn in Europa. Wat, u heeft net meegeluisterd met het gesprek.
6: Ja,
0: dit is een beeld
6: wat,
0: ja. Ja, dit is een beeld, neem ik aan, wat jullie herkennen.
6: Helaas herkennen en bevestigen. En dat gaat ook nog wel even duren.
0: Ja.
6: Maar dat zegt Frederik ook. Als er vandaag regen valt, dan wil er niet in 1 keer een meter water komen. Dus er moet echt heel veel. En het is niet alleen Bodensee. En dat is geen correctie. Maar we hebben het natuurlijk ook over de zijrivieren. De Moezel, de Main en dergelijke. Dus als in heel Zuid-Duitsland en Noord-Frankrijk flink water valt, dan gaan we dat positief merk bij ons. En zover zijn we nog niet.
0: Nee.
6: Dus kijk, en ik wil vooral het beeld schetsen, en dat doet Frederik ook. Hè. De binnenvaart kan wel varen, neemt minder lading mee. En ik zie ook dat een groot aantal schepen de mogelijkheid hebben om een duwbak of een bak langszij te nemen en zo meer tonnen mee te nemen. Dus we proberen de logistiek te helpen. Dat is ook onze werkgever. En we kijken dus naar elkaar van hoe kunnen we samen dit oplossen. De kosten lopen op voor de verlader. Maar goed, ook wij hebben natuurlijk te maken met de beperkingen die er zijn. En dat is dus onder andere dat sluizen gewoon op dit moment niet meer werken. Het Twentekanaal is gesloten. Er zijn wat kanalen in Rotterdam. Ik merk in Frankrijk, in België, dat daar heel beperkt geschud wordt om water te sparen. En dat betekent ook vertragingen. Ik woon in Groningen. Ik heb ook nogal wat te maken met schepen die in het noordelijke varen. Zeker die laden in de zeehavens kunnen redelijk afgeladen varen. Alleen niet de Rijn op om Duitsland in te gaan. Die gaan dus over het noorden. En daar hebben we weer te maken met de beperkingen. Ineens veel meer schepen. Die bijvoorbeeld bij Herberum de Eems op willen en het Duitse gebied ingaan. Want nu vaart men om in plaats van dus via de Rijn en dan bij Duisburg Duitsland in te komen.
0: Ik hoor dus, het is een optelsom van problemen. Laag water, waardoor minder diep gevaren kan worden. Schutten moet gewacht worden. Wat betekent dit eigenlijk voor de ontvanger en uiteindelijk voor ons als de consument? Gaan wij hier ook wat van merken, denkt u?
6: Ja, ik denk dat de meesten die kosten, die extra kosten over het jaar uitgesmeerd wel nemen. Wat wij hier in Nederland niet echt gaan merken, maar de consument in Duitsland gaat dat wel zeker merken. Want als de brandstoffen niet naar het Midden-Duitse gebied kunnen en dergelijke, want die brandstoffen gaan niet per vrachtwagen, die gaan gewoon per tankschip. En als die niet komen, of met minder lading komen, dan betekent dus dat er gewoon minder brandstof beschikbaar is op de tankstations. En dat hebben we bij in 2022 gemerkt, dat men ineens zegt van de tankstation levert geen diesel meer, hoe kan dat nou? En dat zullen ze zeker gaan merken. Ik denk niet dat wij dat direct gaan merken. Waar we wel mee te maken krijgen, is het feit dat een deel gaat dus verplicht over naar andere vervoersmiddelen, bijvoorbeeld naar de vrachtwagen. En dus wordt de vrachtwagen op de weg,
0: ja,
6: gaat wel drukker worden.
0: Inderdaad. Ja. Nou ja, er komen dus ook nog spannende weken aan. We houden het in de gaten en we hopen dat er snel meer regen komt. Erik Schultz en Frederik Hoekstra, dank dat Jim bij u in Uitsturing win.
2: Noi Friesland,
1: Media Oershow.
0: Ja, Fijke Wouda, die is de Oren Media terugwest. Ek oer de warmte en de droogte.
7: Ja, en oer het wetter vooral. Want we hebben nu natuurlijk oer wetter in de rivieren. Die skippen die kunnen dan minder varen. Maar hoe zit het met uw drinkwetter? Wat uit de kraan komt?
0: Ja.
7: De hele simmer is er nog meer als genoeg drinkwetter.
0: Ik neem even een slokje.
7: Ja, doe maar even een slokje. Ja, zeer wel ik. Dus zelfs om de tuin te sproeien, door het wel bewust. Maar in elk geval, ja, zodra het over een watertekort gaat. Als je het over droogte hebt, denken mensen direct aan drinkwater. Zij zijn wetvierder van VWIN, en dat is de Vereniging voor Drinkwaterbedrouwen. En zij zei: wij hebben geen problemen, voor u zijn de droogte geen gevolgen. In Nederland komt het drinkwater uit 12 verschillende bronnen. Dan hebben ze het meeste water uit de groen, het groenwater, ja? 60%.
0: Mm-hmm.
7: En 40% uit oppervlaktewater, maren en rivieren. Nou, daar heeft dan wel. Even misschien wat les, maar we hebben altijd nog de IJsselmaar verzeld, dus een grote bron. En dat groenwetter, daar zit wel een bijzonder verhaal in, want dat groenwetter zit heel diep, soms wel 100 meter. En dat is heel lang lien als Rijn op de groen vallen. Eén druppel kan er jaren over doen om een meter te zakken, leidt de Wutvierster uit. En je zou de sissen kennen, dat zei ze, dat de Rijn die op de holle voer van Willem van Oranje of Rembrandt van Rijn, nou bij u is uit de kraan komt.
0: Dus nou. Tjoch.
7: Ja, dus de proost nou misschien wel een stukje van Willem van Oranje.
0: Misschien wel.
7: Misschien
0: nou,
7: wel.
0: Smaakt het goed.
7: Nou, best. Enkele droge zomers hebben nog geen effect voor het grondwater op die diepte.
0: Oké. Okay.
7: Nou, dat is in elk geval, dat stelde mij wel gereisd.
0: Oh, nice.
7: Ja, nou, een beetje luguber nice, mag ik eerlijk zeggen. Een 60-jarige man.
0: Voor de mensen die het nou eten, misschien even net een hap nemen.
7: Nou, en ik zou de vrieskist even dicht houden.
0: Oké. Okay.
7: Ja, geen verder. Dat gaat het toe. Een man uit Wales, 60 hier, Christopher Phillips, die heeft een straf gekregen. Want hij heeft nou tajoen dat hij zijn mem van 89 haar straaien hier in een vrieskist bewaren heeft. In de wenkamer van het hoes dat hij met zijn mem wennen.
0: Waarom?
7: Nou ja, hij zei het zelf. Hij maakte er zelf een verhaaltje van. Ik wilde haar eigenlijk niet laten gaan. En, want hij ziet ik naast haar praten. Het zien haar hoe wat er op televisie weer. En ik op met de races, met de hinders en alles. Liek als ze al die dingen. Maar hij had intussen ik 100.000 euro aan uitkeringen en pensioen had hij kregen. Dus voor zijn mam. Dus ja, het kon allietje maar gebeuren. Omdat ze wien al wat rommelutsen leven. Ze. Dus maar ja, het is uiteindelijk is het dus wel uitkomen. De huisdokter die wou wel eens met die man praten. Nou, kreeg ik geen contact. Toen hebben ze de politie inskakelen. Nou ja, en die het dus.
0: Oké.
7: Okay. Yeah.
0: Ja, bijzonder.
7: Heel bijzonder.
0: En nog een lijsterbrugje.
7: Lijsterbrugje. Nou, Newcastle United heeft een nieuwe speler. 30 miljoen euro hebben ze betalen. Onder zijn Portugese club. Lucas Hornacek. En de bijnamen die hij daar als doelman kreeg in Portugal. Die liet hij daar ik maar. Ik heb mijn teamgenoten maar gevraagd om me gewoon Lucas te noemen. Zei de Tsjech. In een peteer bij zijn nieuwe workjouwer. De jongens in Portugal noemden me Horny. Ja. Dat krijgt maar zijn naam.
0: Dat krijgt maar zijn naam.
7: En we weten al je wel wat dat in het Engels betjut. Dus ja, ik weet niet of dat wel past bij de Engelse cultuur. Dus ik word liever Lucas genoemd. Ja, ik ben ook een arme meisje via X en alles die zitten van... dat zijn bijnaam Horny is, vind ik echt hilarisch. Ik ga daar zoveel grappen over maken.
0: En we hebben een Nederlandse speler, maar zijn iets wat onfortuinlijke namen, hè?
7: Welke is dat?
0: Jis Hornkamp.
7: Oh, ja.
0: Of Hornkamp.
7: Ja.
0: Ja.
7: Ja.
0: Nou, dus, daar ben genoeg grappen hoe te maken dat je het Engels
7: een beetje... De eerste vestjes ben er al.
0: Dat denk ik in Engeland sowieso.
7: Yes,
0: daar, komt hij net aan.
7: Nee.
0: Dank u wel, Fijke Wouda, voor het oorzoek van Oermedia. Het is 20 uur 12, hier langs, die het leeg, de tonnenloods op Skielge. Maar er is een nieuwe bestemming voor wat het is, dat juist dadelijk.

0: Alan Clark en Hold On. Mooi, de sluiting van het Zeeaquarium en het Natuurmuseum op Schiel gaat de collectie van het CNL, dat is het Centrum voor Natuur en Landschap, een nijplakje voor in de Tonneloord. Die is hier leeg en had dus nou een nijvulling kregen. Het hechtepunt is een projectje van 360 graden van een digitaal Zeeaquarium. Het gaat hier een door, voordat het alle jaren varrel kon weer, zo het vloer lager wij van de Tonneloord.
1: Ik denk dat de totale aanloop zeker een jaar of 10 geduurd heeft voordat uiteindelijk dit er was.
2: Een jaar of 10?
1: Jazeker, ja. Ik ben al even gepensioneerd. En toen ik nog werkte bij de gemeente was er al ruim sprake van we moeten iets met de Tonneloods. Dus, nou, en de Tonneloods is een 100 jaar oud gebouw. Hè, Rijkswaterstaat, partner ook in dit verhaal, die heeft deze ruimte niet meer nodig, want de tonnen zijn van kunststof en je hebt veel minder onderhoud nodig. Dus ja, deze ruimte stond leeg. Ja, dan moet je wat met zo'n ruimte. Nou, dat hebben wij nu heel mooi ingevuld.
2: Ja, want 10 jaar dus. Hoe voelt dat dan dat het nu eindelijk tentoongesteld allemaal kan worden hier?
1: Ja, geweldig. Ik bedoel, en dat we dit mogen doen en dat we dit aan de mensen mogen laten zien. Ja, daar ben ik enorm trots op. Ja, geweldig.
2: Want kunt u eens opsommen, wat kunnen mensen hier allemaal zien?
1: Mensen kunnen hier de oude collectie van het CNL zien. En het CNL was echt aan vervanging toe. We hebben samen met de gemeente om hier op deze wijze invulling te geven aan het CNL. Dat is voor de gemeente heel fijn, want die kunnen op de oude plek woningen bouwen. En wij hebben een hele mooie collectie erbij gekregen. En verder hebben we hier achter ons, achter mij, een 360 graden projectie draaien van de Waddenzee. Met al zijn geheimen. En we staan met de achtergrond, zie je allemaal visjes. En dat zijn vissen die door bezoekers zijn ingekleurd. En die kunnen dan op een heel groot televisiescherm tot leven worden getoverd. CNL had vroeger een aquarium met levende vissen. En dat vinden we niet meer van deze tijd. Dus we hebben er een digitale oplossing voor gezocht. En dat is deze geworden.
2: En u had het over de geheimen van de Waddenzee. Waar moeten we dan aan denken?
1: Nou, denk eens aan wrakken. Maar denk eens aan de lutine die is vergaan. Dat zie je op de bodem van de zee. En je ziet het onderwaterleven. Je ziet de zeehonden zwemmen. Allemaal spannend, leuk.
2: En het blijft hier dus niet bij?
1: Nee, we hebben genoeg plannen. We zien dit echt als het begin. En we zijn bezig om een potvis hier naartoe te halen. We zijn bezig om te kijken of het mogelijk is om een onderdeel van een oerolvoorstelling hier permanent te krijgen. Dus plannen genoeg. Films zullen er ontwikkeld worden. Het is niet alleen van nou dit is het en hier moeten we het mee doen. Nee, het is een begin van een heel mooi verhaal.
2: Wat voor reacties krijgt u van de mensen?
1: Nou, heel veel lovende kritieken. Oh, wat is die mooi. En die 360 graden film, dat is natuurlijk wel quatta. Dus dat vindt men prachtig. En komen heel enthousiast terug. Gaan meerdere keren kijken op een dag, want we vinden het zo mooi.
2: Ja. Nou, wat vond u ervan?
3: Ik vond het ontzettend mooi. Heel inspirerend. Ik kreeg zelfs op een gegeven moment het gevoel dat ik mee wilde bewegen met de beelden, zeg maar. Dus dat is wel het mooie van deze, nou ja, installatie. Ik vind het heel mooi, ja.
0: Zou het een van de eerste bezoekers van die vernijde Tonneloods op Schiel gezien? Verslagjouwer Gita Nijenhuis van de Waddenomroep.
4: Bisto op vakantie?
5: Doch de groeten op de radio, in Goeiemidje.
6: Hoi hoi, dit ben Marije.
7: En Hielke.
6: Op Schielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
7: En Domjouwing.
5: App die vakantie op WhatsApp nou. 0520 4 Ian Jochenjochen.
4: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
5: De groeten op de radio.
4: Dan zwerven ze wat door zoals een kaart.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Ian. Dadelijk dan krijgen we nog het Waarbrugt. Maar eerst hebben we het Oren Regionale Nijs. En dat werd bijgebracht door Jan Dirk de Haan.
14: Ja, goedemiddag. Er komt momenteel geen of haast geen water uit de kraan in omkrieten van Balk en Wiekel. Er is nevens collega Omroep Zilt sprake van een steuring bij wetterbedrijf Vitens. De steuring is naar verwachting om kwartier oer alven verholpen, let wetterbedrijf Vitens weten. Daarna kan er nog een tietje bruin water uit de kraan komen. Wat goed is, zo dat dus nou verbeteren wijzen moeten. Na een procedure van meer dan 6 jaar rieden bewenners van Moddergat op een nij een bezwier ta. De vergunning voor een windturbine met een tiphichte van 60 meter direct aan de kust van de Waadzee. Nevens de bewenners dit de zaak symbool voor de bredere vraag die het in Nederland speelt. Hoe verhoudt de energietransitie hem ta het beschermen van kwetsbare natuur? Omwenners ha jede protest ontekenen, maar de provincie had kortlin een vergunning verleend voor de bouw van de turbine. Een zo'n 40-jarige Betierse man uit Drachten is gisteren aanhouden van vernieling op de Westerwurt. De politie rukt uit naar een melding van vernieling van een Ruud. De verdachte werd op het plak van de vernieling aanhouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. En plaatselijk belang Twiesler Heide had in een brief van de gemeente Achtkarspelen een zwaarge uitre over een woningbouwplan om de Heeltje Moois worden. Nevens dwarsbelang is er onduidelijkheid ontstaan over de aanvraag voor een omjouwingsvergunning voor 4 vrijstaande keerwenningen. Het plan zou net aansluiten bij de vraag uit het dwarp waai, dat jij er verlet is om betelbare hierwenningen en wenningen voor Oderhein.
0: En dan zag hier een oersjoch van het Oren Frieske Nijs. Meer Nijskeer vinden we op de website en in de Omroep-app.
15: Gister baarlijke opbromming.
16: Bellerie de boer, goed kwot en het joer.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
19: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
21: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
20: Kom naar EasyZet in Burgum. Nou, ontzoom het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
22: Hast het als jongen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
23: Ja, wij kwattingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
22: Kom, listen we gauw geen, want op is op.
24: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
1: No in Friesland.
2: Jantine Weidenaar. Stemmen in Friesland.
0: Ik hoor mensen zitten met deze temperatuur het liefst binnen bij de airco of de ventilator. Maar oren die moeten erop uit. Voor haar werk bij Gleeks. Uw simmerverslagjouwer zocht dadelijk bij Andries van Netten, die de hele dag op het wetter is van zijn werk. Wat de docht, dat juist dadelijk. Maar eerst tijd voor het simmerwaberjocht Sibbele Waaier. Een goeie middie.
3: Een hele goeie middie.
0: Ja, het is heat. Maar ja, hoe heet is het?
3: Het is heat, ja. Nou, ik zal het eens even uit de doeken doen. Frieske Pjaan, 30,7. Grauw, 30,2. Isbrechten, 30,1. Bakkeveen, 28,9. En Kwaaijem, 28,4. Nou, we hebben natuurlijk nog altijd te maken met Korengiel en een hittekrijf van zon het 8. Dus de meesten die er net best oer kennen, kwetsbare meesten die wat minder de gezondheid hebben, kalm aan. Nou, voor de snitswieken is er een zwakke, ontmatige wind. En ja, vanmiddag hebben we dus nog altijd een soort zinnen. Temperaturen die oprennen naar 30, 32 graden. En toch een wat een hege luchtvochtigheid viel het allemaal wat brotsig om. Nou, de zuidelijke wind die verhuist vanmiddag letter naar de zuidwesthoeken. Nou, heel misschien dan dat het in het begin van de jong langzaam wat oud kwallet. Maar goed, het bloeit jong niet nog lang boppen de 20 graden. Dus dat buiten zitten begint hartstikke vervelend, denk ik. Want we kennen wel buiten zitten. Er is al een dingetje, er is een steuring onderwijs. En de grote vraag is of daar aan het eind van een midje jong nog een buienvolk in. Nou, levert eigenlijk hoopje. Maar wat moet het maar eens even afwachten hoe dat rent. De nacht verrent vervolgens ik nog wel warm. Maar 18 om 20 graden. En omdat het wat vochtig is, is dat nog wel wat zwitterig.
0: Zwitterig een plaknacht dus. En dan gaan we naar Moenta. Ik zeg het al de oude dagen. Hield iets dat brekpunt, Juster en Joert, hiet. En dan Moen, wien. Zit dat er nog heel tijd in?
3: Ja, dat zit er nog steeds in, die wind. Dat riemt prachtig. En ja, we hebben morgen, de dag begint morgen al met die benauwde sferen. Wij hebben een afwisseling van zin en wolken. Maar ja, in de rin van de dag komt er een kjelfront. Dat kjelfront, dat is hoe eigenlijk een bui aan kennen. Maar dat liet het eigenlijk net echt gebeuren. Wat er wel gebeurt is dat de luchtvochtigheid wat naar beneden gaat en de temperatuur ietsje zakt. Dus dat is in principe positief nice, denk ik zo. En met 23 en 24 de graden is wat minder warm. En ja, in de nacht zakken de temperaturen. Ik ben een paar graden meer dan de komende nacht. Dan geven we naar zo'n 15 graden. Dus morgen is wat een overgangsdag naar wat een koelere fase.
0: Dan geven we nou de dagen daarna. De wordt vanzelfs een soort zilt. De snitswieken is er. Krijgen we dan weer de warmte weer om? Of blijven we wat in ja, eigenlijk gewone simmertemperaturen hingen?
3: Nou, tongensje, dan is het wat koeler. Maar je westenwind, maar je overwegend zin en wolken. Daar leidt een buienlijntje misschien op een Noordzee die misschien u zijn enkele buien aan kent. Maar ik dat met even afwachten of dat er van komt. Vanmorgen, ik heb het idee dat er wordt een buien komt bekend, tongensje. Maar dat lost de droogte net op. En ja, 22 graden is natuurlijk nog hartstikke prima. En als de zin is, schijnt, is dat gewoon noffelijk zimbaar. En in de nacht die de werkraadje oud, dus voor de sleepindex, is dat fantastisch. Nou, Freed, is het rijstig waar? De wind is westelijk, maar een afwisseling van zin en wolken. Temperaturen versen 21, 22 graden. En dat is heel normaal voor de tijd van het jaar. Nou, en dan zag ik hem nooit te doen, want dat we sneeuwen besieten krijgen. Net van een buiengebied, maar van een hege drukgebied. Dat betekent weer wat warmer waar, maar een soort zinnen.
0: Ja, we zijn er haast onwens, zoek zoals ze.
3: Het wordt zaken gewoon.
0: Vandaag als waarman. Leuk, dit soort dagen? Of,
3: nou ja, sinds ik je werkje is het alleen maar warm eigenlijk. Dus ja, het is heel nieuw.
0: Misschien bestaat de reden dat ze warm is.
3: Dat is ze.
0: Dank u wel, Sibbele.
3: Ja, nog een beetje.
1: Van Tolve ont inroeren.
2: Bij Omroep Friesland. Nooi Friesland.
1: Friesland.
2: Is ek
1: muziek uit Friesland.
2: Jij jest, die eigen taal.

0: De nieuwe man van De Griene Vorden, wie dat?
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Uw simmerverslagjouwer Hajo Bootsma, die is van de morgen uiteindelijk bij Eerlehuizen. Bij een organisatie die het zielkampen van mensen met een behoining organiseert. Intussen is zij in de Gasmer onkam voor op een onderwerp dat te krijgen had mooi wetter. Hajo, een goeie middie.
3: Hey, goeie middje. Hallo.
0: Ja, surfen, zielen, wat bloot er dan nog hoor? Bootje varen, maar net samen bootje varen ook. Hè? Bij waar is dat?
3: Ja, bootje varen in eigenlijk zat het ja, in het verleden eigenlijk wel begon. Hè? Tenminste, van het meest begon mooi recreatief varen. Begon ze mooi verzelfs het vervieren van turf. En in het verleden natuurlijk de ontdekking van Amerika. Had je heel vier veromgingen die de Odyssee natuurlijk. Hè? Die kunnen we er ook wel bij pakken. Homerus, die het skreun, oeren. De lange reis die het maken waard. Mooi skip. Maar ja, dit komt op een basis. Begin je af en toe visserij. Dan ben ik bij Van Etten. Midje?
4: Ja, goeie midje.
3: Sting hier even op jouw plakje, eens jouw paradiesje onder het wetter. Ja, ik heb heel veel paradiesje Friesland. Zo neem ik het maar even deze week, want het is natuurlijk prachtig. Ik zit daar concurrentie voor jou trouwens, want de vliegt in je voort.
4: Ja, zeker, Jazeker, die ben er. Hè. Nou, de Daalskover, hij is net gek. Hè. Hij weet, hij volgt mijn boot. Ze moest het maar bezien.
3: Ja, want voor het eerlijke, jou ben binnenvisker?
4: Ja, ik ben beroepsvisker.
3: Waar vis je op?
4: De hoofdzaak is hiel nou. Hiel, de bijvangst wat snoekbeers en wat wolhandkrabben en wat rivierkreeften, dat we er handel in hebben.
3: Ja. Als er handel is en je kent het Ruthelle, dan is het voor jou?
4: Dan is het voor mij, ja. De meeste, dan is het mooi. Nou, de meeste rivierkreeften, dat is minstens de handel om er echt handel in te krijgen. De rest is hartstikke best. Er is ook goede handel in. Maar de rivierkreeften, dat heeft er gewoon.
3: Ja, de rivierkreeft is een invasieve exoot. Van de wieke wie in het naaien dat er weer een naaie rivierkreeft deze kant op komt. En van meisjes is het, die ken ik wel lekker wezen. Ben wij Friezen dan net zoals je lucht op rivierkreeft dat er zelf een hongen zit?
4: Nee, wij Friezen niet. Dat eindelijk heel mondjesmaat.
3: Dat is wel lekker.
4: Ja, het is wel lekker. Dat gaat net om, maar Friezen ziet dat voet net. Nou, ik heb zelf, wat ik naar mijn handeltje, dan is meer de meisjes uit het midden van het land wie de rivierkreeft niet. Die hebben daar het meeste mee.
3: Ja, maar moet je ze er eerst maar heen brengen of zelfs? Hè?
4: Nou, dat is het punt. Hè. Als je in de vakantie moet, dan gaat dat je bij mij thuis wil. Maar anders, dan moet je daar moet een handelaar in wijzen. Zo moet je dat beschermen. Nou, en die hekel in het begin van het jaar wel, maar nu op het heden we net. Maar de warmte, dan liet ze afwieten.
3: Ja, dan maar de warmte iets waar je easing in krijgt.
4: Ja, zes, maar dat is ook zeker. Dat weet je dan net. Maar daarom, dat is minder. Die handel is op het heden net vol. Nee.
3: Maar snoep is er eigenlijk voor jou ook weer bijvangst natuurlijk. Hè? Want dat moet je eigenlijk weer officieel ook net op visje toch?
4: Ja, het is voor u een bijvangst. Nou, we moeten net speciaal op visje. We moeten de voeken meenemen. Maar ja, nou, we zitten nou maar eens voeken. Nou, je shirt het je familie steen.
3: Zo is hier, ja.
4: Wij hebben een stopgrid voor de voeken.
3: Stopgrid?
4: Nou, dat is ik zou maar zeggen, een soort tralies hebben van de voeken. En dan van de otter.
3: De otter?
4: Ja, van de otter.
3: De naaste eelreger had ik nog de otter. Dat is natuurlijk het zinstander.
4: Dat is voor u een hele... En eindelijk kan ik maar zeggen, een ramp. Ja, het wordt
3: er zoveel otters dan?
4: Nou, de populatie stijgt hard. Nou, hij heeft nul vijanden. Nou, de vijand van de otter is alleen nog de auto, kan ik wel zeggen. Nou, in Friesland hebben we alleen nog eigenlijk maar de A-Zoon en de A-Twaantrietig als echte autodieken. Nou, dus je kan wel nooit in ieder nestje, als we nou een nestje van traaien hebben, hebben we minstens 12 van oer. Nou, dan gaat de populatie heel hard omheen.
3: Nou, en dan zit die otter, die zit eigenlijk hier bij jouw netten. Die zet je dan deel in een marn hier. En dan zit hij gewoon bij de netten te wachten tot er wat omkomt.
4: Ja, hij gaat er gewoon op zitten en dan squat er het hele net stikken. Nou, dus dat is voor...
3: Dan helpt ze zo eruit.
4: Ja, nou, hij helpt ze eruit. En hij, ik zeg maar, hij boort het ermee. Hij knaagt hem aan. Hij biedt hem in twaan, zou ik maar zeggen. En dat is het. Dan letten ze gewoon weer gunnen. Dus ik heb wel voeken bij de vank. En ik heel heel in de voeken. Ze zwemmen dan gewoon. Maar dan heeft er erbij zitten. Nou, dan vis ik het er van de voeken, zou ik maar zeggen. Dus ja, dat is wel jammer, hè. Maar ja, dat is zo. Nou, en we hebben wel een alternatief. Nou, er is een pinger, zou ik maar zeggen. Die houdt...
3: Een loodsapparatie?
4: Ja, een loodsapparatie. Die houdt aan die otter daar eindelijk van nou een 100 meter bij die voekenwaai. Dat er daar omheen kan. En dat zou voor ons hartstikke mooi zijn. En dat is al je goedkeurd. Ja, alle papieren ben ervoor. In Denemarken is dat helemaal goedkeurd. Maar in Nederland moet onderzoek in plaats vinden. En het duurt al je lang. Nou, ik zeg dat het dan net gebeuren dat wij de goedkeuring voor hebben. Dat is echt frustrerend. Nou, vooral voor uw bijvangst en voor uw zielvangst in de voeken. Nou, weet je wat is? Als wij een beetje wien op de voeken hebben, dan gaat mijn stopgrid vol zitten met grinien en met stenen grinien en met planten. Want het wetter wordt helderder. Is jouw vangst in nacht eigenlijk uit de voekenwaai. Nou, en dat is wel jammer.
3: Ja, want is er een goed stukje bal als zingen nog als Ben Vesker hier, als beroepsvesker?
4: Ja, we zeker in de breien. Ja, zeker altijd. Ja, dat gaat hartstikke goed.
3: Je zit er met quota, dus ja. Je ken ik net de wereld eruit helft vanzelf. Want Iel is dan ook weer skaars dat je er te volle van vangen.
4: Ja, maar daarom behoef ik net zo'n soort te vangen. Nou, als we maar een leuk Ieltje vangen, wie we lokaal op verkepen. En dat is het mooiste van, zou wij nou eindelijk skinkbossees in Friesland visken.
3: Dat je je onhoersrikje...
4: Ja, dat je een huisrikje, dat je hem lokaal op verkepen. Nou, dan kun je ook selectief wijze met je liedsiel. Die leert je eigenlijk alle je zwemmen. Nou, en dan komt dat jouw ielstand helemaal ten goede.
3: Ja, dan ben ik weer het worst om de handen.
4: Nou, dat moet me van de brek niet. Het wordt net worstzamer dan wij nou visken in Friesland.
3: Dan praten we daar aanstaande nog 1 uur of verder. Dan gaan we het even over hoe jouw boot zelfs ziet je luid. Dan is er 2, dan gaan we het even over het netten. Maar dan gaan we het ook over de smaak van de Fries. Want we hinten eens krijgen hoe die kreeft. De kind... best wel wat meer lokaal verkocht worden en best wel wat meer lokaal eten worden. Dus dat is ook wel een beetje een oproep om de restaurants in Friesland van mensen, zorg eens om je heen. Bedenk eens wat je dwang in een mooi rivier krijgt. De geflekte of de reden, toch?
4: Ja, zeker de reden.
3: Dat is lekkerst.
4: Nou ja, ze zeggen de. Nou, qua smaak maakt het net zo vol uit. Maar het vlees van de reden lijkt losser als die van de brungevlekte. En dat is het enige.
3: Dat maakt je haat. Dat je net maar een hele grote tangen zo'n kreeft stikken knippen matten. Maar dat je gewoon even drukken en dat het vlees wat losser komt. En dan ga je een broodje kreeft. Is dat een idee?
0: Ik weet het net. Ik met eerlijk taai aan haaien. Ik heb er nooit kreeft eten. Dus de omschrooft
3: het.
0: Ja, I know.
3: De
0: omschrooft het nou wel heel mooi.
3: En een goed kroer, dan is kreeft. Dus,
0: dat is een kennen.
3: Dan rint het wetter uit de moelen. Dat is gewoon lekker.
0: Haaio Bootsma derde. Ik ben benieuwd dat hij dadelijk over Jelle Oerik en wat proe mooi. Of ik neem aan dat hij daar wel een van inzet. Want hij kan wel heel mooi en heel lekker omschrooven.
1: Nijs, sport, ware muziek.
2: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.

0: Shaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. In de wettersport is de simmervakantie vaak het hechtseizoen, maar als alle bootjes het wetter op binnen, is het relatief rustig op de jachtwerven. Een van die werven op de Lemmer had nou een nieuwe eigenaar, Ilke Paulides. Hij werkt al in de maritieme sector, maar is nou voor hemzelf begonnen. Hij is dus nou echt een werfbaas en hij vertelt zelfs hoe dat voelt.
1: Best wel gek, ja. Het is hier de officiële dag en ik heb de sleutel natuurlijk al gekregen, maar het is wel een hele mooie kans om dit te gaan doen. Ja, machtig.
2: En wat vind je zo mooi aan dit werk?
1: Ja, wat vind ik mooi aan dit werk? Ik mag dit gewoon graag doen. Ik mag graag mijn bootjes werken. Ik werk eigenlijk mijn hele leven al in de bootjewereld. Altijd voorbazend werken. En ik dacht, waarom ik net? Ik ken dit zelf ook wel, want nog ken ik ik. En toen kwam dit op mijn pa. En ik dacht, ja, dit moet ik doen. En ze heb ik me bij de handen pakt. En zat wel een beetje inrollen. Ja. Ik vind het steeds leuk om te doen. Ja, ik weet het net. Ja, het is wel mooi. Ik mag zelf ook graag varen. Dus ja, daarom. Hè. Daarom doe ik het.
2: Is ik alles wat oost in qua werk?
1: Ja, ik heb één keer proberen om wat oost te gaan doen. En dat is in een fabriek. Ik zat zo'n 8 maanden werken. Het was prachtig. Verschillend goed. Maar dan ben je helemaal niet met het seizoen bezig. En als je in de wetsport werkt, dan maken ze alle seizoen mooi. En dat is best ik altijd buiten. En dat miste ik toen. Dus toen ben ik eigenlijk futten dat ik daarna bij de boten in ging. Dus zat wanden.
2: Dus je luidt wel echt in passie?
1: Ja, zeker. Dit is echt wel mijn passie. Ik doe dit echt met plezier. En ik hoop dat ik dit nog over 40 jaar kan volhouden. En ik vind het machtig om te doen.
2: En hoe ziet in werkweeken een beetje eruit?
1: Ja, 8 uur beginnen. En dan een beetje de planning te nemen. Vaak heb ik eerst contact met klanten. En dan probeer ik eigenlijk ze zo vol mogelijk klus en kleer te krijgen. De kraan tussen trouw ik nog. Dus dan voor de orenbedroeging hier in de buurt. En de planning gewoon in de agenda in. En dan voordat je weet is de dag weer voorbij in de weekend. Dus ja, moeilijk te listen. Het reed altijd los. Ja.
2: En hoe ziet het onkomend seizoen eruit?
1: Drok. Vol. Alles is volboekt. Alle plakken ben al verzorgd. Ja, we butten dan een paar plakjes. Maar ik neem gewoon de boekhouding, zeg maar, oer van Maron hier. Dus ja, de hand staat al vol. Ik heb er niks voor in. En dat is prachtig. Dus, en het werk is ik genoeg te doen.
2: En heb je wel nog doen?
1: Jazeker, zeker nog doen.
0: Zuid Ilke Paulides, zijn verslagjouwer Marian Rijnstra van de lokale omroep RTV Spannenburg. We geven verder maar Iris Kroes. Dit is Ship Life.

0: Iris Kroes. Ja, ze is weer onderwijs op zo'n cruise-skip. En des jongt ze dit nummer volgens mij haast alle jongen. Shiplife.
1: Aarzen bij Omroep Friesland.
0: Wist je wel eens op cruise, was Diana?
2: Nee, maar ik zou het wel leuk vinden een keer. En ik jij dan altijd die enthousiaste verhalen van Iris. En dan denk ik, oh, dat mat ik volgens mij ik een keer belibje.
0: En dan een cruise echt op de high seas of zo'n riviercruise?
2: Nee, dan wel op de high seas.
0: Oké, okay, nou ja.
2: Nee, ik wil net op zo'n Rijn reis. Dat
0: nee?
2: Ook, nee, dat
0: lijkt
2: dat
0: mij juist me. Wel leuk.
2: Ja, echt?
0: Ja.
2: Nee, ik wil wel de zee. Maar het mat dan wel zo'n steady sea wezen. Net dat ik van die golven heb, want dan hing ik op de reling, denk ik.
0: Dat is net wat uitzichtje.
2: Nee, dat is weer. Nee,
0: dus dan is misschien beter een Rijncruise dan.
2: En dan ging beter een Rijncruise dan. Nou ja, ik zal er nog eens even een uitdenken.
0: Goed zo,
2: Jantine.
0: Eerst maar eens even de steady footen in de studio. Ja. Goeiemiddag.
2: Ik stond er heel stevig en stabiel. Dat is hartstikke mooi. Dadelijk hebben we zelfs de simmerverslag jou. Hoor. En daar is een krektoline uitsturing. Een visker en die Jit van Netten. Ik vind het fantastisch. Maar
0: dat hier ik net eens registreerd.
2: Nee. Oh, ik wil, ja, ik voelde, ik sloeg er footen dadelijk op on. Maar daar in die dadelijk ik nog. En ik denk, ja, daar moet ik een leuke linkplaat bij hebben. Dus als er nou een leuke suggestie hest, app dat nou even naar de studio. Dan kan ik dadelijk misschien die plaat draaien. En ik is van medicaten weer.

0: speciaal voor Bertine.
1: App die verkozen op WhatsApp nou. 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ian Joggenjoggen.
2: Dan komt hij voorbij in Goeiemiddie.
1: De groeten op de radio.
2: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Tanken in België wordt vanaf morgen een stuk goedkoper. De prijs van euro 95 daalt daar met ruim 9 cent naar 1,87 euro per liter. In Nederland daalt de adviesprijs ruim 2 cent naar 2,60 euro. Daarmee is benzine in België ruim 70 cent per liter goedkoper. Ook diesel wordt er bijna 8 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
7: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
8: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: leukste muziek uit je eigen regio.
1: Woensdag is het zover, de Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze app.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Het RIVM waarschuwt voor smog in Flevoland en delen van Friesland. Ook in Midden-Nederland kan lokaal smog door ozon voorkomen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Vooral aan het eind van de middag en de vroege avond is de lucht het meest vervuild. De smog verdwijnt later door schonere lucht. Premier Rob Jette wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jette zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jette is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
7: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
8: Hey Pieter.
9: Hey Johan.
8: Hier is het taljet?
9: Nee, wat is er aan de hand?
8: We hebben wat nijs in bitgen op de sneus. We hebben nu de wielder van Oismapartij, maar zachte balkeertje.
9: Prachtig man, ik moet dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik ook weer eens op de van Oismapartijen.
8: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
9: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jou je hem gauw op.
5: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Het RIVM waarschuwt voor smog in Flevoland en delen van Friesland. Ook in Midden-Nederland kan lokaal smog door ozon voorkomen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Vooral aan het eind van de middag en de vroege avond is de lucht het meest vervuild. De smog verdwijnt later door schonere lucht. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten.

0: assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

beetje jazzy was je ding. Vind je het leuk als ik misschien een liedje voor je zing? De tonen die ik hoorde waren zuiver en puur. Je was een engel, vind vanaf het allereerste uur. En toen een afterparty dansen tot de nieuwe dag. Was aangebroken man, ik wist niet wat ik zag. Zoveel schoonheid, niet normaal en als een vogel zo vrij. Je fluistert in mijn oor, slaap je vanavond?

ogen zijn de lampen, ja de poorten tot de ziel. De jouwe die is prachtig, of klinkt dat soms debiel? Geen afterparties meer, nee die tijd is nu geweest. Twee dagen kapot, als ik maar even heb gefeest. Maar altijd weer die lach, als ik terugdenk aan weleer. En ik kijk ook naar de toekomst, want gelukkig komt er meer. Nu zoveel jaren later, nog steeds blij als ik je zie. En in de verte hoor ik weer, die mooie melo.

0: woensdag is het zover, de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sport.

0: aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En daarmee is nood 12 minuten op verjouwen. Geen enkele asielzieker had nog gebruik maken van de opvang in de Cervento-hal in Schruisterveen. We hadden horen het hier wel een soort jij toe bezweren, maar daar ben ik meestal niet het juist goed vinden dat Acht Karsman opvang aanbiedt. Esther Bethlehem van RTV NOF die registreerde in Schruisterveen haar verhaal dat juist aast in onderwijs, maar aast eerst Katie Tunstall.
2: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
3: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word eens naar je collega.
4: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
5: Zag ik op stinstra.nl.
6: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouw wiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
5: Wat een fabriek, de mooie reuze rijden te krijgen.
6: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
5: Vanuit Friesland?
6: Ja, vanuit Jesterhalen. Van Doorn.
7: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompakkerfief op het Jerenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
8: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Elsen.
9: Onderwijs.
10: Maar Jan Durk de Haan.

0: 2004. Toen kwam het album Eye to the Telescope uit. Dat weer het debuutalbum, het meest succesvolle album eigenlijk van Katie Tunstall. En destijds deze hit ik op Suddenly I See.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En daarmee is nou, wat zullen we er van maken? Zomerritten, Oefjouwen. Dit is Onderwijs, ons huishouden. De editie van 14 augustus. Het is de dag dat museum Het Hert van Friesland in Grauw definitief de dwarren dicht doet.
3: Nou, wij weten dat we hier per 1 januari zo'n 20 uitmaten. Ja, nu maken we dus zien dat wij uw mooie spullen die we hebben, dus uw collecties, dat we die ergens opslaan kunnen.
0: En het is ik de dag dat de tonnen loods op Skiel genaamd zien hier lang omlet een nieuwe bestemming krijgt.
4: Ja, geweldig. Ik bedoel, en dat we dit mogen doen en dat we dit aan de mensen mogen laten zien. Ja, daar ben ik enorm trots op.
0: En de warmte en de droogte, die speel je nog heel tijd een haatrol in uw provincie. Binnen 40 kippers die hebben botlijst van de lege waterstand in de Europese rivieren.
5: Het begint al wel daadwerkelijk echt te kniepen. De lege wetterperiode dient zich verder aan dan normaal.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer en Suis, maar muziek. Nijs en Eftebron, dadelijk onder oren. De Serventohal in Sruisterveen, die staat al 2 weken klaar voor asielziekers. Ontnota is er nog net in opvang. Hoe zeggen inwenners de noodzinnen? En een jarenlange dreamreis, hoe de vraat, is van de eerdere bedader Peter Hoefnagels. Hommels verroren in een drama. Bij een bron in zijn zielboot, bij Indonesië, wie dat in de buurt. Rekker de 68-jarige zielman zwier verwoenen. En gong zijn skip volslaan in vlammen op. Hoefnagels wil sizer onderwijs. En hij wil ik nog lang net naar Hoesta. Dadelijk dus zijn verhaal, maar nou eerst het verhaal hoe het waar in het kwart, Marcia Boulevard. Goeiemiddag.
6: Een hele goeie middag. Van de middag is er nog een soort zinnen. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking ta. De temperatuur leidt op een soort plakken naar boppen de 30 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuid-zuidwesten. Eind van de middag en in de jongtijd kans op een enkele bui. Na een warme jong zakken de temperatuur aan de nacht staren gewoon naar 18 en 20 graden. Morgen in de maandtijd wat meer bewolking. Daarbij bloeit het overwegend droog. In de middag breekt de zinnen vaker terug. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig, op het wat nou dan krachtig. Met temperaturen van 23 en 24 graden is het een stuk noffelijker. Ek in de nacht is wat frisser. Meer over het waar, hoor je al horen.
0: De Serventohal in Sruisterveen is intussen al rond 2 weken beschikbaar als nachtopvang voor asielzoekers die het net terug te kennen in Ter Apel of Nieuwe Pekela. Maar ontnota is er toch het koude nog heel wel geen gebruik maken van die locatie in Sruisterveen. Esther Bethlehem, zij is van RTV NOF, de streek omroep in het nat eersten van Friesland, die reist gewoon naar Sruisterveen om daar eens wat loeden te jaren. Ik van inwenners die geen moeite hebben met die opvanglocatie. Allereerst Geertje van der Velde.
7: Ik schaam me misschien dat we hier bijna van Sruisterveen midden dat we er zijn in Stenen.
8: Want er zijn een soort protesten een paar weken in West. En...
7: Ja. Nee, ik hoor er net van. Mensen die op een vlucht binnen, die zullen echt wel de reden verhaal. Ik ga er de wereldoorlog erbij maken. Ik denk dat ze net weten wat dat ik inhoorn had.
8: Ja, ze is het inderdaad al een skamje midden voor om bij Sruisterveen te jaren.
7: Ja, precies. Ja.
8: Jou vindt Sruisterveen in dat opzicht inderdaad te bot, maar al die protesten.
7: Nou, het ben meestal meestal niet van boeten komen, ja. Ik ben al lang dat meestal niet hier in Sruisterveen waaien. Ik hoor je net van zulke protesten.
8: En jou hier dus, mochten je asielziekers komen, daar positief in staan?
7: Ja. Maar het is altijd een kans, Jan. Daar verbind ik in de wereld om naar elke rond te zien.
0: Vindt Geertje van der Velde uit Sruisterveen dus. Joop Douma wendt ik in Sruisterveen. Om hem ik de vraag of het dorp hem drok maken had om neer.
9: Ik ben bang vooral. In de eerste opwelling in de wereld bij mij is het nou op dit moment er ook om. Ik denk dat elke asielzoeker zodra er ergens komt als een gek op de vrolijke afleen dit jaar los rondrennen en weet ik veel. Het ben al je raap met beren in mijn optiek op dit moment.
8: Ja, toen ben ik een soort protestenwest, maar er is je nou geen asielzieker in de Serventohal binnenkamer.
9: Nee, daarom. Ik denk dan wel. Men vreest dikwijls het meest het lijden dat men vreest. Hè? Je kent het al verhaal als je een beetje onderlijn bent in de schrift. Maar dat nimmer opkomt dagen. En misschien in dit geval ik wel net. Nou ja, ik nogmaals. Ze had ook maar om niks.
0: Ja, dus, kom je dus op 11 minuten over fjouweren in onderwijs opeens bij de tekst uit de schrift uit de Bijbel terecht. Verantwoordelijk wethouder in Acht Karspelen is Jelle Boerema. De vraag is, hoe zucht hij nou waarom op die eerste weken?
10: Er is op dit moment nog steeds geen bus geweest. Dus de opvangcapaciteit in Nieuwe Pekela, er zijn 80 bedden. Ja, die voorzien op dit moment nog steeds in de behoefte.
8: Ja, en Jozef, we zitten in de derde week. Hoe lang zou dit hele proces, zeg maar, worden? Tot wanneer?
10: Dit is tot en met 16 augustus. Daarna wordt de sporthal weer ontruimd en dan is die weer in gebruik voor sportdoeleinden.
8: Dus het zou ik zou maar kennen dat tot 16 augustus hier geen asielzieker sliept?
10: Ja, die kans is zeker aanwezig. Dat is iedere keer, elke dag is het natuurlijk even weer afwachten of er inderdaad de bus komt, ja of nee.
8: En Jozef, daar gaat hij in de ogen het drie weken. Is die busje dan nog net kaam? Wie dat te verwachten of is dat voor je een verrassing?
10: Nou, nee hoor. We hadden een contact met het ministerie. Hè. Die kwam met verzoek voor tijdelijke noodopvang, de achteropvang. En het ministerie gaf ook duidelijk aan, dit is een achternoodopvang. Als Nieuwe Pekela onvoldoende capaciteit heeft, dan komt Ruisterveen in beeld. En inderdaad, tot nu toe kan Nieuwe Pekela in de behoefte voorzien.
8: Ja, en toen het bericht naar buiten kwam, de Sorventohal is misschien plak voor asielziekers. Wien je de nodige protest? Nick in Ruisterveen, ik op de allereerste Janne. Wat vonden jou daar destijds van?
10: Ach, we weten natuurlijk allemaal dat dit een lastig onderwerp is. Hè? Het is niet alleen naar Karspel, maar in heel Nederland is het asielvraagstuk best wel een problematisch vraagstuk. En dat roept heel veel emoties en reacties op. Die zagen we ook in Karspel. Dus die hadden we wel verwacht. En het is natuurlijk op zich ook prima dat er reacties zijn. We leven in een democratisch land, gelukkig maar. En iedereen mag zeggen wat hij vindt. Als we maar respect hebben voor elkaars meningen. Dat is denk ik heel erg belangrijk.
8: Denk je jou ook dat je in Ruisterveen ja, iets te bot van de voren misschien wel roepen is?
10: Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het is natuurlijk altijd nogmaals een lastig onderwerp. En dat roept dan emoties op. Maar gelukkig zien we na de eerste weken veel rumoer, veel protesten. We zien nu inderdaad dat het een stuk rustiger wordt. En de mensen zien ook inderdaad dat dit gewoon een tijdelijke achtervanglocatie is, hè, waar mogelijk een bus kan komen.
0: Zoet Jelle Boerema, hij is de verantwoordelijke wethouder voor die opvang. Die is nog onder maar 16 augustus, daarna is de sporthal weer beschikbaar als sportaccommodatie. En dadelijk het toch wel ongriepende verhaal van broadseller Peter Hoefnagel zien onderwijs. Maar eerst George Ezra, Green Green Grass.

0: Bij George Ezra is het gas nog green, maar ik hiet er eventjes hoor. Maar Sibbele Waaier, die zit hier nog in de studio, toch dadelijk het wietwaardige Waarbrug. Dat is hoor een minuut of tien, maar dat gas, ja, dat is al lang net green meer. En er is ik nog net zo volle rein in onkomst, in ontocht lukt. Dus dat we het voorlopig van George Ezra, ik yellow, yellow grass, of misschien wel brown, brown grass.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Onder jarenlange zielreis van de 68-jarige Peter Hoefnagels, voorheen het Kamerhuis van Bedaard, is een hommels aankam terug een bron in zijn zielboord. Weer bij Indonesië, Hoefnagels zelfs, die had de slimme bron op rond. Zijn zielschep is zich helemaal afbrond. Peter Hoefnagels ging saai hier Linfort. Hij zielde de hele braadhoer, al hier zonder benzine, gas of andere fossiele bronstoffen. En wie ik nog lang net van doel om rond te komen. Ik praat met hem, ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, wat is er nou eens precies gebeurd?
3: Ik sliep heerlijk op het dek. Op de voorplecht. En ik midden in de nacht ontrieën rook ik een gek vies stinkeluchtje. En ik heb eens opgekeken en ik zag rookslierten uit de kajuit komen. Ik ben direct opgesprongen, heb gekeken in de kajuit, zag enorme rookwolken. Het was helemaal zwart. Ik heb het brandblussertje uit zijn houdertje gefrummeld. En net op dat moment kwam er een enorme, ja, je kan het een steekvlam noemen, maar het is meer een soort enorme vlam, wolkvlam, vlamwolk, die woem, in één keer rond mijn benen en naar boven ging. Ik ben gelijk weggesprongen naar boven. De kajuit heeft gevlucht. Ik ben de kajak ingedoken nadat ik mezelf eerst weer bij elkaar heb geharkt. Mijn verstand ook met name. En ik ben naar een naburig steigertje bij een restaurant gegaan. Uiteindelijk heeft gelukkig iemand een vriend van mij daar opgebeld. En die heeft die is gelijk naar me toegekomen, een uur rijden heen. En heeft me na een uur rijden naar een ziekenhuis gebracht.
0: Ja, want jou hebben een flinke bronvon oproen. Hoe is het dan nou eigenlijk met jou?
3: Nou, ik ben gewoon helemaal buiten lijnsgevaar natuurlijk al. Maar het is nu zo dat de boel is nog steeds, mijn benen zijn nog steeds ingezwachteld, ook een arm. Maar de dingen is helemaal, de verbanden zijn al helemaal van mijn lijf. En de achterkant van mijn lijf, dat is helemaal al zo goed opgeknapt. Ik ben zelfs ontslagen uit het ziekenhuis eergisteren. Ik ben nu in een soort hotelkamer-achtig ding. En nu heb ik met de continue hulp van Inge, red ik het hier wel.
0: Ja, want Inge, dat is jouw vrouw en die wie toch al van doel om een nieuwe tat te komen. Dus dat is een heel mooie tafel. Dan eventjes naar jouw skip. Want is dat skip nou helemaal verlenging?
3: Het is, als je het ziet, het is. Ik heb natuurlijk in die tijd dat ik in het water lag, heb ik natuurlijk toch gekeken naar het schip. En het is nu helemaal. En als je het schip, zeg maar, nu met de berging ziet. Ik heb toevallig net vanmorgen de eerste foto's gezien. Dat is niets. Dat lijkt niet meer op een boot. Dat is tot aan de waterlijn is het afgebrand. En er zit allemaal. Nou, het is gewoon verschrikkelijk om te zien. Dat is echt niet leuk. Nee.
0: Ja, wie nou ik vandoor om dat skip te verkeerpen. Dat kun je dus dan nou wel vierten. En er komt ik een eind op deze reis?
3: Ja. Dat is een keihard einde. Ja, er komt. Ik had natuurlijk mooie plannen nog. De Seychelles was. Of eerst eigenlijk door heel Indonesië heen. En dan de Seychelles-eilanden. En verder kijk je eigenlijk dan nog niet. En inderdaad, er was een idee om het heel langzaam te verkopen. Naar. Dit schip is natuurlijk één stuk fossielvrij rond de wereld, heeft het al gevaren. Het kan helemaal zonder fossiele brandstof. Alleen voor de bouw is dat nodig. En voor het onderhoud natuurlijk. Nou, dat is dus ook voor mij. Dat is wel droevig.
0: Ja, als ik jou zei, ja, dan praat je er redelijk nuchter hoor. Vrij feitelijk. Maar wat het is, hele toestand Mayodien.
3: Ik zou vertellen, ik probeer het. Het werkt anders. Ik heb 3 weken geleden gezegd toen ik buiten kwam uit de narcose van. Nou, ik moet alles op alles zetten om mijn lijf. Eerst mijn lijf. En pas nu laat ik dingen heel langzaam toe, zou je kunnen zeggen. Dus ik, het hele innerlijke, dat hou ik eigenlijk nog op afstand, om eerlijk te zijn, want Dirk.
0: Ja. En als je er wel iets voor zegt, zon, dan ben je toch, ik zou vreselijk schrokken wezen ook.
3: Ja, ik ben op dat moment heel erg geschrokken. En dat heb ik dus eigenlijk door alleen maar... Ik ben eerst maar eens gewoon heel feitelijk gaan opschrijven wat er precies die nacht is gebeurd. Nou, dat is het enige waar ik aan toe ben. Ik ben nog niet echt verder.
0: Jou kinnen in elk geval veilig waarom naar Nederland, naar Rotterdam, daar heb ik plak. Door je al iets te bedenken van hoe het in de toekomst verder moet? Geo weer de zee op bijvoorbeeld?
3: Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik heb niet het geld voor om nog eens even hetzelfde nog eens te bouwen. En, ja, dus dat moet. Ik hoop dat dit op de een of andere manier dit hele project nog een mooie voortgang krijgt. Hè. Het fossielvrij rond de wereld varen. Iedereen kan het gewoon. Het is ook gewoon met spullen van de plank. Die gewoon een winkel kan kopen. Het vraagt om bepaalde andere instellingen een beetje, nog niet eens veel. Maar het kan allemaal. Ja, dus ik hoop dat dit op de een of andere manier nog voortgang vindt, ja.
0: Maar eerst herstellen, liet het mij. Dus daar wens ik gewoon een heel grote sterkte bij. Dank u wel voor nou in elk geval.
3: Dank u wel, Jan Dirk. Oké. Okay.

0: Casio er eigenlijk bij maken om het echt te leren. Maar het is toch, zegt ze, het is het 81, hè, dus dan is het 44 jaar oud. Love Games van Level 42. Bij een volle bron in Bantegee is een score volslaan in de eerste lijn. Er is een skee ontstaan om meerdere loonbouwgebouwen. Of loonbouwwijn, dat juist aansten in het regionale Nijs. Daar is aansten maar Jantine Weidenaar.
1: Er komt die machine aan.
2: Morgen van Jochen Oer bij Omroep Friesland.
3: Traditie, spanning en topsport.
4: Het is op 4 van meer dan sluizen.
2: De Kreulenpartij in Wommels.
3: Morgen de hele dag op radio.
2: En van 12 uur aan, ik op televisie.
3: Simmer in Friesland.
5: Wij willen erbij.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is nou hartstikke jouw bevieven. Tiet voor het regionale Nijs, maar Jantine Weidenaar. Ja, goeiemiddag, Jantine.
9: Ja, goeiemiddag. Ik ben onderwijs in de richting van het Nijs.
0: Oké, dat is een beetje hetzelfde. Wij hebben beide hetzelfde gehoord. Die kost om jou weer in een Nijsbulletin op de radio lezen. Leden we dat nooit maar eerlijk, Tajan. En dat hoe kan mij ik ambitie? Want ik ben er net helemaal meer op tarret. Nee. Omdat ik heel druk dan weer met al je oren ding die ik heel belangrijk vind. Hier niks te maken met dingen die ik net bij het werk jaren. Maar nee. Soms heet dat gewoon een rinnen ding uit. En dan opeens zei er iemand zeer van. Is het wel dat je een Nijsbulletin lezen mast? Nee.
9: Nee.
0: Maar
9: nou, mijn excuus in deze keer weer. Ik dacht dat je nog inlogt weer. Maar ik moest nog hier uitloggen. En toen weer inloggen. En dat worden krijg ik wat langer. Maar ja. We binden er intussen.
0: Dus de warmte slaat daar hier in de studio.
9: Dat sowieso.
0: Mooi. Neem een hap adem. En dan komt hier het verkoelen in het blokje. Mooi. Jantine Weidenaar.
9: Goedemiddag. De gemeente Ameland die wil weten hoe het mensen van en naar het eiland gaan en hoe ze haar op het eiland bewegen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het volslaande reisgedrag van de Amelander toerist. Dat jouwt inzicht in wensen, ondervindings en keuzes die het mensen maken en kan helpen om nieuwe en passende maatregels te nemen. Mensen die het wel onder het onderzoek kunnen een vragenlijst invullen. Bij een volle brand in Bantegee is een score volslaan in de eerste lijn. De seks keer ontstien om meerdere landbouwwijn. De vlammen sloegen oer naar een veld met naad. Dat van een pad kan sjerre rekken. Voor zover bekend is nimmen verwoenen rekken bij de brand. De luchtkwaliteit in uw provincie die is wat min. Daarvan was ik het KNMI. De middenlucht komt door de ozon. En dat veroorzaakt het smog. Mensen die gevoelig binnen voor smog kunnen klachten ontwikkelen. Het RIVM adviseert deze mensen om binnen te blijven en zware lichamelijke inspannings te behouden. Het advies hield benammen voor de late middag, zo nou ongeveer, en de betiede joentiet. Omdat de lucht dan het meest versmargen is. En 8 katten die binnen een goede wiekeling achterlitten bij bistenopvang De Wissel in Ljouwert. De katten zitten in een kooike. De opvang is op zoek naar mensen die het meer weten over de katten. Of in een schoonhaven die het mooie katten onderwijs wie op sneeuw 25 juli in de buurt van het Kalverdiekje in Ljouwert.
0: Ja, soms een Sipetsvest hebben. Treienkleuren, reet.
9: Ik zal even heel gauw zien.
0: Okay.
9: Want onze collega's van de online dienst.
0: Ja, daar een foto bij.
9: Die hebben daar een berucht van maken van bij ons op de site van zelfs. We hebben een blog waarin dat soort nice bijhouden wordt. En er zit een foto bij. Het zijn al die zwart-witte katten.
0: Oh.
9: Ja, en ze
0: het is wel een kleurenfoto.
9: Het is een kleur. Ja, het is het gas is green. Ja, het ben al een keer tuxedo katten, zat ze dan volgens mij neemt worden.
0: Dat ras ken ik net. Nee.
9: Ja, dat voor binnen vuilnisbakjes, maar het liek het af wat ze een pak een tuxedo aan hebben.
0: Dadelijk is het tijd voor het waarbrug. Dat krijgen we van een. Nou ja, we hopen dat hij het de holle koel houdt. Sibbele waaier.
4: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
10: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
11: Zag ik op stinstra.nl.
12: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.

0: komt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
3: Biesterbaarlijke opbromming.
4: Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
5: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneek.
6: Venema Energy, vanzelfs ook jouw van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.

0: is nou vier minuten over die elf vijven. Vier weken lang ben de verslagjouwers van Omroep Friesland op een paard in de provincie in het rand van Simmer in Friesland. Nou, zielen jet bij Friesland, als wetter bij de Marren, Simmer verslagjouwer Hajo Bootsma, nam Joet een doek in de wraad van het zielen en bracht een besiet om zielskwallen het stekelbaarsje in Eerlehuizen dadelijk zien verslag. Maar eerst jaren we hoe het zit met het zielwaar en dat er een ambitie dienst dit de komende dagen. Van Sibbele Waaier, uw eigen waarman, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: En ik had het idee dat het mooi dat maar het waar voor het ziel heel goed zit.
1: Het is, ik heb begrepen, mijn snits rinnen ze de Polonaise.
0: Ja. Op een snitser maar, de hutziel daar in ontacht
1: is. Ja, het is joh, het tegen warm, maar ik nam nog een mooi koeltje, dus dat is fantastisch. Hoe warm sprutsen? Grauw. 33,8. Het weer ook wollen naar 33. Nou, dat ben nou eens ook wollingen. Frieske Pjeln, 33,6. Isbrechtum, 33. En Bakkeveen, 32,1. Nou, dat ben nou eens temperaturen. Hè? Nou, vanmiddag, dat stuit in er nou een soort zinnen. Vanuit het zuidwesten komt er langzaam wat bewolking op je staan. En op de meeste plakken lijkt de temperatuur boven de 30 graden. Bij de wind is zwak ontmatigd uit het zuid-zuidwesten. Nou, die bewolking die heeft de meidje mijn steuring. Die komt langzaam naar het eerste. En de grote vraag is, krijgen we er nog een... Nou, een buien uit het stof.
0: Ja, ik vind het een leuke vraag en nou het antwoord.
1: Ja, nou als ik nou naar de raden show, dan denk ik, nou ja, het meeste gaat over Zuid-Noord-Holland op stuit. Maar de komende oren kan er misschien toch hier en daar een bui vallen.
0: Dus dat dekst die gewoon in?
1: Ik dek mij in, want ik rob je net...
0: Het bloed droog.
1: Het bloed droog. Maar
0: dat zei ik net van, dat groene gas, dat krijgen we erom.
1: Dat groene gas, dat bloedbruin. Ja. Dat is wis. Ja. Ja.
0: Oké, okay, we zonder een stutje van mij krijgen in een verder temperatuur. Hoe vier zakken die?
1: Ja, nou, het is vannacht 28 graden. En ja, het zou sommigen wel vervelen dat we jong wat buiten zitten kennen. Altijd net rijdt. En die kans is volgens mij best groot. En ja, Sandai Joort is natuurlijk van mensen die nou ja, wat kwetsbaar binnen. Nou ja, dat is net een beste dij voor zelf.
0: Nee. Dan geven we nou, de dij van morgen. Het is morgen de Hutzieldij. Ze hoop je daar op Wien. En het is morgen ook de dij van de Vreule. Van het Concours Ibiek Boetenpast. Morgen worden weer een drukke waarste in Friesland. Die zit al je wel op mooi water wachten. Net al te heat verzeild, zodat het een beetje kan. Wat is die verwachting?
1: Nou, eigenlijk denk ik dat het de goede kant op gaat. We hebben de maand heet wat bewolking. En in de midden brengt de zinnen we vaak terug. En het doet misschien droog. Dan hebben we eerst de Wien. Die wordt matig ontvrijkrachtig. Op het water zelfs soms krachtig. Dus er is morgen aanmerkelijk meer wind als joet. De temperaturen die rinnen op naar zijn 23, rond 24 graden. Waarbij er in de rin van de dag een zwak kjelfront doorloopt. Normaal dan heeft bij een kjelfront wel eens een bui. Maar in deze zimmer is dat ik in garage. Dus ik verwacht je eigenlijk morgen ik er weinig van. En ja, met temperaturen van 23, rond 24 graden is verder de zaken goed.
0: Ja, voor al die evenementen, ja. Die zullen het best tevreden, maar wij 24 graden, dat is in deze tijd onder koele kant, zo staat
1: nou,
0: zeker.
1: Ja.
0: Ja. Laten we nog even Tongens die een vrede bijpakken. Hoe zust u dat?
1: Ja, nou Tongens, dan komen we nog in iets koelere lucht, maar nou komt het. Het is 22 graden. Nou, dat zijn eigenlijk de normale temperaturen die wij nu hier hebben. Nou, we zitten aan de achterkant van het kjeldfrontje wat morgen voorbij gaat. Dan hebben we een tongetje een afwisseling van zinnen en wolken. Er kan een bui vallen. Op na een enkele bui. En ja, de temperatuur bij met 22 graden gewoon heel noffelijk. En de wind is matig uit het zuidwesten. En in de nachten zakken de temperatuur langzaam wat verder naar zo'n 14, 15 graden. En dan, ja, dat is eigenlijk op vreed hetzelfde. Dan heb ik een rijstige waar met een westelijke wind. En er komt een eigen drukgebied op Pesita. En ja, geen buienstoring. Dus dat betekent dus in vreed en sneur dat we weer wat warmer waar krijgen. Zeker op sneur. En weer soort zinnen. En ja, het gas bloedt bruin.

0: Nou ja, dat in ieder geval.
1: Achtergrond bij het Nijs.
2: Geen grootspraak.
1: Waar en mooie muziek.
2: Dat is absoluut geen grootspraak.
1: Dat is Onderwijs.
3: Nee, je bent heel blij, mooi.
1: Bij Omroep Friesland.
4: Onderwijs.
5: Van 4 tot 7.

0: van Sabere, Litusgen en weer de stem van Cher en Love and Understanding.
1: Twaanjoghurt.twa FM.
2: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
0: 12 minuten van 5. Dit is onderwijs bij Omroep Friesland. Ons saai horen, maar nou omdenken voor onze simmerverslagjouwers. Vier weken lang ben we op een paard in de provincie. En al dus bijdragen, ja, daarbij zieken wij het wet erop. Wettervermaak, het speelt een belangrijke rol in Friesland. Daar komt ik al heel gauw bij het Sielenuut, om maar in de termen te blijven. Simmerverslagjouwer Hajo Bootsma, die bijhoort onder oren in Eelahuizen. Dat is in de Friese Marren. Nou, hij werd het beter. En hij bracht er een besito ons Sielskwallen het Stekelbaar.
3: Ja, zo kom je uit. Gewoon een Mardiek en dan keer je er eigenlijk net omheen. Dus je zit een bordje, Rikke Iel, maar ik zielskwallen. Pieter Weerman, wat ben je eigenlijk? Want je eet ik nog appels van de BM-ting?
4: Ja.
3: Fruitdelen?
4: Van alle merken natuurlijk, natuurlijk. Maar het wichtigste natuurlijk bij zielskwallen is natuurlijk het ziel.
3: Wat is het voor?
4: Ja, ze komen hier om te leren, om ja, we kennen ze een maar sielerij, hè?
3: Ja, dat voor de duidelijkheid, we ben je bij Sielskwal het Stekelbaarsje.
4: Ja.
3: En dan is het een pleet. Ik mag zeggen, het is een ongrieselijk mooi plakje hier in Eelahuizen. Want als je zegt, oeral, heb je vrijheid om hier heen.
4: Ja, nou ja, we is maar alle vrijheid natuurlijk. De meeste vrijheid heeft natuurlijk op het wetter, hè?
3: En dat laat je vlak weer achter?
4: Dat laat je vracht achter, want dit is een pleetje van Santje 80. Mijn eigen, hè? Hoeveel jongen dit al stiert. En nou, we kennen ongeveer zo'n lied zegt dat Ben horen. En zowel lied als grut. En we hebben een aantal instructeurs, een stuk of lied 20. En die vermoeitje, maar wel op niveau en zaakkundig natuurlijk. Om de band zingen te leren. En ik vind het al een
3: prachtig. Dat is echt van maak eigenlijk.
4: Ja.
3: Je mag toch echt lol houden over het.
4: Ja, want ja. Sommigen gaan denken van, oh, de hele lui zielen. Natuurlijk met wij zielen. Maar het gaat er ook om vermaak. Avontuur. En ze met een mooi verhaal naar huis te gaan. No? Avontuur is verschrikkelijk belangrijk. Ze met van het hier ook gaan denken van god, daar worden we toch hier weg. En we hebben dikke leuke dingen beleefd. Piraten, ex, entrio, oppervluizen en gekkigheidjes. Dus en zoals een Mac Drive, ik noem maar iets. Hè? Dan komen ze,
3: dat is eigenlijk wat je hem doet. Je brengt die bij een pasje bij van het wetter.
4: Ja, want je moet er net aan denken altijd van dat doen we alles vaak. Die denken van, oh, diploma. Vader niks zat. Mijn helje. Maar wat om draait is dat die band in zijn liefst toppen zitten. En dat het enthousiasme is van, ik kan watje maar doen.
3: We rennen even naar achteren. We zijn al voor, gaan we naar achteren. Dan stappen we over een trapje, gaan we naar de steiger. Hoe belangrijk is het wetter voor jou dan hier? Het wetter van de Vluizen, de Hegemermaaien vlakbij?
4: Ja, nou ja, dat is wetter. Hè. Wij leven hier van de wien. Dat klinkt wat nieuw.
3: Dat klinkt alleen maar mooi.
4: Dat klinkt mooi, hè? Met leef je van de wien. Ja, maar ja, die band, die leef je. Leef je voor de wien, mooi de wien. En het is ompielen, mooi de wien, hè? Elke dag is er oors. Want de wien komt elke dag ergens oors bij. Dus daar moest je op aan participeren, hier, dat het zo'n mooi duur wordt. Maar het is de keus van die liedjes, als die toppen de hersjes. Ze komen uit Brabant, ze komen hier. En dan hebben wij natuurlijk een thema, verklaard, de instructeurs en dat soort dingen. Wie dat sommige ouders zeggen, we zijn weer in de theaterschool beland. Hè? Maar we proberen wel die band in te pakken, direct op hun gemak te stellen, dat ze in dit krampachtig sas zitten, maar dat ze, oh, hartstikke leuk, daar hebben we mooi van. He? En dat is de kunst om band te enthousiasmeren, en dat is de kunst van de instructeurs natuurlijk, om daarmee, en niet alleen het ziel, maar de hele entourage eromheen. Juster hebben ze nog, wie het hartstikke mooi was, Blakstilwater, hebben ze nou, die grote boot daar.
3: Ja, heel grote.
4: Die grote boot hebben ze een verheging opmaken, een glijbaan, kunnen ze helemaal van oud glijtje. Grote matrozen van die grote surfboots, daar kunnen we 12 op en stikken fjouwer achterlijk. Dan kunnen ze er als een soort kettingbreger kunnen ze er ook in. He? En dat is één grote lolpartij. He? En dat moet kennen.
3: Dat is eigenlijk wat natuurlijk Jet bij de simmer, dat jij natuurlijk bij de jeugd en dat jij misschien ook wel bij wat een zielskwal het wel maakt.
4: Ja.
3: Dus enthousiasmeren, ja. Band enthousiast krijgen voor het wetter, voor het ziel, veiligers, et cetera. Alles komt er niet in.
4: Voorop natuurlijk, veilig.
3: Zelfs, maar als je het in het leren, dan leer je dat oor of zelfs ik.
4: Ja, tuurlijk. Maar het is altijd zo, dat doet grote mensen niet. Die gaan op een rommel zitten. Ben helemaal. Het is verantwoord gek, prettig gestoord. Die termen hier bij een zielskwallen, vind ik.
3: Dat ben ik wel mooi in, want prettig gestoord, dan ga je toch een mooi leven?
4: Daar is dan een prachtig leven. Dat is een beetje op een grens zitten en van, want dat klinkt heel heen natuurlijk, maar als je op een grens zit, dan voel je dat je mees bent.
3: En dat leer je hem erbij?
4: Nee, ja. En dat is toch prachtig, hè? De verwondering op het gezicht van het mens te lezen. Dat is het grootste. En dat moet je, dat zal ik zien in de eerste schuurrijk. Dat moet je maar werken, jongens. De verwondering. En probeer erop in te springen. En probeer ze te verrassen. Te verrassen met allerlei dingen. En sta, als ze dan cursist zijn en ze stromen door een instructeur. En ze het wat in hun. Dan komt dat weg. Want dat heeft altijd mooi maken. Dan komt dat weg.
3: Komen ze even om. Ja. Komen ze even om hier en dan gaan ze het deel leren te pasje voor het zielende pasje voor het wetter, de pasje voor. Ach, wow, Simmer in Friesland.
4: Ja.
0: Ja, maar ja, dat dacht zijn bij Simmer in Friesland dat er nog zulke filosofische bespiegelingen wijzen zijn. Hoewel, bespiegelingen en wetter, ja, het past er ik wel weer bij.

0: Het is straf om, maar we zitten iets in de jaren 80, 81, als het gaat om de platen, joh. Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Ik alweer zo'n artsie die dit nog heel goed doet op de radio. 2 minuten voor Sijzen, voor Vieven. Voor Sijzen is het nog lang niet, dit programma is rond Sijzen. De IFK's, wie joh, maar de schilderij in Sleert. Maar een bizarre ontknoping, want de vrouwen Jantje, die zielde de hele medie voor hoorn. Dat zou dus Argin op de duiveenst, maar op de finish volgen geen finish Scott. Daardoor aanst meer naar Jelve Sijzen in dit programma. Maar als het eerste ik meer omtikken voor het Oregrut evenement in deze provincie deze week. De vierde dag van de Snitsweek op de Snitsermaar. Aanst in contact met Gerlof van der Werf, uw correspondent op de Snitsweek. Maar nu is het NOS Journaal van 4 woorden.
1: Onder op Friesland.
2: Schimmer in Friesland.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt

0: Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. Twee van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Bestesweg en Oerterp naar Venray. Twee Friese brandwachtploegen die helpen daar bij een van de grootste natuurbranden van dit moment in Nederland. Hoe zucht die inzet eruit? Dat vraag ik aan het verder Jan-Willem Zwart van de Friese brandwacht. Hier in onderwijs ontzijs worden, maar dadelijk eerst Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.
2: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Bierster baarlijke opbromming. Bellerie de boer. Goed god en het joer.
3: Onderwijs.
4: Maar Jan Durk de Haan.

0: gebeurt in eigen dorp. Misschien geldt dat in zekere zin ik wel van Mark Ronson en Miley Cyrus. Want in eigen land, in Engeland of in Amerika. Internet volle succes, maar Nothing Breaks Like a Heart. Wil ze het hier in Europa wel weer een top 10 hit waard.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nou zomer, het 04 van goeiemiddag. Welkom bij de 12 uur voor onderwijs van deze Tuesday. 4 augustus de dag dat de Serventohal in Schruisterveen intussen al rond 12 weken beschikbaar is als nachtopvang voor asielziekers die het net in Ter Apel en Nieuwe Pekela terug te kennen.
3: Er is op dit moment ook nog steeds geen bus geweest. Dus de opvangcapaciteit in Nieuwe Pekela, er zijn 80 bedden, die voorzien op dit moment nog steeds in de behoefte.
0: Om een jarenlange asielreis van de 68-jarige Peter Hoefnagels, voorheen kwam hij van Bedaard is hommel zijn aankuim terug een bron in zijn zielboord, helemaal in Indonesië.
4: Midden in de nacht rond 3 rook ik een gek, vies stinkluchtje. Ik heb eens opgekeken en ik zag rookslierten uit de kajuit komen. Ik zag enorme rookwolken. Het was helemaal zwart.
0: En een van die jachtwerven op de Lemmer, die had een nieuwe eigenaar, Eelke Paulides. Hij werkt al in de maritieme sector, maar is dus nou echt werfbaas.
5: Ik maak het gewoon graag aan. Ik maak graag mijn bootjes werken. Ik werk eigenlijk mijn hele leven al altijd voor bazen werken. En ik dacht, waarom ik net? Ik ken dit zelf ook wel, want nog ken ik ook.
0: En op deze dag hebben we er nog een uur lang, maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren de grote natuurbron bij Venray had de helptjesten flink in de besnijing. Ik twee Friese bronwachtploegen uit Beetste Zwergen Oerterp binnen oproepen om daar te helpen. Hoe de inzet en de situatie daar bel je kaarsen, maar de woordvierder Jan-Willem Zwart van de Friese bronwacht. En middellandse omstandigheden, ja, omstandigheden als in de Middellandse Zee, op de Snitsermaar van de middag bij Snitswieken. Bij de Snitswieken mooi hele hege temperaturen en heel veel wind. Aasten, uw specialist, uw correspondent, Gerlof van der Werf, daarvoor. Nou is de stiet voor het waarbericht in het kwart van Sibbele Weijer. Ja, goeiemiddag.
6: Een hele goede middag. Van de middag is het nog een soort zinnen. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking ta. De temperatuur uit op een soort plakken nog boppen de 30 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuid-zuidwesten. Eind van de middag en in de jontijd kans op een enkele bui. Na een warme jong zakken de temperatuur aan 8 staren gewoon naar 18 en 20 graden. Morgen in de maandtijd wat meer bewolking. Daarbij bloeit het overwegend droog. In de middag breekt de zinnen vaker terug. De zuidwestenwind is matig ontvrij krijftig, maar wat nou dan krijftig? Met temperaturen van 23 en 24 graden is de stik noffelijker. Ook in de nacht is wat frisser. Meer over het waar, hoor je al over.
0: Twee ploegen van de bronwacht van Beetse Zwergen en Oerterp binnen oproepen om te helpen bij de grote natuurbron in natuurgebied Bosbergerhuizen bij Venray in Limburg. Die bron ontstier juster. Intussen is meer dan 1 vierkante kilometer natuurverlenging. Het blussen wordt het onzeker manier. Er werd verskate blushelikopters van Defensie inzetten. De omstandigheden binnen dreeg troch de hitte en troch de hudde wind die het hield in richting veroordeeld. Ik bel u mijn woordvierder Jan-Willem Zwart van de Friese bronwacht. Goeiemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, waarom is er helemaal vanuit Limburg een beroep die een op de Friese bronwacht?
7: Ja, er is een beroep die een op extra inzet. En landelijk wordt dat zo regelen dat dan die in de provincie op de andere provincie inzetten kan. Maar daarbij komt ook dat wij in Friesland hebben wij ook speciale bosbrandbestrijdingsvoertuigen. En die bosbrandbestrijdingsvoertuigen die hadden ze net in elke provincie. En die ben wel tegen handig om in te zetten in een heel oneffen en moeilijk gebied om te betreden.
0: Ja, we hebben er eigenlijk wel omdenken voor hoor. Maar kun je nog eens schetsen wat het speciale is om deze bronwachtauto's?
7: Ja, dat eigenlijk zijn dat Lietse vrachtauto's. Licht van stuk. Makken in Frankrijk. Daarom heet het ook CCFM. Voertuigen, maar dat is eigenlijk gewoon een bosbrandbestrijdingsvoertuig die helemaal beschermen is en eigenlijk twee grote wettertanks bij zich had. Eentje om blussen te kennen en dat kent ze dan vanaf het dak en vanaf de voorkant van het voertuig. Maar er zit ook een tank in en die is wat litser die eigenlijk de hele boel weird houdt en koel houdt. Dus ik de onderkant en de wiel. Dus dit voertuig, dat ken ik dwars toch de bron heen rijden, langs bronlijnen kunnen ze rijden en kunnen ze stoplijnen creëren. En ik krijg nog eventjes mij de bevelvoerder bellen van Beetse Zwerg, die daar aanwezig is in Limburg. En die zei van, nou, wij staan op het plak wat nou, op de televisie ook wel west is. Ik wil op het NOS-journaal west is, bij het spoor. En wij moeten langs het spoor, moeten zij een witte stoplijn creëren. En dat is eigenlijk gewoon de Schletswal wiert horen. Dus ze rieden daar heel langzaam, met een sproeistraal, rieden ze langs het spoor. En hadden ze dat spoor houden ze echt als stoplijn om het vuur, nou ja, binnen die vierkante kilometer te horen.
0: En had die bevelvierder wat aan jouw zijn, hoe de omstandigheden daar nog binnen voor de Friers?
7: Ja, het is moorhiet, dat in de eerste plak. Ze hebben zelf ook weinig informatie. Weet ik net als ze daar vannacht bluwen en als ze aanlast worden. Of dat ze hun voertuigen daar litten en dat ze manschappen van hun oren passen daar krijgen. Dus het is nog een hele grote onbekend. Duidelijk is wel dat ze nou gewoon onder het werk binnen en die vierde stoplijn nog gewoon binnen.
0: Vanzelf is het hartstikke mooi dat je een andere provincie bijsteen kennen. Tagelijk zou je ook afvragen kennen van het is in Friesland ik warm, het is in Friesland ik hartstikke droog. Hebben wij nou zelf dan wel capaciteit dat hier een natuurbron uitbreekt?
7: Ja, die bosbrandrisico's die staan in een hele hoge prioriteit bij de veiligheidsregio van Friesland. En daarmee is er, dat is inmiddels ook al treien, is er een afspraak maken van we gaan daar aparte voertuigen voor ons kaffen. En eigenlijk zijn die voertuigen dit jaar voor het eerst echt operationeel. En wij in Friesland hebben 8 van deze specifieke brandbestrijdingsvoertuigen die hier voor inzet worden. Dat binnen op de eilanden binnen Fjouwer en op het Vesterland binnen ook Fjouwer. En op het Vesterland kunnen we er eventjes 2 missen. Maar dat betekent wel dat we gewoon echt heel erg scherp blijven moeten. In alles. In preventieve zin. Dus we moeten ervoor zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren in de natuur op dit stuit. En van de andere kant, maar we dan op die horen qua voertuigen in Limburg binnen. Maar hier ook heel efficiënt de voertuigen inzetten. Dus dat vereist nogal wat planning en logistiek. Maar daar redden we dus mee.
0: Ja, op dit stuit geen meldingen bekend hè, van natuurbrand in Friesland.
7: Nee, voor morgen weer eventjes heel bijzonder kregen we via de meldkamer te jern dat een rooklucht te roepen weer. Heel goed natuurlijk dat mensen daarvoor bellen. Maar de meldkamer die kreeg zoveel berichten. En dat bleek te gaan om de rooklucht uit Limburg. Dus het is zelfs buurs in Friesland te roepen. En de meldkamer die koert eigenlijk voorspellen. Want die kreeg eerst meldingen vanuit Oeriesel, toen vanuit Drenthe en toen vanuit Friesland. En daardoor is eventjes de meldkamer ook oerbelaste west. En bleek dus echt te gaan om de reek uit Limburg.
0: Ja, toch wel bijzonder dat dan 200 tot 300 kilometer verder voort nog te roeken is. Ja, toen hoe slim dat die bron er is. Maar goed, er werd dus alles om die te blussen. En de Friezen die helpen daarbij. Dank voor jouw bijdrage.
7: Ja, heel graag gedaan.
0: Jan-Willem Swart, hij is wetvierder van de Friese Bronwacht. Is het Hutsiel die, maar je wordt het rekkelt zielt op de snits, maar daar dadelijk om denken voor. Maar hoe is muziek en onderwijs? Veel college.

0: The Emotions and Best of My Love.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: De IFK's wie ooit maar de schilderij in sleert, der roerhuist meer naar Jelbe Suizen. Hier wel weer een aparte ontknoping, maar nou omtinken voor dat orengrut evenement in de provincie deze week. Dat is de Snitswieken en de schilderij die daaromheen zit. Daarvoor haar contact met Gerlof van der Werf, is correspondent bij de Snitswieken. Ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: En om te beginnen, wat we te zeggen hoe de basisomstandigheden hebben, want die zijn echt ideaal ook, hè?
3: Ja, die winnen echt fantastisch. Wel maar een kanttekening natuurlijk. Zoals wij als Silas vaak klagen over de win. Maar momenteel is het zo dat de laatste klasse is nu aan het finishen. En dat het wat uitrond is, dat is dat hier een oorzaak dat de win gewoon erg moeilijk wie je doet. Vreselijk soort winddraaiingen. Daarom uit een hele soort verschillende richtingen. Dus hebben op het Stadschip het net makkelijk hond. En er binnen gewoon vier verschillende baanvaten, Joert.
0: Ja, ik herde dat ook. Ik al uit Limburg bij. Weet je, dus die grote bron is. Dat de bronwacht zou uit. Van ja, die wind die wikselt heel dit. Komt heel dit uit een oren richting. Dat maakt het dreig. Nou, dat is dus voor de wedstrijdleiding ik heel dreig.
3: Dat is in mijn ziel niks aan. En dat maakt het net alleenig. Maar dat maakt het voor de zielers natuurlijk ik dreig. Al is het wel zo dat de goeie zielers natuurlijk altijd daar wel hun weg in vinden. Dat is juist dan ik werden. Dus de goeien die komen even zo goed weer boven drieën.
0: En wat voor klassen staan er op het programma?
3: Nou, eigenlijk alle klassen. En natuurlijk ik, de service die we in Juster verstaat gingen. En die hebben een vertraging van 2 uur omdat ze een technisch mankement hier in het Stadschip. Maar dat het alleen maar in een voordeel werken. Want service mag natuurlijk heel graag de wien. En hoe langer we wachten, hoe harder de wien werd. Dus wat dat betreft ben die wel aan het trekken komen.
0: En hebben
3: we nog dat ze even wachten moesten.
0: Ja, en hebben we nog wat Fries succes?
3: Ja, dat is er zeker. Een Thijs Kort, die shield gewoon hartstikke goed. En ben ik altijd weer dezelfde namen. Hè. En Erik van der Meer in de 12 voetjaal werd dan toch zo'n 40 deelnemers binnen. Die dan altijd weer boven komt drieën wat dat betreft. Een Kim Abma, uit Snits, in de schakel. Die heel goed momenteel vaart. 3 wedstrijden varen en 2 keer een eerste plek. En nou, vandaag een wat mindere dag hier. Misschien wel dat wie dat komt, trouw de Wien. Dus die had hier nou een 6e plekje. Maar dat binnen wel de meesten die met het surfen Steven van den Berg, daar hiek het juist strikkel hoor. Ja, wie is dat? Wat voor weersomstandigheden als ik herst. Dan zag ik net van, die komen altijd weer aan het firmament wat dat betreft.
0: Morgen hebben we de IFK's die een reisdag had. Maar bij Jim is er geen reisdag. Want het is morgen Hutsildag. Hoe liep het er thema eigenlijk?
3: Ja, we wisten we geen morgen. Liek het de waar, liek het hartstikke mooi te worden. Een windkrachtje 4, 5. Dat is natuurlijk voor een hartzeildag. Het zei het al. Een fantastische omstandigheid. Met mooi waar. En wij doen morgen de 208e hartzeildag. Dus dat is dan ik wel weer mooi. Hier zijn een heel soort evenementen die claimen dan dat ze de oudste evenement hebben. Maar ik heb mijn rug zitten dat wij het oudste evenement van Nederland hebben.
0: Ja, we mogen kniepen eerst naar de PC.
3: Nou, maak je er maar wat van.
0: Oh, diplomatiek.
3: Maar het is natuurlijk wel leuk. En het is niet net om. Maar dat we met z'n allen dingen in stand houden, dat is toch wel bijzonder. En helemaal dit soort evenementen. En of dat nou de PC is, of dat is de Snitswieken. En de hartzeldag, daar moeten we zien nog op werken.
0: En hoe zit het met de deelname? Is daar al wat hoe zitten?
3: Die 600 boten die gaan morgen volop van start. En Hutseldaai vaar ik altijd sinds maar de Friese jachten. Dus die ben er morgen, die komen er morgen bij. En dan moet het een fantastische dag worden. Maar hier op een wal een soort gezelligheid. En op het wetter een prachtige competitie.
0: Nou, we zullen er morgen bij als verslagjouwer. Dat is Nienke Tuinstra, die reist aan uit Stadhuilon. En zal er ik meer brengen van de sfeer. En wie er daar zonder mis ik weer over bijzondere en opvallende prestaties daar bij de Snitsiker. Dank voor nou.
3: Oké. Okay.
0: Gerald van der Werf, wie dat van de Snitsiekus correspondent derde. En dadelijk is het tijd voor het regionale Nijs van deze dag. Ze verom op de belangrijkste zaken uit het Nijs van deze dag. Bijgelijks dat het museum Hert van Friesland in Grauw de Dwarren sluiten mat.
2: Snijn in Bureau de Vries.
4: De eerste is even naar Heid gaan. Toen had ik hem zijn naar Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid hier zoiets van een politieke partij. Dat is net samen wat.
5: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
4: Ik ga echt verstommen van dat beleid. Dat werkt te zezen. Dan kan iedereen zezen wat de wol. Maar dat zil wel.
2: Snijn in Bureau de Vries. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelbe Suizen. Een oorzicht van het belangrijkste Nijs van deze dag, maar Jantine Weidenaar, goeiemiddag.
11: Een goeiemiddag. Nou, 70 jaar met museum Het van Friesland in Grauw de Dwarren sluiten. Het museum hiert de rondte, maar die hier die wordt opslaan door de eigenaar. Een nieuwe locatie is er nog net. Het museum ziet het term voor eerst rondte voor opslag. De oplossing zou een multifunctioneel centrum wezen. Die plan die binnen er al zo'n 2000 jontje, maar komt het regen van de groen. Bouke Hooghiemster van het museum.
12: Dan zit je met verschillende organisaties. En je zit er natuurlijk, waar vind je een geschikte locatie in Grauw? Het juist in het centrum. Want wij als museum, en op praat ik alleen nog over het museum, wij willen natuurlijk zo dicht mogelijk zitten waar wij denken de meeste bezoekers te treffen. En dat is toch in het centrum.
11: In heel Europa zorgt de onhoudende droogte voor grote problemen voor binnenveertskippen. Door de lege wetterstand kunnen skippen heel iets minder lading meenemen. En moeten we bedreigend creatief wezen om de ladingen toch nog op die te plak te krijgen. Bovendien kunnen ze toch het lege wetter ook volle minder meenemen. Een van die bedreigend die te mooi te krijgen had is Hoekstra Binnenvaarttransport. Ze varen mooi zegtje skippen in Nederland, Duitsland en België. Eigenaar Frederik Hoekstra, hoe de situatie op dit stuit?
13: Het begint al wel daadwerkelijk echt te kniepen. De lege wetterperiode die dient zich eerder aan dan normaal. We hebben ieder jaar eigenlijk toch wel structureel last van lege wetter. Dat is nou wel extreem betiend. Ja, die vervoer zit normaal op 100%. Hè? En nu zit het nog op 30%. Wij trodden ze eigenlijk gewoon gigantisch volle druk op die vloot krijgt, op die aantal schippen. Want ja, die maar te draaien keer varen voor normaal in een keer.
11: Het wordt net lang meer en dan is er niet meer oer van de vissersvloot uit Makken. Dat zou het Douwe de Haan. Hij is een van de laatste vissers van het dwarp in Dieselmar. De vloot rint nevens hem op zijn ein.
14: Die steert uit.
15: Ja.
14: Steert uit?
15: Ja, die steert uit. Er is straks, nou, wij horen misschien toch weer hier op of over 2 jaar. En dan is er nog een. Dan zijn het poepjes nog, dan wordt zo aan het zandig. Die vis gedaan liggen op Dieselmaar nog.
14: De laatste der Mohikaan.
15: Ja, de laatste. Ja.
11: Hege kosten en lege opbrengsten binnen de fiskers fataal worden, zoit De Haan. Joort begint de jaarlijkse fietsvouwendaagse van Appelskeer. Het is de 44ste editie van het evenement. Daar hebben we het feestelijk bij stilstaan. Toch binnen de zorgen in het Verline dienen meer dan 2000 fietsers mooi. Nu is de organisatie blijft maar 1000 deelnemers. Nevens bestuurslid Lammert Winters speelt dat zond corona.
16: Toen is er toch wel een hoop veranderd, denk ik, op heel veel gebieden. En ja, wij zijn ook het is een bepaalde doelgroep die meefietst. Dat zijn er wat oudere mensen en die moeten wat langer doorwerken en dan gaan ze wat andere dingen doen misschien. Wat meer op vakantie en een campertje kopen.
11: Vanwege het warme waar had de organisatie extra flesjes wetter in slaan om u te delen onder de deelnemers. Er is een verrassende ontdekking die in bij een groot Europees onderzoek naar de Friese koning Redbad. Die hield mogelijk al een eeuw jeder oer Valhalla als de vikingen. Het Valhalla wie voor de vikingen een mythisch soort van hemel dat voor het eerst melding van dien werd in de 9e eeuw. Maar nou dus blikken dat koning Redbad het 100 jaar jeder al oer Valhalla hier. Onderzoeker Han Nijdam van de Friese Academie hoe deze ontdekking.
17: Wij denken dat dit een leert weer van Redbad en Woden wat in Oost-Friesland, want dat weer nog vrij, dat weer nog net veroverd door de Franken, zongen is oer Redbad, die het hem net dopen liet en die daarom als blenning in het hiernamaals van Woden kwam. En dat is dus Valhalla en de beschrijving van een gouden paleis en alles strikt mooi wat we letter van Valhalla hadden.
11: Van september al is er een tentoonstelling in het Fries Museum dat het levensverhaal van koning Redbad centraal staat. En in de wettersport is het simmervakantie vaak het hoogseizoen, maar als alle bootjes het wetter op binnen is het relatief rustig op de jachtwerven. Een van die werven op de Lemmer had nou een nieuwe eigenaar. Ilke Paulides. Hij werkte al in de maritieme sector, maar is nou voor hemzelf begonnen. Hij is nou dus echt werfbaas.
18: Ja, wat vind ik mooi aan dit werk? Ik mag dit gewoon graag aan. Ik mag graag mijn bootjes werken. Ik werk eigenlijk mijn hele leven al in de bootjewereld. Altijd voorbazend werken. En ik dacht, waarom ik net? Ik ken dit zelf ook wel, want nog ken ik ik.
11: En dat staat hier een oorzoek van het Friese Nijs van Joort.
5: Ja, een wervend antwoord hè, op die vraag.
11: Ja, heerlijk toch?
5: Ja. Dadelijk, tijd voor het Waarbrugt met Sibbele Waaier.
19: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
20: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
19: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
22: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum. Voor de toekomst van Friesland.
23: Bierster baarlijke opbromming. Bellerie de boer, goed kwot en het joer.

0: is 4 minuten nu al besuis. Een commotie bij de wedstrijd van de Grutte A-klasse op de Slettermermarkt. Ik hou het toe de IFK's, die hier op een Friese kampioenskippen van Scootsjesillen. De vrouwen Jantje, dat is Scootsje dus, de deelnemer, die kwamen als allereerst toe de streek, maar waren net oorskippen. En wat is daar nou aan de hand? Had dat Scootsje een valse starthoorn of is het wat oors? Arjen Visser, die volgende wedstrijd dadelijk zien verslag. Maar nu is het iets voor het Waarbrug, dat krijgen we van Sibbele Waaier.
1: Vanuit het zuidwesten komt er langzaam wat bewolking op je staat. En op de meeste plakken lijkt de temperatuur boven de 30 graden. Bij de wind is zwak ontmatigd uit het zuid-zuidwesten. Nou, die bewolking, die heeft de meidje mijn steuring. Die komt langzaam naar het eerste. En de grote vraag is, krijgen we er nog een buien uit het stof?
0: Ja, ik vind het een leuke vraag en nou het antwoord.
1: Ja, nou als ik nou naar de raden show, dan denk ik, nou ja... Het meeste gaat over Zuid-Noord-Holland op stuit. Maar de komende oren kan er misschien toch hier en daar een bui vallen.
0: Oké, we zonder een stutje van mij krijgen in een verder temperatuur. Hoe vier zakken die?
1: Ja, nou, het is vannacht 28 graden. En ja, het zou sommigen wel vervelen dat we jong wat buiten zitten kennen. Altijd net rijdt. En die kans is volgens mij best groot. En ja, Sandai's Joort is natuurlijk van mensen die wat kwetsbaar binnen. Nou ja, dat is net een beste dive zelf.
0: Nee. Dan geven we naar de dive van morgen. Het is morgen de Hutsiel dive. Hoop je daar op win. En het is morgen ik de dive van de Vreule van het Concours Rubiek Boetenpast. Morgen wordt weer een drukke waarst in Friesland. Die zit al je wel op mooi water wachten. Net al te heat verzeld, wat het een beetje kan. Wat is die verwachting?
1: Nou, eigenlijk denk ik dat het de goede kant op gaat. We hebben de maand heet wat bewolking. En in de midje brengt de zin hebben we vaker terug. En dat doet misschien droog. Dan hebben we eerst de wien, die wordt matig ontvrijkrachtig, op het water zelfs soms krachtig. Dus er is morgen aanmerkelijk meer wien als jood. De temperaturen die rinnen op naar zijn 23, rond 24 graden, waarbij er in de rin van de dag een zwak kjelfront doorloopt. Normaal dan heeft bij een kjelfront wel eens een bui, maar in deze zimmer... is dat ik in garage, dus ik verwacht je eigenlijk morgen ik er weinig van. En ja, met temperaturen van 23 van 24 graden is het ver de zaken goed.
0: Ja, voor al die evenementen, ja. Die zullen het best tevreden, maar wij 24 graden, dat is in deze tijd onder koele kant, zoals dat zeker. Laten we nog even Tongs die en Vrede bijpakken. Hoe zust dat?
1: Ja. Nou, Tongs je dan komt we nog in iets koelere lucht, maar nou komt het. Het is 22 graden. Nou, dat zijn eigenlijk de normale temperaturen die wij nou weer te hebben. Nou, we zitten aan de achterkant van het kjeldfrontje wat morgen voorbij gaat. Dan hebben we een tongetje een afwisseling van zinnen en wolken. Er kan een bui vallen. En ja, de temperaturen zijn met 22 graden gewoon heel noffelijk. En de wind is matig uit het zuidwesten. En in de nachten zakken de temperatuur langzaam wat verder naar zo'n 14, 15 graden. En dan, dat is eigenlijk op vrede hetzelfde, dan heb ik een rijstige waar mijn westelijke wind. En er komt een eigenlijk drukgebied op Pesite. En ja, geen buienstoring. Dus dat betekent dus in Vreed en Sneun dat we weer wat warmer waar krijgen. Zeker op Sneun. En weer soort zinnen.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
0: We hadden een held benedig voor de allerlaatste plaat van dit programma. Onderhand van de actualiteit zieken wij een plaat die er goed bij past. En ik ben benieuwd waar Stomo komt, Joert. Het verhaal van Joert is de capezegels van een bekende supermerk. Met een blauw logo. Ze zitten overal in Binnenmerk Leerder Leuk. Van zo'n september al krijgen klanten net meer bij elke euro een boodschip met zo'n capezegel. Maar pas bij elke 2 euro. Dus waar hetzelfde bedrag sparivol, maar daarmee in de praktijk 2 keer zoveel. Boodschappen doen voordat het boekje vol is. En de supermerkketen die houdt wel vast onder vergoeding. Dus voor het digitale spaarboekje maar 490 zegels krijgt nog altijd 52 euro. Dus de rente beeld wel gelijk. Maar ja, voor een soort klanten viel het toch als een versobering van die populaire regeling. Het voordeel bloot het dus hetzelfde, maar het wordt langer voordat dat in de boezem haast. Dus wat past er nog bij als het gaat om de platen van deze dag? Wat zoen je draaien kunnen? Ik had er wat hoe naar dacht. Ik dacht misschien om deze van Mart Hoogkamer. Ik spaar geen centen, zongt Mart Hoogkamer. Of je zoent deze kinderen van ja, je doet het minder vlug, je maakt rijstig rond, dus don't.

in de jaren 90 bieden een liedshitje voor Casey en Jojo. Dat zijn suggesties van mijn kant, maar ook in de trombosto bedenken kerst dat het gaat om het slotstik. Wat past er bij het verhaal van die sober, sobere spaarregeling van die supermarktketen, maar die blauwe logo's alweer? Lid maar weten en stuur die suggestie dan maar de app van Omroep Friesland. Rustboppen klikken en dan zeggen ze dat ze een brugje naar de studio sturen worst. Of broek de oude vertrouwde WhatsApp, dat is 06 20 4 9 9 9 9 9.

0: Live Noord-Nederlands Orkest, De Kast en Alles of Niets.
1: Onderwijs.
2: Marjan Durk de Haan.
0: Kwartier van zuizen is het nou. Consternatie hoort bij de IFK's in Sleert. In de Grutte A-klasse kan de vrouwen Jantje, maar skipper Jilles Banstra onbedriegen als eerst door de finish. Maar toch waard dat scootje net afschreppen. Arjen Visser had de wedstrijd voor u volgen. Arjen, je komt als eerst door de streek. Je leest er geweldig voor. In het klassement die vrouwen Jantje het ik al heel best. Maar ze waren net afschreppen. Toen waard het toch een valse start. Maar wat is er aan de hand?
3: Ja, het zit dan zoals vol verwachting zitten die meisjes natuurlijk op het achterdek doet ze op de finish aankomen bij de vrouwen Jantje. En dan klinkt er in één geen schot. En dan denk je, ja, wat is daar dan aan de hand? Er werd eerst wat gedocht bij de starterstochten van, is het met misschien een valse start geweest of zo? Maar dat bleek het net te wijzen. Het is namelijk zo dat elke skipper, die mat vooral in de wedstrijd, mat die een list met de bemanning inleveren. Dat is in verband met de veiligheid, om te zien water op boord zetten. En mocht zo'n scootje omslaan, bigeliks, dan kan ze in één eigen opslag zien hoeveel mensen daar aan boord zitten en waar dat dan wien. Maar dat is dus net gebeurd bij de vrouwen Jantje. En dus klonk er daarom geen schot. En daarom geen tredde dai-oerwinning voor de vrouwen Jantje.
0: Ja, dat is toch wel heel pijnlijk. Wat zou daar misgang wezen?
3: Ja, nou ja, het gaat om de wedstrijdbepaling 1.0 en ik ga hem hier voor me. Die is heel duidelijk. De schipper moet dagelijks het aantal bemanningsleden dat die dag aan boord aanwezig is opgeven. Dit moet per e-mail en minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd zijn gebeurd. Indien de opgave niet ontvangen is, zal het wedstrijdcomité voor de betreffende wedstrijd zonder verhoor het betreffende scootje een disqualificatie toekennen. Dus het is heel duidelijk, die bemanningslist die is net 1 uur voor de wedstrijd per e-mail verstuurd naar de IFK's.
0: Doe heeft contact gewoon met de wedstrijdleiding van de IFK's. Wat zissen zij hier hoor?
3: Ja, zij zissen van dat is nou een keer de regel die geldt. Het is echt vanwege de veiligheid. Juster hebben we shown dat een scootje dat sloeg om. En ja, dan is het gauw handelen. Snel zien of Elsenien er nog is. En ja, als er net een list is met bemanning, dan gaat dat toch een stuk minder makkelijk.
0: Ja, maar hien ze dat net even jeder ze kind? Want dit is, dan viel je dus de hele wedstrijd voor on. Je bent misschien ook wel bepalend in een wedstrijd. En hebben ze net afschatten.
3: Ja, het klinkt ook wel wat paradoxaal. Want ik als ze hier nou lieke goed ik omslaan ken.
0: Hij is toch ook nog een liek on.
3: En dan hier zoals nog in list dan. Maar het is zo dat er is altijd nog een kans om hier zin in beroep te gaan. En daarom moet er wel een uitslag komen. Ja, en dan is het wel heel zoer dat nou krek het eerste plak is. Bij de IFKS zou ik van ja, dit weer een vervelende mooideling. Ze zitten natuurlijk helemaal in zakken en as om het samen te zeggen bij de vrouwen Jantje. Maar,
0: en ja, hoe is de uitslag dan nou wel?
3: Ja, dat is vanzelfs dan wel nieuwsgierig om te zien. Want twaalfde in het klassement dat weer de sterke Jerke ontnota. Die hier misschien nooit eerste plak opscoren kan, maar ik die hier minder daai, want die had namelijk de tonnen raken, moest daarom een rondje draaien en ja, kwam ik in de F-train te lonen. En de grote winnaar van de daai, dat is de grote pier, mijn Timro Scheurius. Net al in kwam die nou, wie die nou dus de winnaar, maar die pakt ik nou de leiding in het algemeen klassement.
0: Ja, en hoe zit dat klassement er verder uit? Zit er nog bijzondere verschouwingen in?
3: Nou ja, de grote pier die stiet dus nou 1. Sterke Jerke die gaat nou nooit 2. En op het tredde plak de Strietber. En ja, voor de vrouwen Jantje ben de druur van wel heel soer. Want die zak in één keer weer om van het eerste naar het vijfde plak.
0: Morgen is trainingsdag, dus in principe wordt er dan net zield. Maar er wordt wel gebruik maken leuk, hè, van die inhaaldag.
3: Nou, dat hier misschien ken, want in de B-klasse en in de C-klasse destijds nog wel wedstrijden op het programma van Sneun bij Hilpen, die het net terug in kon. Maar die waren nou al versield, as we speak. Dus waarschijnlijk is er een gentzielerij bij Ichtenbreg. Maar de dag en ooit weer.
0: Ja, dank u wel. Dan hebben we Thomas die weer verder. Arjen Visser, hij volgde de IFK's-wedstrijd voor deze dag. Is dadelijk antwoord op de vraag, wat past er bij het verhaal van Joert hoe die spaarzegels, dat verroren wordt, het reglement wordt onpast. En het wordt nog langer voor als een boekje inlevering kist. Kist nog instjoren. Maar eerst Leo Sayer.

0: Rio Sayer, my mooie orde, You Make Me Feel Like Dancing.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: We hebben nog geen punt om aan te handelen, want deze onderwijs zit er zo goed als op. Maar het dank aan Jaring de Groot, die de redactie van dit programma. Die wist dat, deze Simmerman is er Noorderwien non-stop. Dus ja, Willem de Vries die had even zelfs een vakantie, maar zijn muziek is juist tussen Sijzen en Zon Voltieren. Maar nou, het slotstuk van deze dag. Wat moeten we draaien bij dat verhaal van dat sparprogramma van die bekende supermerk met de blauwe logo's? Dat we het onpast, maar het volle langer dan hoe het het volmaatje van die boekje digitaal dan wil je. Maar oorskries bij een euro kost een spaarzegelkeerp in. Dan maakt dat bij 2 euro. Wat past er dan bij? Dire Straits, Money for Nothing. Dat denkt Ruurt Jan. Het draait eier om geld, dus ik dacht on All About the Money van Media. De insturing komt van Anneke. Piet is direct bij. Die zei Money, Money, Money van ABBA. Voor de spaaractie van die groot grutter. Van een groot grutter, zei hij. Maar Piet, dat is zijn naam. Duurt te lang, van Davina Michel, vond ik wel een hele grappige. Jan Durk, vind je dit wat? Zei Gary. Sparen voor de nacht, zo lang door, van Guus Meeuwers. Een noffelijke jong, krijgt het aanwezigen van Gary, doe ik dank voor het insturen. Gelukkig winnen we net naar de winkel om zegeltjes te sparen, maar een boodschappen en het winkelfamke. Verbeer mij Super Sietske of Griet Wiersma mij Famke van de winkel. Dat zei de heite. En Teun is direct bij, die zei, was draaikist, dat is Eric Clapton en Go and Slow Down. Maar ik krijg 2 insturingen voor een wat curieus nummer. Dat komt van de Vliegende Panthers, want die hebben een nummer uitgebracht dat heet How Do. En ik krijg dat van een mobiel nummer binnen, maar ik nog van iemand die hem zelfs Johan neemt. En ik vond dat wel een leuke suggestie om daarmee dit programma te besluiten.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Dus de Vliegende Panthers weer en How Do, oftewel de Kassameisjes. Morgen superwaas die bij Omroep Friesland maakt verslag van het keertsen. Dus dan is de geen onderwijs, maar toch is die per wel. Dus, morgen wordt ik een hele mooie dag.

0: gesloten.
1: Daar komt iemand in
2: om. Morgen van Jochen Oerauer bij Omroep Friesland.
3: Traditie, spanning en topsport.
4: Het is een pie van meer dan slijt.
2: De Kreunenpartij in Wommels.
3: Morgen de hele dag op radio.
2: En van 12 uur al ik op televisie.
3: Simmer in Friesland.
5: Wij willen erbij.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
15: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Aanhoudende droogte sluit Nederlandse waterwegen, waaronder de parksluizen in Rotterdam en het Twentekanaal bij Eefde. Dit treft de binnenvaart zwaar. De sector vervoerde in 2025 333 miljoen ton goederen, biedt 22.000 mensen werk en voegde vorig jaar €1,8 miljard toe aan de Nederlandse economie. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al drie andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uitten eerder kritiek op Spanje. Volgens de minister moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en

0: Paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Is het het al yet?
2: Nee, wat is er aan de hand?
1: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van ooit mijn partij. Maar zachte balkeertje.
2: Prachtig man. Ik moet dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van ooit mijn dagen.
1: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
3: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: woensdag is het zover, de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Een Limburgse sportschool heeft twee bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door hun lidmaatschap te weigeren. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de sportschool hiermee de wet overtrad. De school voerde een ledenstop in na eerdere incidenten met AZC-bewoners. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al drie andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur.

0: Madonna met Folk. En ze was afgelopen zaterdag bij de Pride in Amsterdam. Waar Kylie Minogue als verrassing ook nog bij kwam. Maar een hele goede avond. We zijn weer beland bij een gezellig uurtje op Shuffle op Omroep Zilt. Mijn naam is Mille Hoogveen en dit is de 18e uitzending op 4 augustus 2026 en week 32. En elke uitzending start ik natuurlijk met Achter de Noten.
1: Op Shuffle. Achter de Noten.

En dit is Achter de Noten, de rubriek waarin ik je de verhalen achter de nummers vertel. Denk aan hoe het nummer is ontstaan, wie schreef het en natuurlijk, waar gaat het nummer eigenlijk over? En van het volgende nummer, de titel van dit nummer, komt van een slogan van Boys Town, een opvanggemeenschap voor jongeren in Nebraska. De oprichter, vader Edward Flanagan, zag ooit een afbeelding van een jongen die onder een jonger jongetje op zijn rug droeg. Het onderschrift luidde, he ain't heavy, he's my brother. De boodschap, als het om je broer gaat, is geen last te zwaar. En precies dat gevoel zit in het nummer. Het gaat over voor iemand zijn, bedoel ik. Ook als het moeilijk wordt. Je helpt elkaar. Je draagt elkaar letterlijk en figuurlijk. Het nummer werd geschreven door Bobby Scott en Bob Russell. Russell schreef de tekst terwijl hij ernstig ziek was en aan kanker leed. Het was bovendien de enige samenwerking tussen de twee songwriters. De Hollies kregen het nummer min of meer toevallig te horen. Gitarist Tony Hicks hoorde een demo en was meteen geraakt door het lied. De band gaf er vervolgens een heel andere draai aan. Het tempo ging omhoog en er werd een orkest aan toegevoegd. En op de piano een jonge muzikant die toen nog bekend stond als Reginald Kenneth Dwight. Oftewel Elton John. Hij kreeg er destijds 12 pond voor. De Hollies bracht het nummer uit in 1969. En hoewel het in de jaren daarna door verschillende artiesten werd gecoverd, bleef de boodschap hetzelfde. Als iemand die je lief is je nodig heeft, draag je die persoon. Want hij is niet zwaar, hij is je broer. Dit zijn de Hollies.

De Hollies met He Ain't Heavy, He's My Brother. En nu een nummer waarvan de titel misschien wel een van de bekendste meisjesnamen uit de jaren 80 werd. Kaylee van Marilyn. Maar Kaylee was niet zomaar een naam die Fish, de zanger van Marilyn, uit de lucht kwam plukken. Fish schreef het nummer namelijk over een verbroken relatie. Sterker nog, hij had meerdere relaties laten stranden doordat zijn carrière voor hem op dat moment veel belangrijker was. Maar één vrouw stond bij het schrijven van Kaylee heel nadrukkelijk in zijn gedachten. Een ex-vriendin die Kay Lee heette. En als je goed naar de tekst luistert, hoor je eigenlijk iemand die terugkijkt en beseft wat hij heeft verloren. Do you remember? Het nummer zit vol herinneringen aan een liefde die voorbij is. En dat maakt Kaylee eigenlijk veel persoonlijker dan je op het eerste gezicht zou denken. Het begon trouwens niet met een tekst. Gitarist Steve Rothery kwam met een gitaarriff. Fish hoorde die melodie en schreef er de woorden bij. En zo ontstond uiteindelijk Marilyn's grootste hit. En het bijzondere is, de echte Kaylee wist helemaal niet dat het nummer zo persoonlijk over haar ging. Jaren later, in 2005, kregen Fish en Kay weer contact. Toen ontdekten ze dat ze Misplaced Childhood, het album waar Kaylee op staat, nooit had geluisterd. En ze zei tegen hem, ik had nooit beseft dat je je toen zo voelde. We gaan luisteren naar Marilyn met Kaylee in achter de noten.

0: Deze keer namen we de lange weg naar huis met Supertramp en Take the Long Way Home. Het nummer werd geschreven door Roger Hudson bedoel ik, en gaat over een man die zichzelf heel wat voorstelt, maar thuis juist het gevoel heeft dat hij er niet echt toe doet. Onderweg en in zijn droom kan hij even ontsnappen aan die werkelijkheid. Take the long way home. Maar volgens Hudson zit er nog een diepere betekenis achter. Het gaat niet alleen over letterlijk naar huis gaan, maar over de zoektocht naar een plek waar je je echt thuis voelt. Hudson zei erover dat we allemaal op zoek zijn naar ons thuis. En dat je uiteindelijk in jezelf en in je hart kunt vinden. Take the Long Way Home ontstond bovendien pas vlak voordat Supertramp de studio inging voor het album Breakfast in America. Hudson noemde het zelfs een last minute surprise. En die verrassing werd uiteindelijk een van de bekendste nummers van Supertramp. En nu door naar onze Porsche nieuws. Dit is Zeeld Actueel.
1: Op Shuffle. Zeeld Actueel.
0: Reis je deze week in de avond met de trein tussen Leeuwarden en Harlingenhaven, houd dan rekening met extra reistijd. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er 's avonds geen treinen. Arriva zet daarom bussen in. Spoorbeheerder ProRail werkt aan de aanleg van ERTMS, een nieuw digitaal beveiligingssysteem voor het spoor. De spoorlijn tussen Leeuwarden en Harlingenhaven is een van de eerste trajecten in Nederland waar dit systeem wordt aangelegd. Door de werkzaamheden duurt de reis ongeveer een half uur langer. Later dit jaar wordt er opnieuw aan het spoor gewerkt om de invoering van ERTMS verder af te ronden. Woensdag is misschien wel de belangrijkste dag voor de jonge kaatsers. De Vreude. Volg het vanaf het begin tot de laatste slag op Omroep Zilt. De kaatsdag begint om 9 uur, dat zijn we meteen ook live op Omroep Zilt Radio. Je hoort natuurlijk verslag van alle wedstrijden, maar ook de sfeer rond het veld en de reacties van de kaatsers. Op de radio, maar ook op onze app, site en socials houden we je de hele dag op de hoogte. Oftewel, mis woensdag niks bij de Vreule, bij Omroep Zilt. En nu ramen waar, mijn eerste plaatje. Dit is Status Quo met Whatever You Want.
1: Op Shuffle.

0: Juffel. Raar, maar waar.
1: En dat was Status Quo met Whatever You Want bij Op Shuffle op Omroep Zeelt. En we zijn weer aangekomen bij de Wist Je Datjes, oftewel Raar Maar Waar. Dus wist je dat muziek niet alleen lekker kan zijn om naar te luisteren, maar je ook kan helpen om positiever naar jezelf te kijken? Sommige liedjes geven je net dat beetje extra moed, kracht of zelfvertrouwen. Denk bijvoorbeeld aan Ik Hou Van Mij van Harry Jekkers, Confident van Demi Lovato of I Will Survive van Gloria Gaynor. Muziek kan je herinneren aan je kracht en aan de positieve kanten van jezelf. En daarom wil ik jullie nu graag naar een nummer laten horen dat daar prachtig bij past. Een liedje dat je eraan herinnert dat je mooi en waardevol bent. Ook op momenten dat je jezelf misschien even niet zo voelt. Dus zet het volume maar wat hoger en luister mee naar Christina Aguilera. Dit is Beautiful.

Dat was Christina Aguilera met Beautiful bij Op Shuffles Ruimen waarop Omroep Zeelt. Wist je dat een liedje dat maar in je hoofd blijft rondzingen ook wel een oorworm wordt genoemd? Juist op rustige momenten lijken we daar extra gevoelig voor te zijn. Tijdens het douchen, autorijden of tandenpoetsen heeft je brein bijvoorbeeld wat minder te doen. En ineens, daar is hij weer. Dat enige vrijetje dat je maar niet loslaat. Gelukkig kun je je brein ook op een ander spoor zetten. Kauwgomkauwen kan helpen. Maar je kunt je hersenen ook uitdagen met bijvoorbeeld een sudoku of een andere puzzel. Of je kiest natuurlijk voor de muzikale oplossing. Een nieuw liedje. Om de oorworm te vervangen. Alleen, dan loop je wel het risico dat je van de regen in de druppel belandt. Dit is een bijpassend nummer. Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue.

0: Shuffle. Deze week in de muziekgeschiedenis.
1: Ja, deze week in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er deze week in de muziekwereld? Nou, vandaag in 1901 werd Louis Armstrong geboren in New Orleans, Louisiana. Hij groeide uit tot een van de belangrijkste personen in de geschiedenis van de jazz. Als jazzzanger en trompetist had hij grote invloed op de ontwikkelingen van het genre. Hij maakte solo improvisaties populair en was ook een van de bekendste artiesten die scat gebruikte. Vandaag, in 2026, zou Louis Armstrong 125 jaar zijn geworden. Een van zijn bekendste nummers is What a Wonderful World, dat hij in 1967 op 66-jarige leeftijd opnam. Het nummer werd later wereldwijd een klassieker en is nog steeds bekend. Armstrongs muziek en invloed zijn daardoor 125 jaar na zijn geboorte nog altijd springlevend. Dit is Louis Armstrong met What a Wonderful World.

Armstrong met What a Wonderful World. Op 7 augustus 2005, aanstaande vrijdag, precies 21 jaar geleden, overleefde zanger Mark Cohn een aanslag die maar nauwelijks anders had kunnen aflopen. Cohn, bekend van Walking in Memphis, had net opgetreden in Denver, Colorado, toen zijn busje tijdens een poging tot carjacking onder vuur werd genomen. Een kogel ging door de voorruit, schrampte zijn kin en kwam uiteindelijk terecht in zijn slaap, op slechts een centimeter van zijn schedel. Cohn verloor geen moment zijn bewustzijn. Hij zag zelfs hoe artsen de kogel uit zijn hoofd haalden en mocht de volgende dag het ziekenhuis alweer verlaten. De schietpartij maakte diepe indruk en inspireerde hem later tot twee nummers. Life Out the String en Life Goes On. Cohn besloot zijn ervaring ook te gebruiken om aandacht te vragen voor de gevolgen van wapengeweld. Hij zegt zijn verhaal vooral te vertellen voor de mensen die minder geluk hadden. Diegenen die hun leven verloren en de nabestaanden die met dat enorme verlies verder moeten. Een ongelooflijk verhaal dus, voor Mark Cohn gelukkig een goed afloop. Dit is Life Goes On.

En dat was Marco met Life Goes On. Op deze warme dinsdagavond, het is al 8:12, dus langzamerhand gaan we alweer naar het einde van dit uurtje op Shuffle op Omroep Zeelt. Maar we zijn nog niet klaar met de geschiedenis, muziekgeschiedenis, dus we gaan maar weer snel door. Op 7 augustus 1976 staat Elton John samen met Kiki Dee bovenaan de Amerikaanse hitlijst met Don't Go Breaking My Heart. Het vrolijke duet blijkt een enorme hit en blijft maar liefst 4 weken op nummer 1 staan. Het nummer is bijzonder, want het is de eerste Amerikaanse nummer 1 hit voor Elton John sinds Philadelphia Freedom. En voor Kiki Dee is het haar eerste en enige nummer 1 hit in Amerika. Don't Go Breaking My Heart behaalde ook de Nederlandse top 40, waar het op 31 juli binnenkwam en in de 4e week het hoogtepunt behaalde op nummer 2. Het nummer werd speciaal geschreven als een luchtig duet en uitgebracht onder de naam Elton John en Kiki Dee, waarbij de twee elkaar in de videoclip ook heerlijk speels toezingen. Don't Go Breaking My Heart groeide uit tot een echte 70s klassieker en is nog altijd een van de bekendste duetten uit de carrière van Elton John. Dit is Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee.

Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart. Op 8 augustus 1992, aanstaande zaterdag, precies 34 jaar geleden, gebeurde er iets in Londen. De Britse ska- en popband Madness kwam na een periode van rust weer bij elkaar voor de eerste van de twee zogenaamde Madstock-concerten in Finsbury Park. En dat de fans de band hadden gemist, werd meteen duidelijk. Maar liefst 75.000 mensen kwamen op de twee concerten af. De reunie beviel zo goed dat Madness besloot weer samen te gaan optreden en opnieuw op tournee te gaan. Madstock bleef bovendien geen eenmalig feestje. Het festival keerde terug in 1994, 1996 en 1998. Een mooie comeback dus voor de band, achter de hits als Our House, It Must Be Love en One Step Beyond. En als laatste Nightboat to Cairo. En dit was alweer op Shuffle van deze week, uitzending 18. Volgende week op dinsdagavond ben ik er natuurlijk weer van 7 tot 8. Je kan me bereiken op de mail m.hoogveen@omroepzeel.nl of via Insta op Shuffle. We gaan eruit met Madness, dit is Nightboat to Cairo. En daarachteraan hoor je ook nog Madness met Barry Trousers. En tot volgende week. Doei!

Ja, ik loog zo net even. Ik zei dat baggy trousers er nog achteraan kwam, maar dat is helaas niet waar. Want ik heb ietsjes te weinig tijd ervoor. En dit was alweer Op Shuffle van deze week, uitzending 18. Volgende week op dinsdagavond ben ik er alweer met uitzending 19 van 7 tot 8 op Omroep Zilt. Als je vragen hebt of juist ideeën, mag je me altijd mailen op m.hoogeveen@omroepzilt.nl. Ik heb ook natuurlijk een Instagram en dat heet ook Op Shuffle. En daar kan je me altijd een DM sturen, ook voor ideeën of vragen. Maar ja, tot volgende week. Doei!

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Is dit het al yet?
2: Nee, wat is er aan de hand?
1: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielde van IJsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
2: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van IJsmandagen.
1: Ja wist, al je komen op sneeuw 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
3: Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank binnen Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Een Limburgse sportschool heeft twee bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door hun lidmaatschap te weigeren. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de sportschool hiermee de wet overtrad. De school voerde een ledenstop in na eerdere incidenten met AZC-bewoners. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woorden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
7: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Woensdag is het zover, de Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Bakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Bakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: de 21st season of Romp en Stampen.
1: Ja, dat bij Omroep Zilt.
0: Bij Omroep Zilt.
1: Ja, de vakantiepret is weer over, hè?
0: Ja joh, wat gaan die weken hard.
1: Oh, ongelooflijk.
0: Ja, oh, hij gaat gewoon nog een keer.
1: Dingen moeten ja. doen.
0: Maar ja, we zijn er 3 weken tussenuit geweest, maar als een razende voorbij gevlogen. Dus we zijn er weer.
1: Ja, te gek. Wow. En ja, is er nog meer in? Ja. De hele wereld stond in brand. Tenminste in Europa dan.
0: Heel veel wel.
1: En,
0: de aarde beefde in Azië.
1: Ja, precies. Daar was jij dan.
0: Dat was, ja, gelukkig niet bij de aardbeving.
1: Nee. Ja. Dat moest er ook bij. Ja, nou, ik heb wel aan je gedacht.

0: Oh, deze kraakt lekker. Hey, oh, wat een mooi nummer.
1: Ja. Ja, ponytail. Het is ook te warm om je haar los te hebben.
0: Ja, nee, precies.
1: Ik snap dat wel.
0: En heb jij ooit wel eens een rode blue jeans gezien?
1: Nee.
0: Want dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Want de rode blue jeans.
1: Tenzij die gestreept is.
0: Ja, maar dat wordt er niet bij gezegd. Nee, die ponytail die is er natuurlijk. En Jean Vincent en Clip Gallop, die was Sofia terwijl dat hij geboren is.
1: Ook nog?
0: Ja, fantastisch. Hmm. Clip Gallop, wat een gitarist. Maar dit is Jean Vincent en zijn blue caps.
1: Red blue jeans en een ponytail.
2: Go!

0: zeker heel normaal daar om een Red Blue jeans aan te hebben.
1: Ja. Mm. Alleen de naam al van deze gast, Hopeless Homer.
0: Fantastisch. Wat van die houtje-toutje, rockabilly, hillbilly, heerlijk. Fantastisch.
1: Ja. Maar we gaan een beetje van de blue jeans af, toch? Ja. Of de red blue jeans.
0: Ja, want Thurston Harris, die zit alleen maar van, wat is het dan? Why? Do what you did to me.
1: 1958.
0: Jazeker.

0: Lieve school, hè?
1: Ja, echt wel.
0: Is van nu.
1: Van nu, hè?
0: Ja, het album is net uit. Die is uitgekomen op 10 juli 2026.
1: Dat is dit jaar dus.
0: En dat is Roy Kennedy. Dus geen familie van trouwens, die andere Kennedy. Samen met The Shaking Slacks.
1: En het nummer heette Don't Do That.
0: Mm-hmm, ja, ja. Ja, die Thurston Harris, die had in één keer invloed op. Ja. Maar nog een nieuwe artiest.
1: Ook van dit jaar.
0: Ook van dit jaar, of tenminste, het is niet een artiest van dit jaar, maar hij is al een tijdje bezig. Maar de nieuwe CD.
1: Ja, precies, die is van dit jaar.
0: En dit is Honest Hall. Met His Buried Heart.
1: Oh, en het nummer heet Leave My Blues Behind.
0: Het is echt... Nienke, ik weet zeker, dit vind je fantastisch.
1: Ik ben heel benieuwd.

0: drie nummers achter elkaar.
1: Ja. Woehoe. Maar we moeten die twee laatste even afkondigen.
0: Ja, want die hadden we dus nog niet verteld, hè, wat het was. In het midden was Bob Gallion met de I Want Her Blues.
1: Ja.
0: En daarna de fantastische Ernie Chaffin.
1: Ja, precies.
0: En de Stop, Look and Listen song. En waarom doen we die nou in het eerste uur? Want het is natuurlijk een Sun-artiest. Maar dit is een opname van hem na Sun.
1: Ja, precies. Precies.
0: Een van de weinige die te vinden is. De enige tot nu toe.
1: Dat kan bijna
0: het
1: niet.
0: Het moet meer zijn.
1: Ja, dat moet zeker meer zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, we gaan rustig op zoek.
0: Precies.
1: Ja, precies.
0: Dus, maar daarom het eerst. Oh, we zijn al zo ver.
1: Wat gebeurt er?
0: Oh jee, paniek. Nee, de agenda. Eens even kijken. Morgen, woensdag 5 augustus, dan ben je van harte welkom in Le Roquebrune. Dat ligt in Frankrijk. Want daar is een festival de Boogie Woogie editie Fanked 6, oftewel 26. En welke artiesten daar staan, dat staat er verder niet bij. Mocht je dat interessant vinden, www.boogiewoogielaroquebrune.com. En het is een beetje een ingewikkelde spelling, dus ik snap dat je dat niet op gaat zoeken. Donderdag 6 augustus tot en met zaterdag 8 augustus in Berghoven in Duitsland. In de Rockabilly Garage is de Summer Garage Jamboree.
1: De hoeveelste?
0: Dat staat er niet bij.
1: Dat staat er niet bij.
0: Nee, maar wie er wel kan vinden, dat is John Lewis Trio, onder andere de Rhine Valley Gamblers, Trouble in Mind, Dusty Dave and the Heart Attacks, Don Diego Trio, daar komen we wel vaker tegen natuurlijk, The Real Bones, The Lone Star Boys en Los Home Runners uit Mexico. We kijken, dan vrijdag waren we gebleven. Dan kun je naar de Kasteeltuin in Helmond. Daar is een gratis concert. Dat begint om 5:30. Ik kan het niet goed zien. 5:30 of 7:30. Daar staat Cherry Red. Dus dat is hartstikke leuk om naartoe te gaan. In Lieshout, in Manege den Perdenbak. Ja, mijn Brabants is niet zo heel goed, sorry. Vrijdag tot en met zaterdag de Rockabilly Roundup. En dat is editie 18. Ruby and the Rabbits, niet de Rabbits. Dale Rocker and the Volcanoes. Dusty Dave and the Heart Attacks, zijn ze weer. George and his New Heartaches. Eddie and the Backfires. Jan O'Fender. Anita and her Melody Millers. En more. En dus dat is een hartstikke leuk festival. Ook vrijdag tot en met zaterdag in Kilhult in Esch. Dat zal Zweden. Dat zal Zweden zijn, denk ik.
1: Ja, kijk het wel, hè?
0: Ja. Kilhult Country Festival. Met Flatland Trio, Countryside of Harmonica Sam. Die hebben we ook wel eens gedraaid.
1: Ja.
0: Orbitunes, Lady Luck Combo, Sun Rhythm Boys, Original Five, Island Country. Nou, hele zooi meer.
1: Ja,
0: allemaal
1: is
0: country.
1: Dat, staat niet bij dat ze dat vaker gedaan hebben. Hoeveel ze
0: het nee, mee om? Nee, maar dan had ik het wel genoemd. Vrijdag tot en met zondag in Duitsland in Biederitz in Magdeburg. Daar is Rockhouse Summer Shelter, editie 13. Restless, even kijken, Explosion Rockets, de Nederlandse band, White Christmas. Nou, het staat ook weer van alles. Summershelter.de voor meer info. Even kijken, ook vrijdag tot en met zondag, het zijn allemaal weekenders. Sandwich in Kent in St. Mary's Art Center. Daar is Kent's 50s Festival, editie 5. Stargazers, Revolutionaires, Sisters, Susie and the Right Band, The Honkabillies, Mystery Train Riders. Nou, dat staat ook weer een hele... En we blijven in de festivals. Ook weer de weekenden. Vrijdag tot en met zondag.
1: Dus in Engeland ook.
0: Ook in Engeland. Dus als je de ene niet leuk vindt, kun je altijd nog naar Tatchem.
1: Ja, dat hangt er vanaf hoe ver dat van elkaar af ligt.
0: Ja, ja, dat is waar. Retro Festival, editie 26. Lucas and the Dynamos. Firebirds. Rockingham Slim Jim and the Wildcats. Chess King Daddy-O's. Nou, een hele zooi bands ook weer.
1: De Slim Jim is van de Strikers, hè?
0: Ja. Klopt. Ja, retrofestival.co.uk. Dan ga ik naar mijn volgend blaadje. We zijn er bijna. Niet verklappen. Zaterdag tot en met zondag in Wenduinen op de Zeedijk in België. Dat is Retro Sur Mer. Oftewel Retro aan, het, aan de zee.
1: Ja.
0: Editie 10. Eddie E. Los Grasosos uit Mexico. The Jive Aces. Felix Mischief. Wild May West. Nee, niet doen. Sint Anna Bay Coconuts. Nou, ook een hele zooi weer. retrosummer.be, meer info. Dan een hele grote zaterdag en zondag. Begin zaterdag, de 8e, en dan tot en met zondag de 16e. De hele week, want dan is het in Memphis, Tennessee, op Graceland, op Elvis Presley Boulevard. Elvis Week!
1: Ja!
0: Linda Thompson is te vinden, Jerry Schilling, Larry Gatlin, Sam Thompson, Estelle Brown van de Sweet Inspirations. Estelle Brown heeft net een prijs gekregen.
1: Is dat zo?
0: Ja, las ik toevallig.
1: Wat?
0: Toegevoegd aan Rockabilly Hall of niet Rockabilly Hall? Rock'n'Roll Hall of Fame of iets dergelijks.
1: Oh ja, begrip.
0: Ja, echt super. Donatut, Jim Murray, Billy Blackwood en de Blackwood Brothers Quartet. Nou, heel veel namen en heel veel. Zal je ook wel bekend voorkomen als je een beetje
1: ver
0: bent.
1: Nee, niet, hè?
0: Nee, ik kan niet.
1: Dus
0: ik moet beginnen dan met, dan met werken.
1: Hier, nu het alleen Elvis.
0: Ja.
1: Ja. Alright.
0: Ja.
1: Ja, alright.
0: En de allerlaatste voor vandaag, zondag de 9e, in Jellem Beers, hebben we op het dwaapsfeest Hey Fever.
1: Ja,
0: je had hem al verklapt, hè?
1: En ze komt met Bosveld ook trouwens,
0: ja,
1: jongens.
0: Ja. Dus dat was hem voor vandaag.
1: Dat was hem?
0: Ja, veel, hè?
1: Dan gaan we naar de dorp.
0: Joehoe.
1: Deze stond al een hele tijd in de reserve. Ja, hij had hem toen ooit uitgekozen. De mods. De mods. Maar voor de agenda hadden we Stop, Look & Listen.
0: Van Ernie Jevon.
1: En nu hebben we Stop, Look & Listen.
0: Maar dit keer voor The Heart You Save.
1: The Three Mods.

0: Ja, wow. Achterbuurt, hè?
1: Ja. Ja, dat zei je, de Slammer de Slam.
0: Ja, ja.
1: 1958 van de Five Royals.
0: Nou, we zitten rond 9:30. Dus de ene kant of de andere kant.
1: ja, je weet, rond 9:30.
0: Je weet, nou ja, het is 3 minuten over 9:30.
1: Ja, oké. Okay.
0: Johnny Horton en Big Sandy. En dit keer Big Sandy met his Fly Right Trio.
2: Ja, een Fly Right Trio.
1: Oké. Okay.
0: En nou, om de Royals nog even een beetje, ja, hoe noem je dat? Ja, die komen uit de slums.
1: Mm-hmm.
0: Nou, Johnny Horton dus schijnbaar ook, want het is Take Me Like I Am.

0: ja, nee. Hij, ja, Tieke Smit. Tieke Smit op die gitaar. Oh man. Oh, Tieke. Wat een geweldige sound. Ja, Tieke. Oh, wat een mooie auto.
1: Oh, ik zie hem ook net. Wow.
0: Ja, we zitten lekker voor het raam.
1: En, niet zo voor het raam.
0: Nou, alleen de kleur was niet zo mooi. Oranje.
1: Ja, er kwam dus een hele mooie oude auto voorbij. Inderdaad, de kleur oranje.
0: Ja, daar krijg ik iets minder van. Maar ik krijg daar honger van.
1: Een rommel maagje.
0: Ja, Ronnie Dawson met Yum, Yum, Me, Oh My Tummy. Ja, Ronnie Dawson.
2: Hey, ja.

0: Ronnie Dawson die zei yummy yummy for my tummy. Maar Titus Turner, hoe je het ook wil zeggen. Nou, die heeft gewoon honger. Hungry man.
1: Titus,
0: maar dan naar iets
1: dat,
0: anders.
1: Titus komt uit het Romeinse Rijk, hè? Dat is Titus.
0: Ja, ik vind dit ook wel een Romeinse feel hebben qua titel of qua naam, hoor. Mm. Ja, Titus.
1: Titus.
0: Ja. Zouden ze het in Amerika zo uitspreken?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Titus? Nou, dat denk ik ook niet. Ik laat het even helemaal aan jou.
0: Oeh, jij
1: was lekker
0: nou
1: in Japan.
0: Ja, en ik ben er twee weken.
1: Je kwam met allemaal Japanse liedjes.
0: Ja, dat moest gewoon even voor één keer.
1: Ja, nee, dat snap ik wel. Dus ja. Nou, laat ik het ook even aan
0: The floor is mine. Ja. Nee, ik was inderdaad in Japan. Dus ik vond het wel leuk om een paar Japanse nummers te tussendoor te gooien. En hey, niet panieken, want het is over het algemeen Engelstalig. Behalve dan deze eerste. En die heet Sukiyaki. Tenminste, dat is de titel die ze eraan hebben gegeven. Eigenlijk heet hij Uo Omoite Aroku. En dat is van Kiyo Sakamoto.
1: En hij stond voor 3 weken lang in de Billboard Top 100.
0: Het is een vette hit. Ja.
1: Nou, daar gaan we.
0: Daar gaan we, Sukiyaki.
1: Ja, lekker.

0: Een Louisiana mama uit 1962 van Lida Hashahiko.
1: Ja, precies. Wat moet ik zeggen?
0: Ja. Ja, ik heb een beetje kunnen oefenen. Ja, Arigato Koshimas. Ja. Maar, ja, maar de volgende is wat moderner, want dit was allemaal uit de jaren 50, 62. Maar er is nu ook nog een levendige rockabilly scene in Japan en in Tokio. Onder andere Johnny Pandora en dit is Go For A Ride.
1: Ja, en daarna gelijk...
0: Engelstalig, by the way.
1: En daarna komt gelijk de Mac Show met Grease Me.

0: harde blokje. De Mac Show met Grease Me.
1: Ik ben in één keer wakker, hè?
0: Ja, hartstikke wakker. Nou, gaan we nu nog iets rustiger. En dat is ook de laatste, hoor.
1: Ja, we gaan eruit eigenlijk.
0: Precies, want het is ook het laatste nummer, zo'n beetje.
1: Precies. Dus we gaan zo naar 2 uur.
0: Naar de Sun Records.
1: Sun Records, naar het
0: 76-jarige bestaan.
1: Van Memphis Records.
0: Ja.
1: Maar van Sun Records is het het 74.
0: 74.
1: Ja, erop bestaan.
0: Ja, ja, ja, dat we het even goed hebben.
1: En als je de uitzending terug wil luisteren, kan dat via de Omroepzild app of website of via
0: YouTube.
1: Dat is rond het stompen gewoon. En via de Mixcloud, Ron en Inke. Ja, dat is het. Alright, okay. Dat hebben we alweer gehad.
0: En nou, gaan we afscheid nemen van het eerste uur. Japanese farewell song. Ja, Casey Jones.
1: Till after the break.
0: Till after the break.
1: Romp and

0: Nederlands. Klaar, one top swillak van Calamé.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Wakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Rampin' Stampin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: sorry.
1: Ja, jij doet het altijd wat uitbundiger dan dat ik het doe.
0: Ja, heb ik van anderen vandaan geleerd, hè?
1: Oeh.
0: Bij de Dik voor elkaar show.
1: Oeh.
0: Nee, flauwekul allemaal. Welkom bij Rumpelstomp in 21ste seizoen.
1: Yes.
0: Ja, en ja, we zitten in de Memphis Recording Service, het 76-jarig bestaan, 76 anniversary of de Memphis Recording Service. En Sun Records is dan
1: 74 jaar, ja, twee jaartjes jongen.
0: Ja, en de 74 anniversary.
1: Yes. Maar dan hebben we hem weer helemaal compleet.
0: Maar dan, we zitten wel in 59 nu.
1: We zijn aangekomen bij 1959, ja. Ja, dan trappen we deze uitzending mee af. Dus we beginnen ook gewoon lekker in januari.
0: Nou, ja, dat weten we niet helemaal zeker. Want
1: denken we.
0: Dit is weer niet heel erg duidelijk. Maar ik mocht niet meer klagen.
1: Nee, daar heb je een veto voor.
0: Ja, en de dokter zei ook, dat moet je niet meer doen. Want dat is slecht voor je gezondheid. Dus dan doen we dat niet. Maar toch. Nee.
1: Maar we beginnen zoals altijd met. Hij staat

0: boing.
1: Hij eindigt altijd zo mooi met zo'n ploing, boing.
0: Het is het nieuws bijna. Nee. Oh, maar onze redactie die heeft weer heel hard gewerkt om alles uit te zoeken. Om het verhaal per song en per sessie weer helemaal vloeiend te maken van ons.
1: En die redactie, dat is hij. Ja, voor 2 uur heb jij alles uitgezocht als redactie. Ja, die credits die krijg je dan ook gewoon. Ik vond het wel mooi wat je net zei toen Brad Such bezig was. Want dit nummer is ook opgenomen in het begin 59,
0: ja,
1: toch?
0: Van Brad Such, ja. Ja, precies. Ja.
1: Dus dat vond ik ook wel leuk om nog even te noemen dan. Hé, maar we trappen af met Jerry Lee Lewis.
0: Ja, alweer, hè?
1: Alweer, ja. Die man doet nog wel wat sessies. Maar dit keer nam hij Big Blonde Baby. Ja, maar, op.
0: En hij coverde dat van Ronnie Self.
1: Dat klopt.
0: En Ronnie Self, zijn uitvoering is fantastisch. Alleen, er wordt iets heel raars over geschreven. Dat het een beetje flauw en lauw en... Nou, daar heb ik niks mee, want het is fantastisch. Het is alle twee fantastisch. Die van Ronnie Self is geweldig.
1: En die van Jerry Lee ook.
0: Heerlijk.
1: Ja. Nou, we hebben Billy Lee Riley op de bas. James M. Van Eaton op drums.
0: Tuurlijk.
1: En Roland James op gitaar.
0: Het is gewoon een houseband, hè?
1: De houseband. Ja,
0: houseband, laten we het zo maar zeggen. En wat is het tweede nummer? Het
1: tweede is I Could Never Be Ashamed of You. En dan de eerste sessie en de eerste take.
0: En waar gaat... Er zit nog een verhaaltje bij I Couldn't Be Ashamed of You. Waar neemt hij dat eigenlijk voor op? Voor Myra, hè?
1: Ja, voor zijn teenage child bride. Die op dat moment 13 is, denk ik. Maar het is origineel een nummer van Hank Williams.
0: Ja, dus dat is wel zijn voorbeeld ook.
1: Dat is ook zijn voorbeeld. Maar hij gaat wel een beetje de tekst veranderen.
0: Ja.
1: Dus het is niet helemaal een één-op-één cover.
0: Het is wat meer geschreven naar haar toe.
1: Ja.
0: Oké, okay.
1: Dus komt-ie.
0: En...
1: I could never be ashamed of you.

0: droiden. Maar dat is het 13?
1: 13.
0: Nou, dan mag je dat. Nee, nou precies, dat dus. Nee, ik kan bestuurd.
1: Doe maar even.
0: We gaan naar Billy Riley.
1: Ja, die hoorde je zo net op de bas. En nu ging je zelf een nummer opnemen. Mm. Althans, twee.
0: Ja, twee. En dit is sessie 1 op woensdag 7. Of, dit is sessie 1 woensdag 7 januari. En die andere is op maandag 19 januari.
1: Ja.
0: En volgens mij kwamen de songs pas uit 2011.
1: Ja, zoiets.
0: En de andere...
1: Ook in 2011.
0: Oh,
1: ja, allebei in 2011.
0: Maar, gelukkig dan maar. Ja. Maar de ene is No Name Girl.
1: Mm-hmm. En die andere Down by the Riverside.
0: Maar bij No Name Girl is het de alternatieve take 3.
1: En bij Down by the Riverside de tweede sessie. De alternatieve take 5.
0: En nou ja, Down by the Riverside. Ik weet niet dat heel veel mensen het weten. Het is eigenlijk een anti-war song, hè?
1: Ja, we hebben hem al eens eerder genoemd volgens mij ook in uitzending.
0: Ja, dan hebben we de in 58, eind 58, nam je dit ook op. Alleen, toen kwam het niet van de grond en nu deden ze het weer.
1: Ja, dus in de herhaling.
0: In de herhaling. En de huisband is er weer natuurlijk.
1: Ja, James Van Eaton weer op de drums. Charlie Rich of Jamie Wilson, dat weet ze niet, op de piano. En Martin Willis op de saxofoon. Oh ja.
2: Met een nieuwe bas. Met een nieuwe bas. Goed zie. Billy Riley.

0: Nou, ik weet, het is niet mijn ding.
1: Nee. Ja.
0: Jou is wel.
1: Nee, niet echt. Nee. Nee, ik ken leukere uitvoeringen van.
0: Ja. Een van de mooiste uitvoeringen, Michael Jackson. Oh ja. Oh,
1: dan noem je er ook een. Ja.
0: Oh, dat is toch wel zo fantastisch. Ja. En volgens mij hadden we hier in Nederland ook iemand die dan in het Nederlands deed.
1: Ja, maar daar heet het aan de waterkant.
0: Ja, Ede Christiani. Fantastisch.
1: Ik heb je voor het eerst ontmoet.
0: Ja, precies. Ede Christiani was dat. Ja. Een geweldige gitarist trouwens.
1: Ook nog.
0: Ja,
1: zeker. Nou, we gaan verder met Edwin Howard.
0: En wat was er met de... Oh, die had natuurlijk... Dan bij de Riverside had hij een beetje aangepast voor Billy Riley.
1: Mm-hmm.
0: En... Nou, daar heeft hij eigenlijk weer niks aan verdiend, hè?
1: Nee, geen bal.
0: Ja, echt niet.
1: Maar het was ongeveer $40 wat hij daar aan verdiend heeft. Was altijd nog meer dan wat hij aan zijn eigen single verdiende.
0: Ja, dat is deze die we nou draaien.
1: Ja, dat was $14.50 ongeveer. Dus ja, dan was dat van Down by the Riverside lucratiever.
0: Ja, maar dit is dan ook de enige single die uitgebracht is voor, van hem.
1: Mm-hmm.
0: Nou moet ik zeggen dat hij wel een mooie stem heeft.
1: Okay.
0: Ja, dat vind ik dat vind ik wel. Maar wat doet hij later? Want zijn carrière komt natuurlijk niet van. Maar hij schreef toch op. Hij schreef of was hij voor de tv? Nee, hij schreef voor de Memphis Press, toch?
1: Mm-hmm. Hij is later in de geschreven pers terechtgekomen. Daar was hij een lifestyles columnist.
0: Ja,
1: de Memphis Business Journal.
0: En daarna is hij nog doorgezonden naar Washington toe.
1: Mm-hmm.
0: En daar werd hij ook wel een grote man natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dus daar was je beter in.
1: Ja.
0: Tenminste, dat gaat van huis dan.
1: Maar goed, hij heeft een single opgenomen. Dus alleen een gedubde versie. Dus helaas voor jou koortjes.
0: Ja.
1: Vind je geweldig.
0: Ja.
1: Maar 411 Times en More Pretty Girls as One.
0: Ja, dit werd uitgebracht op Philips International.
1: Ja.
0: Dus niet of zo.

0: altijd over dames, hè, maar nooit over mannen. Nee, nee, nee. Nou ja, in het kader van afgelopen weekend, dat ja, kan dat natuurlijk
1: zou
0: allemaal.
1: Zou dat kunnen?
2: Dat precies. Ja.
1: Maar Edwin Howard heeft inderdaad een mooie stem. Hij zingt wel heel keurig, vind ik.
0: Ja, maar het is ook heel, een hele heel netjes, keurig. Heel ja, netjes, maar een mooie stem. Ik vind het een mooie stem.
1: Ja, daar ben ik met je eens. Met
0: en we zaten eerst te denken, want ze hebben de echo gevonden, hè?
1: Ja.
0: Jack Clement in één keer, echo.
1: Ja, die echo achter de knoppen, hoppatee.
0: Er zit er een. Ja, maar nu hebben ze weer iets anders uitgevonden. Dat zijn die fade-outs.
1: Dat vind je helemaal niks, hè?
0: Nee, dat vind ik niet. Laat nou een. Nou ja, ik zeg niks meer. We gaan naar Jerry McGill.
1: En de topcoach.
0: Ja.
1: We zijn aangeland op woensdag 21 januari. Mm-hmm. En dat deden zij een sessie. En Ernie Barton die deed het produceren en het opnemen en dat soort dingen.
0: Ja,
1: dus ik ben benieuwd of daar nu ook een echo zit.
0: Ja, wat grappig. Want welke hebben we? Welke
1: I Wanna Make Sweet Love. En op de andere kant, op de B-kant, Love Struck.
0: Ja, dat is dus geschreven door die Brett.
1: Die Brett?
0: Daar hadden we het net over. Wat zei ik nu? Wat zei jij nu? Wie is de producent?
1: Ernie Barton.
0: Nou, die heeft dat geschreven.
1: Ah.
0: Fantastisch, die Love Struck. Ja,
1: ja, dat vind ik een superleuk nummer.
0: Ja, maar dat kennen we natuurlijk ook vanuit de jaren 70. Want Chick Stevens. Oh nee, dat was niet in de jaren 70. Dat was
1: 1980.
0: Ja.
1: 1980.
0: Heeft hij een grote hit. Ja, echt ongelooflijk. Maar die uitvoering van Jerry McGill is echt ongelooflijk. En wat een mooie stem, hè.
1: Weer, ook weer. Weer. Ook weer.
0: Want eigenlijk waren we onszelf in één keer weer naar 1956, 1957 toe.
1: En zo klinkt
0: zo
1: het wel.
0: Klinkt het wel. Oké, maar eerst I Wanna Make Sweet Love. I Wanna Make Sweet Love.
1: Ja, verder niks. Ja, nee, dat komt er niet achter.
0: Dus Edwin Howard en Edwin Howard, Jerry McGill en de topcoach. Dit is de A-kant.
1: De A-kant.
0: En straks de B-kant.

0: Ah, ja.
1: Fantastisch, die laatste.
0: Ja, Love Shark.
1: Ja, dat vind ik echt een gaaf nummer.
0: Ja. Ik zou zeggen, als ze nou nog eens een verzamelaar maakt met de Jump and Jive en dat soort dingen.
1: Zou die dus ook kunnen?
0: Deze hoort erbij. En natuurlijk de Tootsie. Van, dat hoort er. Fantastisch, fantastisch.
1: Ja, echt super. Was trouwens niet al te lekkere gast, begreep ik.
0: Deze, een beetje
1: gangster. Typje.
0: Nou ja, die hebben daar op de Memphis recording natuurlijk wel meer gehad.
1: Ja, nee. Dat is waar.
0: Ja.
1: Maar er was inderdaad iets met checks die niet helemaal kloppen en pistolen en run-ins with the law. Mm. Dat is het zo mooi zeggen.
0: Ja, nou fantastisch.
1: Ja, ja, nou, hij maakte mooie muziek in ieder geval.
0: Ja, nee, precies. Ja. Billy the Kid. Oh, was het die andere?
1: Jerry McGill.
0: Ja.
1: En de tapcoach.
0: Okay. Ja, dat je niet te huis bent, hè?
1: Nee, die had even vrij of zo. Bij de volgende, daar heb je ook geen huisband. Curtis Hoback en Stardusters. Er staat geen datum bij, maar het is 59.
0: Ja, precies.
1: En het nummer, dat ken je vast wel, Apron Strings. Want dat is een hartstikke dikke hit geweest.
0: Ja, maar niet van hem. Nee, want Sam Phillips, die verzaakte om dit uit te brengen.
1: Ja, het kwam pas in 85 uit. Maar toen was... Ja, zijn versie kwam pas in 85 uit.
0: Ja, sorry, maar de originele... Of de hitversie, de eerste hitversie, wat, zo moet ik het even zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Dat was Billy the Kid. Niet Billy the Kid Emerson.
1: Nee, een andere, hè?
0: Ja, dit is een andere. Ja, dat was een komiek en weet ik het allemaal.
1: En David Hill.
0: Ja,
1: Nou ja, die noemde zichzelf Billy the Kid in ieder geval. En die ging er mee vandoor.
0: Ja, die ging er mee vandoor. En toen kwam 1961 of 62, toen, ja, de wereldhit kwam natuurlijk bij Cliff Richard vandaan.
1: Ja.
0: Maar er is ook nog een fantastische Franse hit.
1: Oui, Tuba, Tuba, Tuba. Johnny Hallyday.
0: Ja, dus die draaien we draaien eerst het originele dus van Curtis.
1: Mm-hmm.
0: Ja, daar zit nog een verhaal aan. Want zijn zoon, die zegt, dat is mijn vader helemaal niet. Wie is het dan wel, vraag ik mij dan af.
1: Ja.
0: Als zijn zoon zegt, nee, dat is mijn vader helemaal niet, die hier zingt.
1: Ah, nou ja, het wordt toch aan hem toegeschreven, dus laten we het daar eens maar op houden.
0: Ja, precies. En wat is het tweede nummer?
1: De tweede is, eigenlijk de derde, als je die andere meetelt. For All I'm Worth. Dus we hoorden eerst Apron Strings in de versie van Curtis Hoback en Stardusters.
0: Ja, want hij heeft het ook geschreven.
1: Ja, want hij heeft het ook geschreven. Samen met Aaron Schroeder trouwens, die ook meeschreef aan It's Now or Never en The Big Hunk of Love, die ken je van Elvis. En daarna hoor je Apron Strings. Daar heb jij een mixje van gemaakt. Van Billy the Kid, Cliff Richard en Johnny Hallyday.
0: Precies.
1: En daarna hoor je dus weer van Curtis Hoback, For All I'm Worth.
0: Wat een verhaal eigenlijk. Hè?
1: Uitgebracht in 79.
0: Ja, alright. Nou, gaan we.
1: Ja.

0: 2000.
1: Daar hebben we hem weer.
0: Ja, dat is. De eind jaren 50 is het helemaal om songs in één keer te gaan uitvegen. Ja. Schijnbaar.
1: Schijnbaar. Maar drie nummers achter elkaar.
0: Daar eigenlijk twee van Curtis dan?
1: Ja, twee van hem en eentje, die hebben we er tussendoor.
0: Maar natuurlijk, volgens zijn zoon is het Curtis niet.
1: Nee.
0: Dus nou, wie is het wel?
1: Je zou toch zeggen dat hij zijn vader zou herkennen als het wel zo was. Maar, ja. Mystery.
0: Mystery Train.
1: Dat is weer een andere.
0: Oké, waar gaan we nu heen?
1: We gaan naar Cliff, Ed en Barbara Thomas.
0: Voorheen fantastische muziek gemaakt.
1: Voorheen is een goed woord in dit geval.
0: Ja, want het is niet best.
1: Nee, dit is ook hun laatste single voor Philips International.
0: Ja.
1: En, nou ja, luister zelf.
0: Luister en huiver zo.
1: Wij zijn niet enthousiast, maar we draaien natuurlijk wel.
0: Ja, wij houden het dan al netjes verwoord.
1: Ja, online wordt er wel radere dingen gezegd.
0: Ja.
1: Maar dat gaan wij lekker niet doen.
0: Waar gaan we dan heen?
1: I'm the only one, all your love. Dat is de A-side. En op de flip side staat Tidewind.

0: hele fade out.
1: Ja, dit is een beetje jammer van Cliff en Ed en Barbara Thomas. Zulke mooie muziek gedaan. En wat hier gebeurd is, ik weet het niet. Ik weet niet wat hier gebeurd is, want de spirit is in één keer een beetje... zeg niet dat ik de nummers niet mooi vind. En ze zingen het ook goed en ze spelen ook goed, alleen de spirit is er niet meer.
0: Nee, het is nog vlakjes.
1: Ja, het is, nou... ja. Ja, maar gelukkig is Bobby daar.
0: Bobby and the boys.
1: En het is dezelfde dag.
0: Ja, zondag 1 februari.
1: Ja, precies, dezelfde dag. Dus.
0: En raad eens wie er ook meespeelt.
1: Nou, de huisband, denk ik.
0: Nee, Cliff Thomas.
1: Oh, Cliff Thomas.
0: Die we net hoorden.
1: Ja.
0: Dezelfde dag. Hij doet onder andere vocaal en gitaar.
1: Oh, dat is ja. Cliff hier ook mee.
0: En Barbara Thomas, die zingt ook mee.
1: Ja, Barbara Thomas. Ja. Nou, dan verandert er in één keer wel iets.
0: Mm-hmm. Luister maar.
1: Ja,
0: These Silly Blues.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Thijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan, dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet-ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Meer dan 100 Palestijnen die 3 jaar geleden omkwamen zijn begraven in Gaza. Het gaat om mensen van 1 familie die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen in 2023. Hun lichamen werden kort geleden gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Van Basten droeg de kist. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop

0: met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden, binnen zit Pieter van der Wielen.
1: Na de bestorming van Ceuta hoor ik mensen zeggen: wat hebben die Afrikanen toch in Europa te zoeken? Ga toch terug naar je eigen continent. Je kunt naar aanleiding van Ceuta ook zeggen: wat hebben die Spanjaarden eigenlijk nog in een exclave in Afrika te zoeken? Ga terug naar je eigen continent. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Het was weer warm weer vandaag. Een warme dag. Code geel voor wat het waard is. Wen er maar aan. Want zelfs al wordt het CO2-probleem helemaal opgelost, gaan we naar nul uitstoot. Dat zijn zoete dromen natuurlijk. Dan nog zullen wij niet meer meemaken dat het gaat afkoelen. Aldus klimaatwetenschapper Bart Strengers. Die is zometeen hier. Pas op met menstruatie-apps, want ze respecteren de privacy niet, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Lisa Volkers ontwikkelde zelf zo'n app in de hoop het allemaal beter te doen. En zij is zometeen ook te gast. Een oogserie met jonge denkers. Vanavond Annelies van der Meij. En daarin gaat het over feminisme en psychiatrie. Europa is verslaafd aan Palantir, groot grutter in defensiesoftware. Ze willen er vanaf, maar het is lastig. Het is namelijk verslavend goed. De weerstand groeit, van beide kanten trouwens, want Palantir-baas Peter Thiel heeft een grote hekel aan democratie. Maar allereerst het nieuws van
0: dinsdag 4 augustus.
1: Het was in Noord-Limburg opnieuw een strijd tegen het vuur.
2: De wind komt uit het zuiden, maar hij flappert een beetje van zuidoost naar zuidwest. Dus dat maakt het ook lastig interessant. Wat gaat de wind voor invloed zijn op de brand?
1: De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de natuurbrand zich uitbreidde.
2: De brand aan zich is niet onder controle, maar hij is wel onder controle binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben.
1: Onmisbaar in deze operatie zijn de twee Chinook-helikopters van Defensie.
2: Daar zit 7000 liter water per bucket in. En ze kunnen die 7000 liter water heel gericht op de natuurbrand uitgieten.
1: Mensen vinden het ook mooi om te zien.
3: Even ook weer kijken, de helikopters even kijken.
4: Ja, dat is wel mooi om te zien natuurlijk. Wat leuk is het niet.
5: Ja, het is heel anders dan op televisie. Ja. Het is geweldig om het mee te maken.
1: Intussen maken de veiligheidsregio's zich zorgen.
6: Wat we zien is, met zo'n grote brand als nu in Limburg, en met ook de risico's die we hebben in de verschillende regio's, ook op natuurbranden, dat de grenzen van de capaciteit wel bereikt zijn.
1: Er is een tekort aan alles.
6: En dan hebben we het over mensen, maar ook gewoon over brandweerauto's en over de spullen die we nodig hebben. Dus dat is wel heel belangrijk.
1: Spanje kreeg vorige week veel kritiek na de bestorming van Schiereiland Ceuta door Marokkanen. Maar vandaag kwam de EU juist met lovende woorden.
7: Europe, I think, has definitely passed this test. Security at the border was resolved quickly.
1: De EU-commissaris voor Migratie benadrukte tijdens een spoedoverleg dat het aantal asielverzoeken in Europa daalt. Maar dat beelden soms sterker zijn dan cijfers.
7: Of course, the events from Ceuta show that dramatic images beat actually the best statistics. And that's also one of the learnings.
1: Fans van voetbalclub NEC hadden de afgelopen dagen de tijd van hun leven in Athene.
8: We gaan Europa in!
1: Voor het eerst in 18 jaar werd er weer Europees gespeeld.
9: Dat je dit met je familie mee mag maken. En we genieten van dit speciale moment. Je krijgt er zo hoog het kippenvel van.
1: 1300 Nijmeegse fans waren naar Griekenland afgereisd. Ook investeerder Marcel Boekhorn. Hij werd door de fans bedankt. NEC nam het vanavond in de Champions League op tegen Olympiakos Piraeus.
10: Hoor even het publiek. We zitten dus in Griekenland en die Grieken die zijn niet blij. Want de nummer 2 van Griekenland speelt tegen de nummer 3 van Nederland en het wordt 0-0.
1: Dat lukte niet.
11: Een unieke ervaring en hopen dat we met een mooi positief resultaat naar huis gaan natuurlijk.
12: Ja, we gaan zeker naar de overwinning schreeuwen, dat is wel zeker de bedoeling.
1: We raken er al bijna aan gewend, het was weer een warme dag.
13: Heet ook inderdaad, mag ik het voor mij rustig noemen, want het was weer 34 graden in het binnenland.
1: Dan denk je niet meteen aan kerst.
14: Ja, dat is best wel gek. Het is een beetje erger in je hoofd, maar het is niet anders.
15: Ja, het is een beetje tegenstrijdig, maar het is wel heel erg leuk.
1: In Halsteren, in Brabant, zijn ze in het tuincentrum begonnen met het opbouwen van de kerstshow.
15: Nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen, dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen.

0: Het gaat om 17.000 vierkante meter aan kerstspullen. Daar zijn ze nog wel even mee bezig. En daarna...
1: Thuis heb ik er niet meer zoveel zin in. Tegen de tijd dat het maar kerst is, dan ben ik er wel een beetje klaar mee.
2: Heb je zelf dan ook nog zin om een kerstboom thuis te zetten?
3: Nee. Mag ik dat zeggen of niet?
4: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
0: De krant van morgen is alvast gelezen door Ismael de Bruin. Ga je gang.
5: Wie hitste de duizenden jongeren in Marokko op om naar de Spaanse exclave Ceuta te zwemmen? De Marokkaanse regering houdt het op mensensmokkelaars die met verdraaide informatie over de uitspraak van een Spaanse rechter een exodus veroorzaakten. Deskundigen vinden dat geen sterk verhaal, schrijft Trouw. Een hoogleraar migratie zegt: mensensmokkelaars vragen geld. Wie al zijn spaargeld heeft uitgegeven, laat zich niet terugsturen. Toch gebeurde dat.
0: Ook zou de Marokkaanse grenswachten hebben weggekeken. Voor de hoogleraar van de Oxford Universiteit is het glashelder. Het is een poging van een land buiten de EU om de migratiecrisis te gebruiken als onderhandelingstroef in andere kwesties. Als je Europa wilt raken, verdelen of tot wanhoop wilt brengen, stuur er dan 75.000 migranten op af. Succes verzekerd. Leiders geven elkaar de schuld en populisten en Rusland maken er propaganda mee.
5: De aandeelhouders van de grote Nederlandse verfabrikant AkzoNobel stemmen morgen over een fusie met het Amerikaanse Axalta. Als ze akkoord gaan, dan verliest het bedrijf een groot deel van de Nederlandse identiteit. Overnames kwamen in de geschiedenis van AkzoNobel veel voor. Zo is het Groningse bedrijf Sikkens er ooit in opgegaan, bekend van de verf, en natuurlijk Nobel, het Zweedse chemiebedrijf van Alfred Nobel.
0: AkzoNobel behoorde tot de belangrijkste Nederlandse bedrijven van de vorige eeuw. Het voornemen is om nu samen te gaan met Axalta en dat leidt tot reuring onder de aandeelhouders, schrijft de Volkskrant. Een beursanalist zegt: je loopt het risico dat beslissingen over een paar jaar vooral in de VS worden genomen. Als er bezuinigd moet worden, is dat slecht nieuws voor Nederlandse fabrieken.
5: De lijst met gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen, volgens minister Van den Brink, wordt langer en langer. Eerder waren het er 10, nu zijn het er 24. Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om een bepaald aantal asielzoekers op te nemen, maar veel gemeenten voldoen niet of maar gedeeltelijk aan die plicht. En een van die gemeenten is Oldebroek in Gelderland, meldt het Nederlands Dagblad.
0: De verantwoordelijk wethouder daar weigert zich te voegen naar de spreidingswet. Wij wijzen deze benadering van het Rijk af, zegt hij. Asielopvang op een goede manier vormgeven kan alleen als er draagvlak, draagkracht en serieuze participatie onder de inwoners zijn. Niet door iets van hogerhand door te drukken.
5: Aan de oevers van het Nuldernauw in Zeewolde zijn maar liefst 4200 scouts neergestreken voor het evenement waar ze al 4 jaar naar uitkeken. Het Nationaal Waterkamp. De jonge waterscouts komen uit het hele land, schrijft de Telegraaf. En ze doen dus vooral activiteiten op het water, zoals zeilen, roeien en kanoën.
0: 800 vrijwilligers hebben veel tijd gestoken in de organisatie. In het water is bijvoorbeeld voor 1,5 kilometer aan stijgers aangelegd. Daar zijn 80 sleepboten afgemeerd. Vrijwilliger David kijkt vooral uit naar het grote eindfeest met alle deelnemers samen. Dat geeft een mooi gevoel.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de

0: zijn geweest.
1: Hanna May was dat. Het nummer heet Déjà Vu. De hitte, de branden in eigen land, maar in heel Europa. Ja, drukt ons met de neus op de feiten. Klimaatverandering is daar en het verandert ook ons leven. En we moeten eraan wennen, want is het allemaal nog wel te keren? Waarschijnlijk niet. Klimaatdeskundige Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving is hier. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, als iemand nog twijfel had of als het iets leek in de verre toekomst, ooit een keer klimaatverandering, dan voor mijn gevoel is dat dan nu wel echt voorbij. Het is nu wel hier en een realiteit.
2: Ja, nou, dat zei ik net al. Het is al een tijd zo natuurlijk dat we zien dat het klimaat echt verandert. Maar deze zomer is het voor heel veel mensen heel zichtbaar door die verschrikkelijke branden. Dat is helder. Ja, nu dus ook in Nederland.
1: En de droogte en de hitte.
2: De droogte en de hitte en de hittegolven. En alle andere zaken. Het smelten van gletsjers, ijskappen, noem maar op. En dat gaat natuurlijk gewoon verder. En we zien het om zijn gebeuren. Ik was zelf ook nog in Zwitserland dit jaar. Dan zie je hoe enorm de gletsjers zijn afgenomen. De Aletsch Gletscher bijvoorbeeld. Dat is gewoon 200 meter vanaf inmiddels van de bovenkant. En dat zie je ook echt in het landschap. En dat is wel indrukwekkend, vind ik.
1: Het gaat nu hard. Verbaast het u nog? Of volgt het eigenlijk keurig de modellen en de voorspellingen?
2: Eigenlijk volgt het heel aardig de voorspellingen zoals we die in de afgelopen 40 jaar hebben gezien. Vanaf de tijd dat de eerste IPCC-rapporten verschenen, zijn er verwachtingen, scenario's gemaakt van temperatuurstijging die we in de toekomst zouden zien. En dat is heel aardig uitgekomen.
1: IPCC, dat zijn die klimaatpanels, hè?
2: Ja, het Intergovernmental Panel on Climate Change. En die rapporteren iedere 6 tot 7 jaar met een dik rapport, of eigenlijk 3 dikke rapporten over de stand van het klimaat. En ook wat de gevolgen zijn en wat we er eventueel aan kunnen doen. Mitigatie.
1: Ja, ja die eigenlijk al decennia hiervoor waarschuwen. Maar ja. Laten we niet omkijken naar het verleden en daar bitter over doen hoe verleidelijk dat ook is. Mm-hmm. Is dit het scenario voor de toekomst?
2: Nou ja, dat hangt natuurlijk ook veel af van hoe we al dan niet onze fossiele brandstoffen gaan verminderen, het gebruik daarvan. En dus de CO2-uitstoot die daarmee samenhangt. En andere broeikasgassen, methaan en lachgassen zijn ook heel belangrijk. Maar ja, we hebben nu al wereldwijd zo'n 1,4 graden opwarming. Dat gaat zeker nog meer worden. De 2 graden wordt heel moeilijk om daar binnen te blijven. Het wordt waarschijnlijk wel 3. En dus ook alle gevolgen die daarmee mee samenhangen. Vorige week ook het bericht over de koralen bijvoorbeeld. We zien steeds meer hittegolven, ook in de zee. En dat heeft enorme impact op ecosystemen, maar ook op de mens. Die natuurlijk last heeft van die hitte steeds meer. En de bosbranden, natuurbranden zullen ook in Nederland toenemen. 24 mei dit jaar kwam er ook een rapport uit van het PBL. Waarin werd aangegeven dat als de klimaatverandering doorgaat de komende decennia, dan verdubbelt het aantal branden in Nederland. Dus ook daar zullen we dat steeds meer gaan zien.
1: Dus ja, ook daar wennen we aan. Nou, even een beetje fictief scenario. Stel dat lukt om alle CO2-uitstoot uit te bannen en dat we teruggaan naar helemaal nul. Geen enkele uitstoot.
2: Ja.
1: Totaal niet realistisch scenario, maar ja, gedachte-experiment.
2: Ja, nou ja, niet realistisch in die zin dat dat wel de bedoeling is natuurlijk. Liefst deze eeuw. En daar wordt ook heel veel over vergaderd in alle klimaattoppen. En
1: misschien ben ik pessimistisch, maar volgens mij zijn we nu nog bezig met de toename van uitstoot verminderen.
2: Nee, dat klopt. Er is een enorme gat tussen wat nodig is en wat er feitelijk gebeurt. En er is dus een enorme afname nodig in die emissies. Maar om terug te komen op je vraag, als we morgen stoppen met de uitstoot, dan betekent dat de temperatuur niet gaat dalen. Hè? Want het klimaatsysteem is traag en zal nog doorgaan met, nou ja, wellicht nog enige opwarming of in ieder geval of stabilisatie. Als je de literatuur erop naslaat, dan laten de meeste modellen of een kleine opwarming nog zien of een temperatuurdaling. Maar grosso modo zal het dan afvlakken.
1: Hoe lang duurt zoiets voordat dan het het klimaat zich weer aanpast?
2: Nou, de temperatuur zelf zal vrij snel stabiliseren en misschien zelfs iets afnemen, want de CO2-concentratie zal afnemen omdat de oceanen CO2 blijven opnemen. Tegelijkertijd zie je dat ze minder warmte opnemen. Dat werkt weer tegen de aerosolen die de zon tegenhouden. Die worden dan ook minder. Dat leidt weer tot meer opwarming enzovoort. Dus de balans daarvan is ongeveer een stabilisatie. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere effecten die een veel langere tijdschaal hebben. En dan moet je dus denken aan die gletsjers bijvoorbeeld. Die hebben honderden, zo niet duizenden jaren nodig om weer te herstellen. Zeespiegelstijging of ook oceaanstromingen die aan het veranderen zijn. Die gaan ook niet zomaar weer naar een oude normaal. Dus daar is veel en veel langer voor nodig om dat weer terug te krijgen naar het klimaatsysteem zoals we dat, nou, laten we zeggen, begin vorige eeuw hadden.
1: Zouden we dan in dat scenario hier in dit leven nog meemaken dat het weer gaat afkoelen?
2: Afkoelen? Nou ja, dat is al heel optimistisch.
1: Stel, ik word 120, hè?
2: Ja.
1: Ik vermoed van
2: niet. Ik bedoel, kijk, als het klimaatbeleid mondiaal heel succesvol wordt en we werkelijk op die nul emissies uitkomen, dan kun je je voorstellen dat het enigszins stabiliseert. Maar ja, dan zitten we ook alweer richting eind deze eeuw. Hè? En eigenlijk wil je ook negatieve emissies hebben, dat je netto dus CO2 uit de atmosfeer haalt om afkoeling te realiseren met enig tempo. Dus mijn inschatting zou zijn van nee, dat gebeurt niet meer in jouw leven en ook niet in mijn.
1: Nou zijn al die effecten wel grappig, want ik las dat de schonere lucht,
2: ja,
1: de lucht op zich is schoner,
2: ja. Ja.
1: Dat het ook weer zorgt voor extra opwarming.
2: Nou, het is eigenlijk omgekeerd. De vieze lucht zorgt voor minder opwarming doordat het effect van de broeikasgassen wordt gemaskeerd.
1: Hè? Dus luchtvervuiling
2: weerkaatst de aerosolen en het sulfaat weerkaatst het zonlicht. En in de jaren 70 was de lucht nog behoorlijk smerig in Europa. En dus werd een deel van de opwarming die we anders gehad zouden hebben gemaskeerd door die luchtvervuiling. Maar
1: ik bedoel, wel grappig, onverwacht effect.
2: Ja, klopt. En ook effect heeft het op wolkenvorming, die ook een enorm belangrijk zijn in het hele klimaat. En ook een onzekere factor trouwens. Maar dat is inderdaad iets wat meespeelt. Dat wil dus niet zeggen dat je dan maar moet vervuilen. Want luchtvervuiling heeft natuurlijk heel veel schadelijke gevolgen voor de gezondheid. En dat wil je dus niet. Dat is natuurlijk evident. Maar het heeft wel dat koelend effect op het klimaat, zeker.
1: Ja. Maar je kunt wel zeggen, tot nu toe gaat het niet echt geweldig met het tegengaan van CO2-uitstoot. Zou veel meer moeten zijn,
2: ja.
1: Had meer moeten geweest zijn.
2: Ja,
1: wat is dan nu het scenario voor ons klimaat in de toekomst? Je leest wel eens het woord wat vroeger Zuid-Frankrijk was, maar dan heb ik toch moeite om me dat voor te stellen.
2: Ja, dat zijn ook lastige vergelijkingen, omdat natuurlijk het niet alleen maar gaat over de temperatuur nogmaals, maar ook juist over de extreme bijvoorbeeld. Hè. Dat is dat we natuurlijk nu ook zien. Iedere graad opwarming leidt tot hittegolven die 3,4 graden warmer worden. Dus in de extreme. Maar je ziet wel dat het klimaat dat wij nu hebben, dat overeenkomt met wat dat in Noord-Frankrijk was begin vorige eeuw. Hè. Dus je ziet al heel duidelijk dat die klimaatzones opschuiven. Alleen gaat dat gepaard met ook patronen die veranderen in neerslag, in extremen nogmaals. En dat is minstens zo schadelijk kan dat zijn.
1: Dus het is eigenlijk een ongewisse experiment waar we in belang zijn.
2: Ja, het is heel lastig om precies aan te geven wat de gevolgen zullen zijn. We kunnen natuurlijk wel grosso modo aangeven, oké, het Middellandse Zeegebied wordt een stuk droger, in het noorden van Europa wordt het natter. Ook in Nederland worden de zomers natter bijvoorbeeld en warmer. Dus dat soort patronen kun je aangeven. Maar hoe het precies uitpakt, dat weten we niet. Als bijvoorbeeld de golfstroom afzwakt of zelfs stopt, heeft dat natuurlijk een enorme impact op het klimaat in Europa. Dan wordt het een stuk koeler zelfs. Dus allemaal dat soort regionale effecten op een exacte plek zijn heel lastig om te voorspellen hoe dat er precies uit gaat zien.
1: Dank Bart Strengers, klimaatdeskundige en van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

0: Cold Comfort van Glenn Hansard. Hij overleed onlangs bij een motorongeluk en werd vandaag in Dublin begraven onder grote belangstelling. En Mabele Man, hij was ook wel eens te gast op deze zender. Heeft nog wel eens hier in de studio liederen gezongen. En was een zeer aardige man. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde vandaag voor menstruatie-apps waarmee veel vrouwen hun cyclus bijhouden. Lisa Volkers, voormalig hoofdredacteur van Linda Meijden, was al langer gefrustreerd over die apps en bouwde er daarom maar zelf een samen met haar vriend. Goedenavond, Lisa.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, allereerst, wat zijn dat voor apps? Wat doen ze precies voor de mensen die niet menstrueren?
1: Ja, nee, het zijn menstruatiecyclus-apps waarbij je dus je menstruatie kan tracken. Dus eigenlijk kan bijhouden wanneer je ongesteld wordt, wanneer je volgende ongesteldheid gaat zijn. Maar ook waar je symptomen in kan tracken. Dus bijvoorbeeld heb je vaak hoofdpijn voordat je gaat menstrueren, et cetera. Zodat je je lichaam beter leert kennen.
0: Heeft het jou geholpen toen je voor het eerst die apps ging gebruiken?
1: Nou, de eerdere apps die ik gebruikte niet per se. Mijn eigen app daarentegen wel. En dat was ook eigenlijk een frustratiepunt waar ik dus tegenaan liep. Toen ik zelf op zoek ging naar een goede cyclus-app om dus meer te leren over mijn eigen lichaam. Toen vond ik vooral dingen die niet klopten. Dus ze waren bijvoorbeeld allemaal best wel agressieve roze, mega girly ingericht. Alsof vrouwen eigenlijk alleen maar kunnen tracken als er bijvoorbeeld glitter omheen zit. En ja, dat vond ik zelf al niet fijn. Daarnaast zit heel veel achter betaalmuren. Dus ik kon eigenlijk alleen maar mijn menstruatie tracken. En ik wilde juist mijn lichaam ook echt beter leren kennen. En wat die cyclus met mij deed.
0: Maar je kreeg de hele tijd een pop-up voor je creditcard.
1: Precies, ja. Je wordt heel erg gepusht naar betalen voor meer features. En toen ik erachter kwam wat die apps natuurlijk met jouw data ook doen, toen werd ik pas echt boos.
0: Maar het idee is, want je hebt bepaalde klachten die terugkeren in je cyclus. Ik noem maar wat, hoofdpijn of stemmingswisselingen of buikpijn. Precies. Of dat soort dingen. En als je dat beter kan plaatsen, doordat je het bijhoudt met een app, dan helpt dat.
1: Nou, dat helpt natuurlijk best wel mentaal. Ik weet dat ik hiervoor gewoon best wel vaak, de week voordat ik ongesteld werd, was ik best wel emotioneel. Ik had echt momenten dat ik dacht, oké, ik moet mijn hele leven omgooien. En eerder koppelde ik dat totaal niet aan mijn cyclus. Dus als ik dan een week later ongesteld werd, toen dacht ik soms, vandaar dat ik vorige week zo emotioneel was. Maar toch viel dat kwartje niet. En op het moment dat ik het echt ben gaan tracken en ben gaan bijhouden en dus letterlijk kon zien in een app van, oké, dit is het dus. En dat de app tegen mij vertelde, Lies, je zit in je luteale fase. Het is helemaal niet erg, dit heb je altijd. Dat helpt mentaal gewoon wel heel goed, ja.
0: Maar dan geef je best wel intieme data weg aan de app.
1: Precies, ja. Nou, en daar gaat het dus ook vaak mis bij andere apps.
0: Wat doen zij met die data?
1: Nou, ze kunnen het verkopen of delen met adverteerders. En waar ik met name heel erg boos om werd, was dat vooral de data van zwangere vrouwen, dat schijnt echt een goudmijn te zijn voor adverteerders. En toen ik bijvoorbeeld las dat in Amerika, in staat als Texas, met nog een strenge abortuswet, dit soort data ook uit deze apps letterlijk tegen vrouwen kunnen worden gebruikt in de rechtszaal. Toen was het wel echt klaar voor mij.
0: Abortus zou je ook kunnen invoeren, want het heeft natuurlijk invloed op je cyclus. Dus dat zou iets kunnen zijn.
1: Een mogelijke zwangerschap, et cetera. Ja, dat kan je allemaal uit die data herleiden.
0: Dus het wordt heel mooi roze vormgegeven en het is om vrouwen te helpen en al dat soort dingen.
1: Tegelijk
0: is het keiharde handel en wordt jouw data gewoon verpatst. Aan adverteerders of misschien aan anderen.
1: Ja, dat is eigenlijk inderdaad wat er helaas gebeurt.
0: Toen dacht je, ik ga het zelf anders doen. Wat ben je toen gaan doen?
1: Ja, dus eigenlijk samen met mijn vriend Diederik ben ik toen een privacy first alternatief gaan bouwen. En wat dat dan anders maakt is dus dat wij gewoon niks van onze gebruikers verkopen. Sowieso in onze onboarding, dus als je de app opent, moet je een aantal dingen natuurlijk invullen, zodat een cyclus app kan werken. Dus bijvoorbeeld hoe lang je ongesteld bent, wanneer je voor het laatst ongesteld bent geweest, et cetera. Maar wij hoeven gewoon zo min mogelijk van je te weten. Dus we vragen eigenlijk niks dat niet te maken heeft met je cyclus. En dat is al wel iets heel anders dan andere apps bijvoorbeeld wel doen. Die vragen heel veel, die willen heel veel informatie over je weten. Wat sowieso al vraagtekens bij mij, waardoor ik vraagtekens kreeg eigenlijk. En ja, wij willen dus echt gewoon die Europese tegenhanger zijn van al die partijen die dus wel je data verkopen en... Ja, vrouwen gebruiken als een verdienmodel.
0: Wat is dan jullie verdienmodel?
1: Wij hebben een abonnement, Period Plus. En dan betaal je voor €3,49 betaal je extra voor features. En dat is eigenlijk ook om ons basismodel te supporten. Zodat dat gewoon gratis kan blijven. Ook voor vrouwen die het niet kunnen betalen.
0: Nou, dan heeft de autoriteit persoongegevens gewaarschuwd. Pas op met dit soort intieme informatie. De hele wereld wordt tot een app gemaakt. Je hebt ook calorie-apps, je hebt hardloop-apps, je hebt beweeg-apps, je hebt ademhalings-apps. Alles kan je in een app stoppen.
1: Ja.
0: Ik maak me nou een beetje zorgen of die wereld wel veilig is.
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal. Je kan wel veel zien in bijvoorbeeld de App Store of de Play Store. Hè, hoe de bepaalde app die jij wilt downloaden met jouw data omgaat. Maar veel mensen doen dat niet. Veel mensen scrollen niet helemaal naar beneden waar die informatie staat. Maar dat is sowieso een goede tip.
0: Zeg je dat we eigenlijk ons bewuster moeten worden? Dat we misschien te goed van vertrouwen zijn?
1: Ja, dat lijkt me sowieso beter nu in 2026, ja.
0: Maar zeggen van ja, gebruik die apps maar helemaal niet. Dat is ook wel zonde, want het biedt wel uitkomst, zoals je net zelf ook vertelde.
1: Nou ja, kijk, het is voor iedere vrouw hè, wat die fijn vindt. Je hebt verschillende privacy alternatieven. Ook, je hebt ook apps die het helemaal de storage op hun telefoon houden. Die zijn ook supergoed als jij het fijn vindt om het gewoon bij te houden in je agenda. Met pen en papier, dat werkt ook. Voor mij en veel vrouwen om mij heen heb ik gewoon gemerkt dat het fijn is om het echt te tracken in een app. Omdat dat je ook bepaalde inzichten kan geven met het bijhouden. En het kan je bepaalde tips geven. Dus ja, het werkt wel heel fijn natuurlijk.
0: Heb je eigenlijk door het zo goed bij te houden en er zo mee bezig te zijn gemerkt dat de invloed van een cyclus veel groter is dan je altijd dacht?
1: Ja, 100%. Ik denk dat ik hiervoor, ik ben nu 30... eigenlijk nooit zo daarover nadacht. En ik hoorde wel eens van vriendinnen dat ze praten over bepaalde dingen in hun cyclus, bepaalde fases. En dat ze daar zich in gingen verdiepen. Maar het was allemaal toch een soort abracadabra. Je leert die dingen niet op school. Dus ja, het heeft mij echt heel erg geholpen om mezelf veel beter te leren kennen. En ja, veel meer dingen, eigenlijk wat ik net al noemde, mentaal ook te koppelen aan mijn cyclus. Waardoor ik zeker beter in mijn vel zit.
0: Dus die apps zijn goed, maar pas op voor de privacy, zoals de autoriteit persoonsgegevens vandaag nogmaals waarschuwde. Lisa Volkers, dank je hartelijk. Voormalig hoofdredacteur van Linda Meijden en bouwer van een app voor de cyclus.

0: Hooverphonic, Mad About You. Met een paar drukken op een knop kun je met de software van het Amerikaanse Palantir van achter je bureau een vijandige tank bombarderen of een voortvluchtige crimineel opsporen. En dus weten ook Europese veiligheidsdiensten en defensieorganisaties het bedrijf feilloos te vinden. Maar volgens critici zijn we allemaal te afhankelijk en zelfs verslaafd geraakt aan Palantir. Wat is het voor bedrijf? Sebastiaan Brommersma, journalist, volgt het bedrijf al een tijd. Goedenavond, Sebastiaan.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ik las dat ze een buitenaards goed kwartaal hadden, volgens de CEO Alex Karp. Die maakte de cijfers bekend en hij kon niet stoppen met glunderen. Gaat het echt zo goed met ze?
1: Nou, het is wel een vakman als dat grootspraak aankomt. Maar ze hebben financieel gezien uitstekend kwartaal achter de rug. Dat is zeker waar.
0: Maar dat geldt voor de hele defensieindustrie. Het zijn goede tijden voor oorlogsmaterieel.
1: Ja, dat is zeker waar. En als je ook gaat kijken naar hoe die cijfers allemaal zijn opgebouwd. Ze hebben hun winstverwachting naar boven bijgesteld. Dus daar zijn alle beleggers natuurlijk heel erg blij mee. Maar als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat met name ook voor wat betreft de Amerikaanse overheidscontracten, dat daar echt een enorme groei in zit. Ik zeg, geloof ik dat het 90% was groei ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar of zo. Dus daar zit heel veel zit daar. Oorlog loont, zeker.
0: Wat maakt hun software zo verleidelijk? Wat doen ze precies?
1: Als je wil beginnen bij wat ze doen, dan komen we straks bij het tweede deel uit. Kijk, het is eigenlijk het bedrijf dat is geboren in de nasleep van 9/11. Het idee daarbij was dat er veel info was, ook over de daders van die aanslag, maar dat die niet aan elkaar geknoopt kon worden en op de juiste plek terecht kwam. En toen ontstond er eigenlijk een behoefte aan technologie om orde in al die chaos te scheppen en ervoor te zorgen dat patronen konden worden herkend, netwerken werden blootgelegd en dat al die informatie op de goede plek terecht kwam. En met het blote oog lukte dat niet. Dus technologie was daarvoor het antwoord. En de software van Palantir, die is eigenlijk, dat is precies wat zij doen. Zij scheppen zeg maar orde in die chaos en leggen patronen bloot. Dat doen ze in de particuliere sector, maar ook bij defensie, in de opsporing en bij veiligheidsdiensten. Om ervoor te zorgen dat al die informatie hier, die er is, dat daar chocola kan worden gemaakt.
0: Dus zij zoeken de speld in de hooiberg.
1: Nou ja, niet eens per se, maar het is meer gewoon dat als jij met die data iets moet. Hè. Er zijn gigantische hoeveelheden data die er nu rondzwerven overal, die binnen worden gehaald in deze domeinen. En soms kun je door de bomen het bos niet meer zien. En je wil juist zorgen dat je die data ook goed gaat gebruiken. Dus als je bijvoorbeeld je verplaatst naar een slagveld, dan komt ook gigantisch veel informatie op een commandant af. Al het oorlogsmaterieel dat er is, dat hangt tegenwoordig vol met sensoren. Er komt informatie uit satellieten. Er is uren en uren aan beeldmateriaal uit drones beschikbaar, er zijn waarnemingen op de grond, inlichtingen, noem het allemaal op. Ja, dat is veel te veel voor mensen om allemaal te kunnen verwerken. En daar wordt dus kunstmatige intelligentie voor gebruikt. En Palantir is daar echt een voorloper in om tools te bouwen die dat goed kunnen en die commandant voor te schotelen wat die nodig heeft.
0: Ja, ik las dat de VS in 96 uur tijd 5000 bommen heeft gegooid op Iran. En daar heb je dus software voor nodig om al die doelen te scannen.
1: Ja, kijk, die technologie is steeds verder doorontwikkeld. Hè, en die herkent nu eigenlijk zelfstandig waar een vijand zich bevindt. En die kan vervolgens ook meteen herkennen, in wat voor voertuig zit hij eigenlijk? Wat voor munitie hebben we nodig om dat voertuig uit te schakelen? Vervolgens meerdere plannen voor te schotelen aan een commandant om dat ook te doen. En dan kan die commandant vervolgens met een paar muisklikken bijvoorbeeld die vijand in één keer plat bombarderen. Dus het tempo waarmee al die informatie wordt verwerkt en wordt omgezet in een concreet actieplan en ook het uitvoeren van dat plan, dat is echt in een paar muisklikken is dat voor elkaar. En dat verklaart ook waarom het zo snel is gegaan, ook in Iran. Want daar zijn dit soort technieken heel, heel zwaar ingezet.
0: Maar daar is ook een meisjesschool gebombardeerd omdat de informatie verouderd was.
1: Ja, klopt. En dat is dus waar ook het grote probleem zit. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk dat gebeurt. En het codewoord bij al dit soort technologie, dat is eigenlijk alleen maar snelheid. We willen zo snel mogelijk iets identificeren, het vastleggen, op een knop kunnen drukken om het vervolgens uit te schakelen. En daar zit dan wel een menselijke persoon uiteindelijk aan de knop. Hè, die zegt op dit moment in ieder geval nog, ja, we gaan bombarderen. Maar die is niet in staat om in te schatten hoe zo'n model van een Palantir eigenlijk tot zijn conclusie komt. Van ja, wat voor data ligt daar eigenlijk onder? Is er bijvoorbeeld al bepaalde data gemist? Is die data nog wel actueel? Hoe gaat dat algoritme en die kunstmatige intelligentie, hoe gaat die daarmee om? Dat moet je in een split second, moet je dan vervolgens gaan beslissen. Ja, weet je, ik ga het allemaal eens eventjes helemaal uitpluizen. Terwijl de hoeveelheid gegevens die erin zitten eigenlijk niet voor het menselijk brein te bevatten zijn. En dan vervolgens een goed overwogen afweging maken van wil ik dit doen, ja of nee. Nou ja, die persoon die dat voorgeschoteld krijgt, zo'n aanvalsplan, die gaat 9 van de 10 keer gewoon op die knop drukken.
0: Die vertrouwt op de machine. Nou werd er ook wel gezegd, naar aanleiding van die meisjesschool, dat pleit juist voor betere software, dus meer software. Ja, je kan ook zeggen, je moet niet meegaan in deze technieken, maar ja, dan doet de vijand het wel. Dus in defensie is dat nooit een argument. Dus het is best een ingewikkelde discussie. Maar Europa huurt op grote schaal Palantir en geeft dus ook gevoelige informatie aan dat bedrijf.
1: Nou, okay, ik denk ten eerste dat je moet afvragen, toch moeten we mee inderdaad in deze vaart. Hè? Je kan zeggen, vijanden doet het dan misschien wel. Nou ja, ik weet niet of je daar altijd door moet laten leiden. Daarnaast kun je ook nog afvragen, als je bepaalde technologie gaat zitten, wie gaan we daar vervolgens voor inschakelen om dat voor ons te bouwen? En dan moet je je ook afvragen, is dit nou het bedrijf waarmee we dat uiteindelijk zouden willen doen? Ik denk dat dat wel vragen zijn die eigenlijk de afgelopen jaren heel erg zijn overgeslagen. En dat toch gewoon mag zijn doorgegaan, waardoor we in grote mate ook afhankelijk zijn van dit bedrijf, omdat ze in kritieke punten in ook de Europese infrastructuur en ook de Nederlandse militaire infrastructuur terecht zijn gekomen.
0: Ja, maar Alex Karp noemde ik al, Peter Thiel is de andere oprichter, die zegt vrij openlijk dat hij niks heeft met democratie, dat hij het een verouderd systeem vindt. Hij heeft ook eigenlijk niks met Europa, vindt hij ook een niet functionerend gebeuren. Het zijn niet per se onze vrienden, deze mensen.
1: Nee, precies. Maar dat is ook de spijker op zijn kop. Alleen daar hebben we jarenlang niet naar willen kijken. Kijk, ook omdat natuurlijk de verhoudingen met de VS zijn veranderd. Zeker ook in de tweede termijn van Trump. Maar je noemde Peter Thiel, maar Alex Karp, de CEO, dus die de dagelijkse leiding in handen heeft en ook een van de grondleggers is. Ja, die zegt ook gewoon hardop dat hij bepaalde culturen superieur vindt aan anderen. Dus anders gezegd. Hele culturen zijn inferieur aan wat hij als het liggend voorbeeld vindt, namelijk het Westen en vooral Amerika. Het is ook iemand die meerdere keren heeft aangegeven, het helemaal prima vindt eigenlijk, dat er slachtoffers vallen als gevolg van het gebruik van een software. Ook burgers, daar ligt deze man echt niet wakker van. En de banden met het Witte Huis zijn heel kort. Peter Thiel, mentor van vicepresident J.D. Vance. Er zijn een heleboel mensen in het Witte Huis die investeren ook in Palantir, het hele bedrijf en de grondleggers die dragen echt dat hele America First idee uit wat Trump aanhangt. Hè.
0: Kortom, er zijn wel goede redenen om er vanaf te komen. Europa wil er vanaf. Iemand vergeleek het met een verslaving aan Coca-Cola vanwege de suiker. Kan Europa er vanaf? Zou het lukken om eigen software te bouwen?
1: Nou, het wordt wel lastig. Kijk, als je de vraag nu stelt, ook bij Defensie bijvoorbeeld, dan is het van wat maakt ze nou zo goed? Dan zeggen ze in eerste instantie niet per se de software. Dat kunnen andere partijen kunnen dat ook. Maar waar Palantir beter door is, is ten eerste de ervaring die ze hebben in dit domein. Want ze doen dit al veel langer dan andere partijen. En daarnaast dat ze goed zijn in de weergave. Hè. Het ziet er allemaal uit als een soort videogame en dat is lekker makkelijk gebruiken. Alleen dan moet je wel afvragen, okay, weet je, als Palantir zich op deze onderwerpen onderscheidt en je wil dat er een volwaardig alternatief wordt, dan zul je andere Europese alternatieven ook echt de kans moeten geven om die ervaring op te bouwen. En zolang je dat niet doet, blijf je dus maar verslaafd aan die Palantir-cola. Want er komen geen alternatieven op de markt op deze manier.
0: Het is helder. Journalist Sebastiaan Brommersma, dank je wel over het grote succes en de verslaving aan Palantir. Dank je hartelijk.

0: De toekomst van 3J's. En dat sluit goed aan bij de oogserie over jonge denkers. Want we kijken vooruit en we kijken terug. Annelies van der Meij is hier bezig met een onderzoek, een PhD... aan de faculteit der geesteswetenschappen... waar ze onderzoekt hoe feministen in de jaren 70 actie voerden... tegen psychiatrische diagnoses. Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank. Leuk om er te zijn.
0: Wat waren dat voor acties en wat waren dat voor diagnoses?
1: Nou, in de jaren 60, 70 was er een bredere beweging tegen de psychiatrie gaande. Dus daar deden feministen aan mee, maar daar deden bijvoorbeeld ook... sommige mensen vonden de psychiatrie ook racistisch of bourgeois of homofoob. Dus bijvoorbeeld homoseksualiteit was toen nog een psychiatrische stoornis. Daar werd tegen gedemonstreerd.
0: Dat stond in het diagnostisch handboek, hè? Dat het een perversiteit was. En die kwam dan omdat je een afwezige moeder had gehad, geloof ik.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja, dat soort problemen. Dat was dan heel psychoanalytisch ingestoken, inderdaad. Maar feministen die hadden het dan bijvoorbeeld over hysterie. Dus de geschiedenis van de psychiatrie, die had vrouwen eigenlijk eeuwenlang of decennia lang weggezet als irrationeel en zwak. En eigenlijk van het minst of geringste al van slag. En dat zou dan door hysterie komen en dat zou in je lichaam zitten. Dus ook het idee dat het vrouwelijk lichaam eigenlijk inherent ziekelijk was. Dus daar kwamen feministen bijvoorbeeld tegen in opstand.
0: Dat is wel interessant hoe de medische wetenschap en de psychiatrie eigenlijk wordt gebruikt om vooroordelen of maatschappelijke oordelen in stand te houden.
1: Ja, precies. Dat is precies waar feministen tegen ageerden. En dat is ook iets waarvan je nu ook nog zou kunnen zeggen van de psychiatrie doet dat nog steeds.
0: Op welke manier doen ze dat nog steeds?
1: Nou, een diagnose is eigenlijk een manier om afwijkingen van de norm te labelen. En daar is altijd een politieke strijd rondom gaande. Want welke afwijkingen label je dan? En wat noem je een stoornis? En wat noem je normaal? Dus dat is vandaag de dag ook nog steeds een vraagstuk.
0: Dat bijvoorbeeld dat rouw in de DSM, in het diagnostisch handboek komt.
1: Ja,
0: terwijl je ook kan zeggen, rouw is niet een stoornis. Dat hoort gewoon bij het leven, er is iemand dood.
1: Ja, precies.
0: En je hebt verdriet.
1: Ja, precies. Of bijvoorbeeld ADHD. Zou je het ook bij kunnen zeggen, dat is ook een diagnose die vaker en vaker mensen krijgen. Terwijl je dan ook zou kunnen zeggen dat zijn menselijke eigenschappen afgeleid zijn of slordig zijn, chaotisch zijn. Wanneer is het nou een label waardig en wanneer
0: is het gewoon een karakter?
1: Gewoon onder persoonlijkheden en gebreken en talenten die iedereen heeft.
0: Hoe speelt het feminisme hier een rol in? Krijgen vrouwen andere diagnoses nog steeds dan mannen?
1: Nou, vandaag de dag hoor je heel veel feministen die het hebben over onderdiagnose. Dus juist dat vrouwen niet zo vaak bepaalde diagnoses krijgen als mannen. Dus dat hoor je dan bijvoorbeeld bij ADHD en autisme. Dat vrouwen daarin een soort inhaalslag te maken hebben. En daar klinkt eigenlijk het idee in door dat het goed is om een diagnose te krijgen. Dat het een soort vorm van emancipatie is om een diagnose te krijgen.
0: Mensen zijn ook vaak heel blij met hun diagnose. Dan zeggen ze, alles valt op hun plek, ik begrijp mezelf beter. En dan passen ze hun leven daarop aan.
1: Ja, precies. Dat het een enorme opluchting is, inderdaad. En dat het wordt gezien als een vorm van erkenning. Maar daarin zit dus precies een heel groot verschil met de feministen van toen. Want voor hun was niet het probleem onderdiagnose, maar overdiagnose. Dus toen was het idee veel meer, er wordt te veel gediagnosticeerd. En ook het idee dat een diagnose een soort stigma is. Of een stempel waar je niet meer van afkomt. Dus dat beeld van een diagnose als iets negatiefs naar iets positiefs, dat is helemaal gekanteld.
0: Dat is wel interessant. Hoe sta jij daarin? Vind jij dat toch een goede ontwikkeling? Of denk je van, goh, het gaat toch weer over normaliteit die wordt opgedrongen?
1: Ja, ik neig wel iets meer naar dat tweede, dat we er kritisch over moeten blijven. Maar ik vind het wel heel dubbel, want ik begrijp ook dat mensen, dat diagnoses mensen heel erg kunnen helpen. En ook dat beeld van een diagnose als een vorm van erkenning en opluchting, dat is ook best wel selectief. Dus dat hoor je bij bepaalde diagnoses. Bijvoorbeeld ADHD of autisme. Maar er zijn ook diagnoses die mensen helemaal niet zo fijn vinden om te krijgen. En die ze wel degelijk nog steeds ervaren als een stigma.
0: Welke zijn dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld bij borderline hoor je dat wel vaker.
0: En borderline wordt volgens mij vaker bij vrouwen gediagnosticeerd.
1: Ja, dat is wel heel lang het idee geweest. Ook dat dat een hele seksistische diagnose was. Dus dat vrouwen die heel lastig waren, die diagnose eerder kregen. Terwijl ze misschien bijvoorbeeld een trauma hadden of iets heel naars hadden meegemaakt. Waar hun gedrag een normale reactie op was. Maar ik hoorde wel dat, ik ben daar geen expert op dat gebied, maar ik hoorde wel dat borderline nu ook vaker bij mannen wordt toegepast. Dus dat het wel rechtgetrokken is.
0: Dat het aan het gelijktrekken is.
1: Ja, precies.
0: Ja, de vraag, de jaren 70 vraag blijft natuurlijk, als een kind heel druk is. Ja, is die dan gewoon lastig voor de docent? Heeft de docent een probleem? Mm-hmm. Of moet het kind een diagnose krijgen?
1: Ja.
0: En wat is de normaliteit eigenlijk?
1: Ja, precies. En ook, wat is het beste om dat voor dat kind en ook om het gedrag van dat kind aan te passen, zodat je het krijgt hoe je het wil hebben?
0: Met medicatie of op een andere manier, zodat jij een lekker bruikbaar kind krijgt.
1: Ja, precies. Want diagnoses zeggen ook vaak iets over wat je wel of niet moet accepteren of aanpassen. Dus bijvoorbeeld iemand die altijd te laat is, dat vinden mensen dan vervelend en slordig. Maar als diegene dan diagnose heeft, dan denken mensen, oh, dan begrijp ik het, diegene kan dat niet anders. Dus daarmee brengen we eigenlijk een scheiding aan tussen mensen die we wel verantwoordelijk houden voor hun gedrag en mensen die we niet helemaal verantwoordelijk houden voor hun gedrag.
0: Je had vroeger ook frigiditeit. Dat was ook een psychiatrische diagnose. Een vrouw die geen zin had in seks, die was frigide.
1: Ja, precies. Ik ben bijvoorbeeld ook in mijn onderzoek feministen tegengekomen die zich heel erg verzetten tegen de diagnose vaginisme. En dan zeiden ze, dat is eigenlijk een nieuwe vorm van frigiditeit. Een vrouw die geen seks wil hebben, daar plakken we maar een label op, die ziek. Terwijl misschien wil die vrouw dat wel gewoon niet.
0: Misschien heeft ze gewoon geen zin.
1: Ja, precies. Maar dat was dan wel ook weer heel controversieel. Want wat vond die vrouw er zelf eigenlijk van? Die feministen hadden soms ook wel de neiging om voor andere vrouwen te zeggen dat haar vaginisme bijvoorbeeld een politieke daad van verzet was. Terwijl die vrouw daar zelf misschien heel veel last van had.
0: Jij doet onderzoek naar het verleden, naar feministische kritiek op de psychiatrie.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegelijk gaat het ook heel erg over nu. En misschien ook wel over wat psychiatrie eigenlijk is en doet.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zie jij dat? Zie je het ook als een vorm van activisme?
1: Soms vind ik dat wel lastig om uit elkaar te houden. Want je merkt wel dat als je in de geschiedenis duikt, dat dingen altijd veel complexer zijn dan je in eerste instantie dacht. Dus ik begon mijn onderzoek bijvoorbeeld heel erg met het idee van, nu zijn feministen heel erg voor diagnoses en vroeger waren ze heel erg tegen diagnoses. Maar naarmate ik die geschiedenis in ben gedoken, zie ik ook alweer dat het allemaal complexer is. En dat er golfbewegingen in zijn geweest. En dat de ene feministische beweging het ene vond en de ander weer het andere. Of bijvoorbeeld als je kijkt naar de diagnose PTSS. Dan hebben feministen, dus post-traumatic stress syndrome. Dan hebben feministen zich juist heel erg ingezet. Dat vrouwen die diagnose kregen, bijvoorbeeld omdat ze een trauma hadden door seksueel geweld. Dus dan werd de diagnose ook juist aangegrepen als iets goeds. En ingezet voor feministische doeleinden.
0: Dus het is ook weer niet zo zwart-wit. Hoe kijk jij naar de toekomst? Wat zie je eigenlijk gebeuren? Hoe zou je het zelf graag voor je zien? Kritischer op de psychiatrie, op diagnoses?
1: Ja, ik hoop dus wel dat we een soort nieuwe kritiek op de psychiatrie gaan zien. En ik denk, als ik hoopvol ben, dat dat ook wel gaat gebeuren. Want af en toe hoor je ook wel van die kritische geluiden. En bijvoorbeeld, je hebt nu ook de opkomst van de neurodiversiteitsbeweging. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, dat het juist goed is om autistisch te zijn. Of dat je dat moet vieren, dat iedereen zijn functie heeft in de samenleving.
1: Ja, precies. Dat er verschillende soorten breinen zijn. En dat we dat kunnen vieren als een vorm van menselijke diversiteit. En dat vind ik heel dubbel. Want in die term neuro zit natuurlijk nog steeds heel erg dat idee dat het in je hersenen zit.
0: Oh ja, het klinkt interessant. Dank je wel. En ik wens je veel succes, Annelies van der Meij. Dank je hartelijk. En dit was het Oog. Morgen dan zit hier Rob Trip en voor nu een hele warme nacht. Dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
3: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
2: En theatermaker Paul Hane over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
4: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
5: Paul Hane is ongeloofwaardig als boze meneer.
4: Als je dus en heel boos wordt, ja, en daarna meteen zeggen we het ziet er goed uit.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup!
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.